0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, blad, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. De 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een steekincident op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Rond 4:30 werd bij de hulpdienst een melding gemaakt van het incident. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Op de N33 tussen Appingedam en Siddeburen zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. Vanwege de hulpverlening was de weg tijdelijk afgesloten. En de stichting Handig in de Buurt in Stadswijk De Hoogte baalt ervan dat de gemeente Groningen een picknickbank heeft weggehaald. Rondom het pand van de stichting ligt veel afval waarop de organisatie door de gemeente is aangesproken. Omdat de situatie niet verbeterde, heeft de gemeente besloten het gevuil zelf af te voeren. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de picknickbank daarbij aangezien voor gevuil. Meer nieuws straks om 6:30.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen en welkom. Dan gaan we weer naar het begin van...

0: bijna zeggen. Welkom thuis, Shepherd and Coming Home. Nieuwe dag is aangebroken. Dinsdag vandaag, 25 augustus. Een dag met een matig oostenwind, flink veel zon en 25 graden. Misschien wel 26 graden. Nou, dat klinkt als muziek in de oren. Peter Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Die dag dat het weer zomers gaat worden, meldt het KNMI dat er in hun app nu ook waarschuwingen komen voor lokale zware onweersbuien. Datgene wat buienraden volgens mij bijvoorbeeld, buienalarm, je hebt meer van dat soort dingen, al wel doet. Het KNMI deed dat per provincie. Maar gaat het nu ook doen lokaal. Dus als jij die app hebt,
2: nou,
0: en er komt een flinke onweersbui aan, dan krijg je dat een kwartier van tevoren te horen. En dat is toch wel handig.
1: Ja.
0: Dat je niet helemaal nat regent. Ik was vorige week, ik moest nog ergens op fiets naartoe. Op mijn buien-app, ik weet niet eens welke van de twee het was, droog. Helemaal droog. Zeiknat aangekomen op de plek van mijn stemming.
2: Ja.
0: Het komt niet altijd, hè?
2: Nee, ook in omgekeerde richting niet, hè. Dan wordt er een hele grote bui voorspeld en dan blijft het gewoon droog. Ziet het er wel een beetje dreigend uit, maar niks aan de hand. Ja, de atmosfeer is soms heel
0: grillig. Ja, gelukkig ook maar. Maar ja. die versie vind ik dan vaak wel mooi. Maar dan zie je een enorme piek aankomen, ergens over een half uur. En dan wordt die steeds kleiner en uiteindelijk valt er niks.
2: Ja.
0: Dat vind ik altijd wel, dat heeft helemaal een goed gevoel op de manier.
2: Ja.
0: Vernietig nieuws voor de mensen van het Wij-team in Oosterparkwijk in de stad. Melden ze zelf op mijn eigen site. Daar is afgelopen weekend ingebroken. 6 elektrische fietsen, elektrische bakfiets en bijvoorbeeld ook grastrimmers, een bosmaaier, een kantjesmaaier, heggenscharen en een kettingzaag zijn gestolen. En dat is sneu ook voor de mensen van zo'n 100 tuinen in de Oosterparkwijk. Die het zelf niet meer zo goed kunnen doen. Want dat kunnen ze nu niet meer doen, die werkzaamheden, omdat de spullen gestolen zijn. Ze vragen nu mensen met camerabeelden of die ook iets gezien hebben in de omgeving.
1: Nou, laten ze snel oppakken.
0: Ja, ik denk dat spullen lang verhandeld is. Ja. Dit soort, toch? Meestal gaat het wel zo. Ja. Zunde en sneu. Het is vandaag 25 augustus. Op deze dag in 1989 werd het toen uitgebreide en vernieuwde kuurcentrum Nieuweschans met een beautycentrum, een saunacomplex en een hotel, voorheen was het Bronnenbad, geopend door toenmalig koningin Beatrix. Niet helemaal duidelijk, maar volgens mij heeft ze toen niet een duik genomen.
1: Nee,
0: volgens mij.
1: Okay.
2: Dat was wel goed geweest voor de koninklijke huid.
0: Ja.
1: En voor haar haar.
0: Dat was echt mooi als ze dat ook had gedaan, inderdaad. Oh, oké. Okay. Saunaatje erbij. Bubbelbadje. Vandaag in 1989 was dat. Sindsdien is er alweer een hoop veranderd aan. En vandaag in het jaar 2017, toen hadden we bij ons nog een verkiezing voor de Schierste Nom. Dat is ook leuk. En toen werd verkozen tot Schierste Grunnige Nom de naam Tammo.
1: Oh.
0: Mooi man. Popko werd tweede, Liefke werd derde en Zwaantje eindigde toen vandaag in 2017 op de vierde plek van onze verkiezing voor Schierste Grunnige Nom. Zometeen bel ik met een jarige in de Vroege Vogel.

0: Eldebarge en Who's Johnny.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Peter Oosterhof, biologisch melkveehouder. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
3: Ja, het is weer zover.
0: Het is weer zover. Je bent jarig vandaag.
3: Ja, er is weer een Joortje bij, hè?
0: Ja. Ja. Hoeveelste keer vier je verjaardag?
3: Nou, hoeveel ik hem gevierd heb, weet ik niet. Maar ik ben vanmorgen vannacht 54 geworden.
0: 54.
3: Ja, nog een piepjonge kerel.
0: Ja man, nee, dat ben ik helemaal met jou eens.
3: Ja.
0: Ja, ga je het een beetje vieren vandaag dan?
3: Met gebakjes en er komt nog wat langs. Maar ja, mijn vader is ook jarig vandaag.
0: Ella? Oh, dat is leuk.
3: Die is 84 geworden en die heeft nog een tweelingzus. Die leeft ook nog en die is ook in goede gezondheid. Die is ook 84 geworden. En dat is wel grappig. Dus ik heb wel eens bij de tandarts in een stoel. Mijn vader heet Piet, ik heet Peter. En ik heb wel eens bij de tandarts in een stoel gelegen. Die zegt van, goh, wat ziet hij er nog jong uit voor uw leeftijd? En ik denk, nou, hier gaan dingen fout. Want hij is van 42 en ik van 72.
0: Ja, ja, en toen begon hij een hele zware behandeling die eigenlijk voor je vader bedoeld was.
3: Al mijn tanden zijn getrokken en ik heb nu een kunstgebied. Ja.
0: Zeg maar, hoe vaak heeft jouw vader dan vroeger uitgelegd dat jij eigenlijk een soort van verjaardagscadeau voor hem bent geweest destijds?
3: Nou, dat viel wel mee. Oh. Ik in het begin wel blij mee was. En toen koos je niet, denk ik, als vervelende puber. En nu weer wel. Ja,
0: ja, maar is het ook niet onhandig dat je allebei op dezelfde dagen jarig bent dan?
3: Ja, dat is onhandig. Hoef je maar één keer, de visites af te
0: Ja, te leggen, is ook toch? Weer waar. Is ook weer waar, ja. Ja.
3: En ik weet nog wel, als klein mannetje vond ik het geweldig. Want al de visite die van mijn vader kwam, die nam ook wat van mij mee.
0: Dat is wel weer waar, ja.
3: Ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: Zee, en je bent momenteel ben je ook heel druk met een openluchtspel in Rodewolde, toch?
3: Ja, we zijn vrijdag begonnen met de uitvoering van het openluchtspel. En dat is een heel mooi lokaal gebeuren. Waar inmiddels toch een 1700 betalende bezoekers op afkomen. Zo. En daar ben ik eigenlijk best wel heel trots op dat ik daaraan aan meewerken mag. Want het is, er zijn er zo'n beetje 50, 60 vrijwilligers bij betrokken. Spelers, figuranten, griem, geluid. Ja, het is allemaal heel professioneel eigenlijk aan het worden.
0: En wat is jouw rol?
3: Mijn rol is Kees. En ik heb ook nog een klein beetje bijgedragen aan het schrijven van het stuk. Maar dat is minimaal.
0: Oh ja, en heb je een grote rol als Kees?
3: Ja, Kees heeft volgens mij de meeste tekst. Ja.
0: Oh, doe maar.
3: Ja.
0: En is doe je dat al lang dan, acteren?
3: Ja, maar al 54 jaar.
0: Ja, echt? Ja. Maar op een podium?
3: Ja, dat is eigenlijk al begonnen op mijn 15e, 16e.
0: Ja.
3: En toen een poosje niet. En toen moest ik een keer weer invallen. En toen ben ik er.
0: Hallo?
3: Toen ben ik erbij gebleven. Je hebt mijn lekker zaterdag.
0: Oh. Oké.
3: Okay. Ik ben iets vroeger als normaal, omdat Peter had me graag aan de telefoon
0: gehad. Oh, ja, dat was leuk.
3: Nee, dat toneel. Ja, dit is zo machtig. Dit is zo machtig mooi. En er zijn zoveel mensen die erop afkomen. En we proberen altijd een stukje actualiteit in het stuk mee te nemen. Dus het gaat nu over een knarrenhoeve. Ja, dus waar oude mensen een is wat licht dementerend. En nou, we proberen er toch wel een beetje ook een boodschap mee te geven van denk om elkaar. Maar vooral is het vooral lachen, onzin en humor. Dus ja, die mix die er nou staat, ik heb het nou niet zelf geschreven. Dus die mix die er nou staat, die is geweldig. Ja.
0: En vanavond dan de laatste voorstelling? Nog twee.
3: Vanavond één en dan woensdag één.
0: Ja.
3: En dan,
0: maar dat is voor jou dan weer s'avonds een voorstelling en 's ochtends weer vroeg op voor de koeien.
3: Ja, ik ben nog maar 54.
0: Ja, dat is ook weer waar. Wat ze
3: ja.
0: Ja. Ja. Nou, ze maken jou de pis niet louder. Dat heb ik al lang door. Ik wens jou, een mooie dag vandaag. En veel succes vanavond weer op podium als Kees.
3: Ja, dankjewel. Okay. Dankjewel.
0: Mooi.
3: Fijne uitzending.
0: Oh, en feliciteer je vader nog even van ons, hè?
3: Ja, dat zal ik even doen.
0: Hoi.
1: De Vroege Vogel.

0: Sven Dobele en Gold. 6:55, het Groningse nieuws krijg je in de ochtendploeg. Een dorp krijg je zo meteen om 6:30. Nieuws uit binnen- en buitenland krijg je nu. Een dorp in het zuiden van Frankrijk is getroffen door een tornado. 41 personen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. 300 huizen in het dorp Poma, dat zo'n 1000 inwoners telt, zijn getroffen. Talrijke daken zijn weggerukt en huizen zijn weggeblazen. In de buurt zijn opvangcentra ingericht waar bewoners de nacht kunnen doorbrengen. Het Rode Kruis is aanwezig om hulp te bieden. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond van zich laten horen over de asielopvang in Engelen. De gemeente wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen. De plannen leiden al maanden tot onrust in het dorp. Een paar keer moest de ME eraan te pas komen. In de raadzaal gisteravond, met 100 bezoekers, ging het er rustig aan toe.
1: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp.
2: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
3: Geef ons alstublieft ons dorp terug. Geef ons alstublieft onze veiligheid terug.
0: 31 inwoners mochten hun verhaal doen aan de gemeente. Kinderen krijgen steeds vaker en steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En de helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. En toch vertellen ze dit niet altijd aan hun ouders uit schaamte of angst voor een boze reactie. De staatssecretaris wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook weet dat de online wereld kansen biedt.
4: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
0: Er begint nu een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe om te gaan met de telefoon. Groningse nieuws, als gezegd, zometeen. Robert zit erin.
5: Dan hoor je hoeveel deelnemers Groningen heeft op het WK roeien in Amsterdam. I wanna talk to you.

0: Cruising. Het is 6:30. Mika en Grace Kelly. Tijd voor het Groningse nieuws nu. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een steekincident op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Rond 4:30 werd bij de hulpdienst de melding gemaakt van het incident. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Op de N33 tussen Appingedam en Siddeburen zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. De auto's stonden na het ongeluk honderden meters van elkaar vandaan. Omdat het ongeluk gebeurde bij een viaduct, trok het ongeval veel toeschouwers. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de hulpverlening. Werknemers van callcenter Transcom in Groningen gaan donderdag staken als de directie niet voor morgenmiddag 12:00 akkoord gaat met de eisen van de vakbonden. De vestiging in Groningen gaat 1 november sluiten, waardoor ongeveer 150 medewerkers hun baan verliezen. De medewerkers zijn het niet eens met het eindbod van het bedrijf voor een sociaal plan. Met de aangekondigde staking hopen de werknemers Transcom terug aan de onderhandelingstafel te krijgen. De stichting Handig in de Buurt in Stadswijk de Hoogte baalt ervan dat de gemeente Groningen een picknickbank heeft weggehaald. Buurtbewoners kunnen bij de stichting terecht voor spullen voor allerlei klussen, maar ze kunnen er ook hun grof vuil kwijt. Vorige week haalde de gemeente dit afval weg naar klachten vanuit de omgeving. Maar daarbij werd ook de picknickbank meegenomen. Volgens een woordvoerder van de gemeente was de bank in een bepaalde staat, is hij aangezien voor grof vuil en daarom afgevoerd. Of de picknickbank wordt teruggeplaatst, kan de gemeente nog niet zeggen. De gemeente laat weten al lange contact te hebben met Stichting Handig in de Buurt over afval dat rondom het pand staat opgeslagen. De stichting is daarop aangesproken, maar omdat de situatie niet verbeterde, heeft de gemeente besloten het grof vuil zelf af te voeren. De eerste kunstwerken op industrieterrein De Rensel in Winschoten beginnen langzaam zichtbaar te worden. Op een muur van 75 bij 5 meter werken verschillende generaties graffiti-kunstenaars daar aan een enorm murenkunstwerk. Een van de artiesten is Peter Bijshuizen, die zijn graffiti-spuitbus jaren geleden al opborg. Maar speciaal voor dit project pakte hij het spuiten weer op.
2: Nou, het is nog lang niet klaar en er moet nog heel veel gebeuren. En ik heb wel veel ondersteuning hier van andere mensen. Dus ik hoop dat ik denk dat het goed komt.
1: Komende zaterdag tijdens het Street Art Event wordt het complete kunstwerk onthuld. De N33 tussen Siddeburen en Assen is vanaf komende vrijdagavond tot maandagochtend 5:00 volledig afgesloten vanwege onderhoud. Het gaat onder meer om maaiwerkzaamheden en groen onderhoud. Ook worden bermen en vangrails hersteld. Vrijdagavond wordt ook de N33 van Noordbroek richting Veendam afgesloten, ook vanwege werkzaamheden. Dat duurt tot woensdagochtend 9 september. In Amsterdam zijn gisteren de wereldkampioenschappen roeien begonnen. Groningen heeft 4 ijzers in het vuur. Melvin Twellaar en Niels Koopman van Egier, Lucas Keizer van de Hunze en Imkeer Klevering van Gias. Klevering pakte bij de laatste Spelen de Olympische titel en is ook regerend wereldkampioen. Ze heeft er zin in om aan het eind van een lange sportzomer nu ook zelf in actie te komen, zegt ze bij de NOS.
3: Ja, heel veel zin om te beginnen. Ja, zeker. Ik heb alles goed gevolgd. Ik heb ervan genoten. Maar het is nu tijd om zelf aan de slag te gaan.
1: Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Rob.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks een terugblik op ons lopend vuur van gisteren met de snelling. Nederland moet proberen opnieuw de Formule 1 naar ons land te halen. En het wordt een mooie nazomerdag vandaag, vertelt Roland van der Zwaag straks rond 6:45.
5: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Het is merkwaardig dat het liedje toen gewoon ineens afgelopen was op dit punt. George Baker en The Little Green Bag.
1: Lopend vuur
0: ging gisteren over het feestje van afgelopen zondag en ook de dagen daarvoor eigenlijk in Zandvoort. En wel voor de laatste keer dat het Formule 1 circus in Nederland neerstreek. Voorlopig. Domper was wel het uitvallen van Max Verstappen, maar met Lando Norris was er een mooie winnaar bij editie nummer 6 op het circuit van Zandvoort. De organisatie van de Grand Prix van Nederland stopte mee op het hoogtepunt, zo zeggen ze zelf. Tribunes waren niet altijd meer vol. En de organisatie wil geen grote financiële risico's meer nemen. Zeker niet als Max Verstappen er ooit mee gaat stoppen. Er is wel geflirt met TT-circuit in Assen. En er wordt ook wel gezegd dat het misschien wel terug zou kunnen keren ergens. Maar zou het ook een goed besluit zijn? Nederland moet proberen opnieuw de Formule 1 naar ons land te halen. Gisteren ons lopend vuur. Petra, hebben we leuke reacties op gekregen. Wat bijvoorbeeld?
2: Nou, Anke reageert met nee. Besteed het geld AUB ergens anders aan. Martin zegt, ja, draait
0: gaat geen overheidsgeld naartoe trouwens. Hè? De organisatie draait dat zelf. Hè? Dat is niet dat daar subsidie of zo in zit.
2: Nee, oké. Okay. Ja.
0: Maar het is goed om te weten.
2: Ja, maar goed, er komen wel veel reacties over het geld. Want Martin zegt, het draait alleen maar om het geld. Dus mooi laten gaan, dat geldverslindende evenement. Dat is wat Martin zegt. En Romke zegt, alsjeblieft niet. Ziet dat blijkbaar niet zitten. Maar ja, er zijn ook wel andere geluiden hoor. Zoals Peter, die zegt, absoluut. En dan bij voorkeur naar Assen, wordt ook veel gezegd. Gerde zegt, ja, alsjeblieft naar Assen. En Oet zegt dat ook. Prachtig circuit met veel historie. Zeer goed bereikbaar en gewoon met de auto er naartoe. Ja, dat kan natuurlijk ook. Petra zegt, iedereen rondom de race en het team zelf ook zeggen ja. Zandvoort die zegt nee, want mensen komen puur om Max. En ja, die zitten erbij en zaten vroeg weer in de trein de afgelopen keer.
0: Ja, een paar wel inderdaad. Hè, ja.
2: En Albert zegt ook, ik denk dat de belangstelling voor de race afneemt, omdat Max niet meer de wedstrijd kan winnen. Maar ja, voor mij mag het ook wel in Assen hoor. Groetjes Albert. Ja, daar hoor je ook veel mensen over, dus over Assen. Maar ja, ze komen ook wel met andere ideeën. Zoals Pieter, die zegt, ja, je kunt het ook wel gaan houden op vliegveld Eelde. De brede banen, die zijn er al. En Herman, die komt ook met een leuke reactie. Een nieuw twee-landen-circuit maken. De ene helft op Duits grondgebied en de andere helft op Gronings grondgebied.
0: Oh, leuk idee.
2: Dat is wel een leuk idee.
0: Ja, even een circuitje aanleggen. Nederland moet proberen opnieuw de Formule 1 naar ons land te halen. Leuke reacties allemaal. Dank daarvoor. Dank ook voor je stem. Uiteindelijk was 41% van de stemmers het ermee eens.

0: Talk Talk. And Such a Shame. Kwart voor zeven, Roland van der Zwaag. Goedemorgen.
1: Ja, laten we gaan praten, Edwin. Goedemorgen.
0: Ja, laten we praten over het weer. Nou, was gisteren best een lekker dagje.
1: Gisteren was het goed te doen. Gisteren was het 21 graden geworden. Een noordoostenwind. S'avonds werd het wat koeler. Dat zei je net tegen mij. Dat heb ik zelf ook wel gemerkt. Dat kwam door die noordoostenwind. En nu hebben we een oostelijke wind. Het hoogdrukgebied ligt boven de Noorse Zee. Dus vandaar die wind uit het oosten. Landlucht. En dat betekent drogere lucht. En dus meer opwarming. En vandaag gaan we in ieder geval temperaturen krijgen boven de 20 graden. Net als gisteren. Maar nu wel 3, 4 graden hoger. Dus we halen waarschijnlijk vanmiddag wel 24 graden. Dus net geen zomerse dag, omdat die wind erin staat. Nu is er al een wind rond de 30, 35 kilometer per uur aan de kust. Maar vanmiddag ook boven land. Dus dat wordt waarschijnlijk een matige, soms even een vrij krachtige oostenwind. En in ieder geval voluit zonneschijn. Vanmiddag misschien een paar onschuldige wolken, maar die zijn heel snel verdwenen.
0: En dan morgen trekt die lijn zich dan door?
1: Ja, dat gaat wel lukken. In de middag gaat de wind draaien naar het zuidoosten zelfs. Ja, dan krijg je echt een hele lange fetch, noemen we dat. Een hele lange afstand over het land. En dat betekent ook dat de temperatuur hoger kan uitpakken. Morgen halen we waarschijnlijk op meerdere plaatsen weer een zomerse dag. Dat zou dan de 30ste zomerse dag zijn in Nieuw-Beerta. Normaal telt een zomer 20 zomerse dagen, maar nu hebben we er al 30. En ja, de temperatuur die gaat in ieder geval zo hoog uitpakken, omdat we morgen ook zonnige periode hebben, maar er volgt wel enige bewolking in de middag, maar het blijft morgen zeker droog.
0: Blijft het dan stabiel deze week, of gaan we dat toch wel veranderend weer zien?
1: Dat noodweer wat er gisteren bij de Vuelta is geweest, in Zuid-Frankrijk, in de Alpenlanden en in Italië, die met een omweg krijgen, maar die vochtige lucht ook, dat gaan we waarschijnlijk donderdag wel merken. Dan komt er meer vocht in, dan wordt het drukkend warm, en meestal wordt dat afgesloten door regen en onweer. Nou, dus later op donderdag in de nacht naar vrijdag, en vrijdag overdag zullen we echt wel een aantal buien krijgen. Flinke buien, misschien ook wel met onweer.
0: Dankjewel, Roland, en over een uurtje.
1: Tot zo.

0: Jerines namen hun hele carrière even door in dit liedje. Bij het 40-jarig jubileum. Heet het te gek? Ja, gisteren hoorden we dat, dat Nederland, althans dat Avro Tros, opnieuw niet naar het Eurovisie Songfestival gaat volgend jaar. Gelijk een flinke discussie erover. Die gaan we trouwens het volgende uur ook nog voeren. Daarover straks meer. Maar eerst maar eens Elwin Baas. Op het overwinningsplein in de stad. Ook hij wil het er graag eventjes over hebben.
1: Wie gaat het even over Songfestival, hè? Wat moet me doen nou, meer?
2: Ja, maar van deur gewoon van mij, hoor.
1: Ja?
2: Jawel, ik vind het. Ik vind er meer mensen die het mooi vinden dan ik het vind.
1: Ja, maar de Avro Tros wil nooit meer down. Nou, alles wat er vorig jaar ook gebeurd is met Israël en zo.
2: Ja.
1: Hoe kijk je dat tegenaan, daar?
2: Ja, een beetje dom. Ik vind het dom.
1: Wat dan?
2: Nou, als Israël, waar Israël er nou mee doet te staan, dan is zelf momenteel ook een dikke bende door. Die moorden zelf alles doen.
1: Ja, nee, maar het was natuurlijk Israël mocht wel meer down. En ja. Nederland zei down, ja, dan down wie nooit meer. Ja. En...
2: Dat is Nederland ook dom. Dat vind ik tenminste.
1: Ja. Maar hou ik je sowieso nooit zo'n festival dan?
2: Nee, nou, een klein stukje, maar dan is nooit dat ik daar echt voor zit. Oh nee.
1: Waarom nooit?
2: Dat heb ik nooit.
3: Daar heb ik totaal geen interesse in.
1: Nee. En hoe is het met jou dan, dat meer?
3: Nou, ook niet dender. Ik kijk wel, maar niet dender. Ik lig er nooit wakker van.
1: Hey, je wordt er ook nooit wakker van liggen. Dat zal ook nooit best wezen, natuurlijk.
3: Ik vind het ook niet altijd leuk.
1: Nee. En nou dan deze situatie, dat de Avro Tros zegt van... Ah, wie wil dat nooit meer down? Want ja, al dat gedouw ook.
3: Om hun zeur wezen. Wij zijn niet zo televisieachtig. En dat scheelt ook al enorm.
1: Ja. Nou, dan ga je met Joen. Want Joen bent wel een beetje een fanatieke songfestival.
4: Ik vind het jammer dat ze niet meer doen. Want als ze wel meer doen, dan kijk je ook liever. Hè? Je vindt het ook leuker om nooit te kijken. Maar nou doen ze niet meer. Het is niet zo meer aantrekkelijk.
1: Het is net als met WK voetbal. Als Oranje eruit ligt, dan denk je ook van ja, loop maar.
4: Ja, dat is ook zo.
1: Ja.
4: Dus ik hoop dat het nog weer een beetje goud komt. En dat ze wel meer doen.
1: Ze zei, ja, Joep bent van de financiën, maar het is meer. Het is meer politiek. Dat ze nooit meer mid willen down. Omdat Israël vorig jaar wel meer mocht down en Nederland wil dat nooit hebben. En eigenlijk is dat hetzelfde nou.
5: Ja, en dat mag eigenlijk niet. Hè. We zijn allemaal gelijk. Alle landen moeten mee kunnen doen.
1: En muziek heeft niks met politiek te maken, zei Joep.
5: Nee, dat vind ik wel. Dat kan niet.
1: Nee,
5: verschil, dat mag niet. Dus ze kunnen wel beslissen van die mag niet meedoen en die mag niet meedoen. Maar dat mag niet zo.
1: Dus Nederland mag gewoon middown?
5: Ja, tuurlijk. Ja.
1: En heb je nou ook al een favoriet dat je zegt van Dijmoor in middown?
5: Nee, ik kijk er ook nooit naar.
1: Oh.

Dua Lipa in de ochtendploeg en training season. Het is dinsdag vandaag, 25 augustus. En Roland van der Zaag zei het al, wat een mooie dag vandaag. Lekkere temperatuur, zon erbij. Heel anders is dat in het zuiden van Frankrijk. Noodweer, dat had gisteren grote gevolgen. Maar ook alweer een positief einde. Nou, hoe dat zit, vertel ik je straks na 7 uur. Na Nelly Furtado bijvoorbeeld. En Say It Right.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
3: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
2: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
4: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
2: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: Bij een steekincident op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Rond 3:30 werd bij de hulpdienst de melding gemaakt van het incident. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Op de N33 tussen Appingedam en Siddeburen zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. En een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een botsing met een voetganger op het gedempte Zuiderdiep in de stad. De voetganger zou plotseling het fietspad zijn overgestoken en daarbij de fietser over het hoofd hebben gezien. De fietser is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Meer nieuws straks om 7:30.
7: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
8: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Bouw- of metaalproject?
10: Staaldigitaal.
9: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Voor bouwvakschadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
9: Staal zagen, boren of lossen. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, even langs de prikklok op een mooie nazomerdag. Heel anders was dat gisteren in Frankrijk. Daar hoor je zo meer over. Net als over ons nieuwe lopend vuur.
12: Radio Noord.
15: Goedemorgen.

0: dat kan niet meer, althans de komende uren. Want het is inmiddels licht geworden in Groningen. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. En het blijft ook lekker licht. Met veel zonneschijn vandaag, zegt Roland van der Zwaag. Droge dag ook. Paar wolkjes misschien, verder vooral zon. En een graad of 24. En morgen wordt het nog ietsje warmer. Heel anders gaat eraan toe in het zuiden van Frankrijk. Hoorden we vanochtend bijvoorbeeld al. Met een tornado door een dorpje heen. Waardoor 45 mensen gewond zijn geraakt. 300 huizen en gebouwen ontwricht. Echt flink. En ik zat gistermiddag even te kijken naar de Vuelta. De ronde van Spanje, die begint overigens is begonnen in Frankrijk. En die reden er ook. En die reden op een berg. En het ging me daar een partij hagelen en regen. Was echt niet normaal.
1: Ja, het ging flink tekeer. Hè?
0: Zo, er was ook geen beeldverbinding meer. Dus we zaten heel lang te kijken naar niks eigenlijk. Want zelfs de beelden van de finish konden niet meer doorgegeven worden. Toen werden oude beelden vanaf de finishlijn herhaald. Maar uiteindelijk zagen we toch dat er gefietst werd. Sneu trouwens voor twee renners die voorop reden. Italiaan, Lorenzo Fortunato, was niet zo fortuinlijk. En Mats Wenzel uit Luxemburg, want de race werd geannuleerd. En dat was ook wel te zien, want het hele peloton, wat de berg op reed onder leiding van Pogacar, wees op een gegeven moment naar opzij. En daar was een onderkomen en daar zijn ze allemaal naar binnen gegaan en toen werd de race geannuleerd. En dat heeft wel weer een mooie navolging nog gekregen, want het ging om Village Club Mont-Louis. En die heeft nu massaal online allerlei toprecensies gekregen. Want al die renners gingen daar naar binnen.
2: Oh, ja.
0: Sommigen met fiets en al. Even kijken hoor. Er staat bijvoorbeeld een geweldige plek om mensen om te brengen. Zeker 180 wielrenners die onverwacht arriveren. Ontzettend goed hotel. Andere reactie. Enige nadeel was dat druk was met al die natte wielrenners. Ook renners zelf laten wat weten. Zo zegt Tobias Johannessen van een perfecte plek voor hagelbuien. We kwamen onverwacht met 180 wielrenners. Maar toch kregen we allemaal binnen 2 minuten een handdoek. Ze verdienen alle sterren die ze krijgen. En team Picnic PostNL, Nederlandse ploeg, zegt... warm ontvangstruimte met vriendelijk personeel. Mooie plek om te schuilen voor guur weer in de omgeving.
1: Ja.
0: Gebeurt niet vaak, hè, dat gewoon zo'n complete etappe eruit wordt gehaald. Gewoon omdat het niet kan.
1: Nee. Nou, en dit heeft het hotel prima gedaan. Wat een reclame dit.
0: Ja. En nou, het was Pogacar die je deed volgens mij. Want die wezen naartoe. Ik deed niet het hotel. Ze zeiden, kom maar hier.
1: Nee, maar ze hebben wel 180 wielrenners handdoeken gegeven. Ja. En onderdak en wat warms en noem maar op. Dus dat is toch uitstekend gedaan door dat hotel.
0: Je zag ook wielrenners naar binnen gaan. Die waren echt verkleumd. Klappertandend, bibberend. Ik hoorde de commentator bij Eurosport ook zeggen... dat was een oud wielrenner, dat hij ook wel eens dit soort dingen had meegemaakt. Dat hij met een blauwe rug over de finish kwam van alle hagelstenen. Het was echt ongelooflijk.
1: En de schade voor die twee koplopers viel ook nog mee. Volgens mij hadden ze maar 40 seconden voorsprong. En dan wel in zo'n bergetappe. Ja.
0: Ze had het niet gered, maar toch was het sneu. Rij op kop en word je eruit uitgehaald. Nou,
1: dit was het verstandigste wat ze konden doen. Je moet het niet denken dat zo'n wielrenner het ravijn instort.
0: Het waren echt dikke hagelstenen ook. Nu we toch een beetje in de zuidelijke kontrijen zijn... Dit bericht nog tegen. En ik weet niet, hebben jullie ooit wel eens in het Italiaanse verkeer gereden?
2: Nee.
0: Ik wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, jij ook wel eens, Rob, hè?
1: Ja.
0: Dat is, ze komen altijd een hand tekort, want één hangt uit het raam en laat een vinger zien. De ander zit op de klakson en dan moet er ook nog ergens gestuurd en geschakeld worden. Ik heb wel eens bij een Italiaan in de auto gezeten. Die negeerde tunnels. Die ging eigenlijk in principe gewoon rechtdoor in die tunnel. Drempels tellen niet. Net als snelheidslimieten bijvoorbeeld. Dat is echt ongelooflijk. In Italië willen ze nu voetgangers gaan beboeten... die tijdens het oversteken op hun mobieltje kijken. Dat kan een boete opleveren van €75 of meer. Overtreding staat dan in een conceptversie van verkeersregels... die dan over 2 maanden goedgekeurd zal moeten worden. Er zijn al een paar gerechtelijke uitspraken... waarbij de schuld voor ongevallen bij onoplettende voetgangers werd gelegd... die gewoon lekker op hun mobieltje kijken en bam, doorlopen. En dan komt een Italiaan aan met de vinger uit het raam. Hand op de klaksel. Ja, dan gaat dat mis. Mooi is wel, dat heb je nog niet zo vaak gezien. Dit geldt ook als je bezig bent met je laptop. Of je tablet. Oversteken.
2: Terwijl je loopt.
0: Maar op zich is het niet zo gek natuurlijk. Hè? Want het mag al niet op de fiets. Wat je ook nog vaak ziet trouwens, dat het toch gebeurt. Hè? Mobieltje op de fiets.
1: Ja. Zeker.
0: Maar je ziet het ook toch wel regelmatig. Dat mensen aan het lopen zijn. Helemaal verdiept in hun telefoon. Al dan niet op zoek naar Pokémon of naar iets anders en dan gewoon oversteken.
1: Ja, en de aansprakelijkheid ligt toch altijd bij die automobilist natuurlijk... als het gaat om het aanrijden van fietsers en voetgangers... als zwakkere verkeersdeelnemers. Maar ja, hier valt wel wat voor te zeggen wat ze in Italië doen.
0: Ja, en in Italië ligt de verantwoordelijkheid dan niet alleen maar meer bij de automobilist... maar ook bij die voetganger. Nou, ik waarschuw nu alvast maar even... we hebben straks een nieuw lopend vuur voor je... en vind het leuk als je daarop stemt... maar niet als je net aan het oversteken bent.

0: CC Penniston en Finally 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, je hoorde er gisteren vast al over. Net als vorig jaar doet Avrotros niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Reden is dat de omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren. De omroep zegt het onbegrijpelijk te vinden dat Israël, ondanks de situatie op de Gazastrook, mee mag doen. Ja, Avrotros nam het jaren geleden over van de NOS. Is het de omroep die ons land vertegenwoordigt. Op het Songfestival ook zocht voor de Nederlandse inzending. Maar we doen dus net als dit jaar, volgend jaar, niet mee. Omdat, zo wordt gesteld, één van de deelnemende landen nog steeds in een grootschalig militair conflict is verwikkeld. Ja, en hoe gaat het dan verder?
2: Avrotros zegt dat ze die opdracht hebben teruggegeven. Zegt niet voor hoe lang, of dat voor altijd is, of voor maar voor één jaar. Het is nu aan de NPO. Die hebben gezegd dat ze het besluit van Avrotros respecteren, hebben ze net laten weten. En dat ze zich gaan bezinnen.
0: Ja, zegt deze verslaggever. Dat betekent dat, nou, het zou naar de NOS kunnen. Omroep Max wordt ook genoemd. De andere omroepen hebben al nee gezegd. Wat moeten we doen? Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. Ben jij liefhebber, Petra, van het Songfestival?
3: Ja, normaal wel. Maar nu het allemaal zo groot wordt en het niet meer draait om gewoon een mooi nummer, dan haak je ook snel af. Ik vind het jammer dat het zo gaat.
0: Ja. Ja. Ze hebben al alleen maatregelen genomen, want er was al een complete politieke inmenging bij het stemmen zelfs. Hè. Er was opgeroepen aan Israëliërs in het buitenland om allemaal massaal te stemmen bijvoorbeeld. Daar hebben ze nu al maatregelen tegen genomen, maar dat ging nog niet ver genoeg, zegt Avrotros. Ik moet wel zeggen, ik verheugde me er altijd wel op, zong van jou voor altijd tegenvallen. Wat al een lange zit. Ja, wat een lange zit. Met al die niet leuke liedjes die me toch voorbij kwamen.
4: Nee, wat een wangedrochten zie je af en toe voorbij komen, zeg. Bij dat festival. Ja, nee. Wat mij betreft maakt dat niks uit.
0: Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. Ben benieuwd naar jouw mening.
3: Ja, en dat kun je laten weten door bijvoorbeeld te appen of te bellen naar 050-3188-288. Maar je kunt ook reageren via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. Je stem is meer dan welkom op rtvnoord.nl of via de app van Noord. Nou, niet zo heel veel mensen hoor. 12% nu zegt eens, Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival.
5: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen uit de categorie hoe krijg je je carrière om zeep. Frank Masmeijer, oud-tv-presentator. Later ging het helemaal mis, heeft zelfs gevangen gezeten. Wegens drugshandel 65 geworden vandaag. Uit de tijd dat fotomodellen nog echt heel erg bekend waren in de hele wereld. Claudia Schiffer, een van de eerste topmodellen die we kenden. 56 geworden vandaag. Acteur Victor Leu is jarig, hij wordt 64. De vader van Miley, Billy Ray Cyrus, 65. En Gene Simmons van Kiss is jarig. Hij wordt 77 en dat vieren we.

0: Op de verjaardag van Gene Simmons, die met die lange tong, weet je wel, van Kiss. I was made for loving you, speciaal voor Emo Klunder. Die zegt, ik mis bij de jarigen Elvis Costello. Klopt, die is dus ook jarig vandaag. Nou, bij deze ook de felicitaties. Hij wordt 72 jaar. Het Groningse nieuws komt eraan. Rob, wat zit erin?
1: Ja, de zorgen over de toekomst van de Waddenzee zijn misschien niet helemaal terecht. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone.
0: Het is bijna 19:30 alweer op deze dinsdag. En hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een steekincident op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Rond 19:30 werd bij de hulpdienst een melding gemaakt van het incident. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Op de N33 tussen Appingedam en Siddeburen zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. De auto's stonden na het ongeval honderden meters van elkaar vandaan. Omdat het ongeluk gebeurde bij een viaduct, trok het ongeval veel toeschouwers. De weg was tijdelijk afgesloten. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een botsing met een voetganger op het gedempte Zuiderdiep in Groningen. De voetganger zou plotseling het fietspad zijn overgestoken en daarbij de fietser over het hoofd hebben gezien. De fietser is na behandeling door ambulancepersoneel met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was het fietspad tussen de Oosterstraat en de Kleine Gelkingenstraat tijdelijk afgesloten. Bij een supermarkt aan de Grote Markt in de stad is gistermiddag een winkeldief opgepakt. De man ging er vandoor door over de poortjes heen te springen, maar werd al snel in de kraag gevat door winkelbeveiligers. De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Tijdens de afhandeling van de diefstal gedroegen 2 andere mannen zich ook vervelend. Ze zijn beide de supermarkt uitgezet door agenten. Toen een van de mannen ook buiten bleef doorgaan, heeft de politie de man bekeurd. Hij krijgt bovendien een verbod voor de binnenstad. In de Waddenzee zit dit jaar opvallend veel broed. Vooral jonge oesters, jonge garnalen en ook de dunlipharder is in opkomst. De planktonbloei kwam vroeg op gang en dat leverde dik water op, zoals vissers dat noemen. Terwijl er veel zorgen zijn over de Waddenzee, bijvoorbeeld over de dreiging om de werelderfgoedstatus te verliezen, ziet visser Barbara Geertsma Ronenburg ook volop nieuw leven dus.
12: Het gaat goed met wat wij nodig hebben van de Waddenzee. Daar gaat het op zich goed mee, behalve dat er heel veel zeewier is. Maar ja, weet je, dat er gaat zo'n visje te verboeren, er is altijd wat te klagen.
1: De eerste kunstwerken op industrieterrein De Rensel in Winschoten beginnen langzaam zichtbaar te worden. Op een muur van 75 bij 5 meter werken verschillende generaties graffiti-kunstenaars daar een enorm muurkunstwerk. Een van de artiesten is Peter Bijshuizen, die zijn spuitbus jaren geleden al opborg. Speciaal voor dit project pakte hij het spuit weer op, maar dat valt hem nog niet mee.
13: Sommige jongens die doen het zijn heel goed. En je kunt nog steeds met een spuitbus overweg. Maar het zit er niet meer in. Vroeger zat je gewoon 8, 9 uur per dag te tekenen. schetsen, ideeën, daar zit er lang niet meer in.
1: Het complete kunstwerk wordt aanstaande zaterdag tijdens het Street Art Event in Winschoten onthuld. En de provinciale weg tussen Leek en Zuidhorn wordt vanaf 7 september vernieuwd. In de eerste fase van het groot onderhoud, tot en met 16 oktober, is het deel tussen Leek en Enematil afgesloten. Het asfalt wordt dan vernieuwd en de bermen worden verstevigd met beton. Om de hinder voor omwonenden, bedrijven en doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden tussen Leek, Enematil en Zuidhorn in 3 fasen uitgevoerd. De laatste 2 fasen volgen volgend jaar. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
14: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
15: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
16: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
20: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
21: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
22: Goedemorgen, wat zien we heden te dagen? Nog terug van de roemruchte landarbeiderstaking 1929 in Oost-Groningen. En hoe werkt dat verleden door in het heden? In de Klinker in Winschoten wordt daar vanavond over gesproken.
23: Goedemorgen, Edwin.
24: Goedemorgen. Hallo.

0: Waiting for Tonight. Je hoorde Jennifer Lopez, 7:08. Ja, wat zien we vandaag de dag eigenlijk nog terug van de roemruchte landarbeidersstaking uit 1929, bijna 100 jaar geleden. En hoe werkt dat verleden door in het heden? Vanavond staat Cultuurhuis De Klinker in Winschoten in het teken van deze vragen. Tijdens een themaavond over saamhorigheid, eigenkracht en onvertelde verhalen. Onderdeel van de Zummerbühne, waar dat verhaal natuurlijk ook verteld wordt. Kim van den Berg is programmamaker van de podcast Het Rode Noorden en de host van de avond. Goedemorgen, Kim.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Waiting for Tonight. Als je het dan over je liedje hebt. Het is Tonight. In de Klinker.
0: Nou, en daarom bellen we.
2: Hartstikke mooi. Sorry hoor. Komt niet later.
0: Nee, heel goed. Want waarom is die landarbeidersstaking voor jou dan het startpunt om nu naar het podium van de Klinker te gaan?
2: Nou, de landarbeidersstaking is het startpunt van de voorstelling. En vanaf daar mag ik vanavond verder bedenken samen met het publiek en een aantal gasten. Wat er verder nog het bewaren waard is in Oost-Groningen. Dus het gaat ook wel over na 45. Toen is er ook nog van alles gebeurd. Maar we gaan vooral samen met een aantal experts kletsen over wat is de kunst van bewaren. Er komt namelijk iemand van een museum en de Groninger archieven. En daarna hebben we twee communisten natuurlijk, Jan Kenter en Engel Modderman. Dus als je Engel Modderman nog wil spreken, dan kan dat nu. Want die gaat naar Servië verhuizen voor iedereen die de krant heeft gelezen.
0: En RTV Noord heeft gevolgd.
2: En RTV, ja, dankjewel, heel goed. En RTV Noord heeft gevolgd. Dan kan je hem dus vanavond nog zien en vragen stellen in de Klinker. Hij heeft trouwens de laatste raadsvergadering op 9 september. Dus dat is een tip voor RTV Noord. Dat weten jullie vast al.
0: Voor het hele programma door gaat nemen. 1929, die landarbeidersstaking. Waarom is dat een eikpunt in de geschiedenis?
2: Ja, dat is de allergrootste landarbeidersstaking van heel Nederland geweest. Dus als je het over stakingen hebt in fabrieken, maar dan vooral op het platteland. Er is nergens in de Nederlandse geschiedenis zo'n grote staking geweest op het platteland. En daar hebben duizenden Groningers hebben daar aan meegedaan. En allemaal voor eigenlijk een paar cent of een paar procent meer loon. Er is zelfs een dode gevallen tijdens die stakingen. Eltjo Siemens.

0: in Finsterwolde. En ja, dat heeft echt diepe sporen nagelaten in de Groningers, in Oost-Groningen, maar ook Hoogezand, op het Hoge Land. Ja, die staking is echt een punt. Ja, je zou het bijna een gebeurtenis kunnen noemen die echt een soort van generationeel trauma heeft achtergelaten door generaties heen. Ja, dus daarom is het zo belangrijk.
1: En ook een voedingsbodem voor het communisme in Oost-Groningen. Want wat is daar dan nu nog van over heden ten dagen?
0: Nou, er zijn nog. Er is een standbeeld van Lenin. Dat staat bij de voorstelling. Dat hebben mensen ook vast in de krant gezien. Maar dat is niet per se een overblijfsel. Er zijn nog 3 zetels in de gemeenteraad voor de VCP, de Verenigde Communistische Partij. Er is nog ergens een beetje verstopt achteraf een hamer en sikkel aan. Maar ik denk vooral te zien dat er. Dat de sociale cohesie heel groot is. Er is veel sociaal kapitaal in Groningen, maar in Oost-Groningen en de Pekela's in het bijzonder. Mensen staan daar, lijken daar meer dan gemiddeld voor elkaar klaar te staan. Er lijkt meer samenhorigheid te zijn. Heel veel vrijwilligers met clubs die in de benen worden gehouden en worden gerund door alleen maar vrijwilligers. Een speeltuin, een voetbalclub, een heel zwembad.
1: Maar is dat dan meer in Oost-Groningen dan elders?
0: Ja, nou, uiteindelijk is dat wetenschappelijk, is dat niet onderzocht. Misschien kunnen we eens een oproep doen aan een promovendus of een onderzoeker aan de universiteit. Maar ja, ik kom uit Brabant en daar is de sociale. Ja, daar kijken we ook naar elkaar om. En daar bouwen we carnavalswagens met z'n allen. Maar ik denk toch te zien dat in Oost-Groningen is het, ik denk bovenmatig veel. Ja, sociaal kapitaal noemen wetenschappers dat. Ja, ik denk dat. Ja, ja. Maar daar gaan we het dus eens over hebben vanavond. Klopt het wel? Is dat zo? Moeten we dat bewaren? Want ja, het gaat ook langzaam weg in heel Nederland, maar ook in Oost-Groningen. Het is allemaal schreeuwend tekort aan vrijwilligers.
1: En daarover vanavond meer in de Klinker. In Winschoten van 7 tot 9 met Kim van den Berg, die we ook kennen van de podcast De Rode Noorden. Dankjewel. En straks onze blik op het WK roeien dat gisteren is begonnen met 4 Groningers op het water. En je krijgt het weer met Roland van der Zwaag. Na Dean Lewis.

0: say goodbye.
1: How do I say goodbye? Ik zeg hello. Tegen Roland van der Zwaag. Goedemorgen, Roland.
2: Hallo, Edwin.
1: Ja, en het zonnetje is er nu al lekker bij.
2: Die blijft er ook bij. Dat wordt een mooie dag, Edwin. Ik denk het wel. Ik heb wel zoiets van, als je nu naar buiten gaat je hond eruit te laten, 12 graden bij een matige oostelijke wind, dan zijn de gevoelstemperaturen toch wel 3 graden lager. En dat betekent dus eigenlijk dat vandaag zou ik, als ik wat mag adviseren als weerman, een weercijfer geef ik vandaag in ieder geval een 8,5. Ja. Vanwege die wind. Ga dus, als je van warmte wil genieten, uit de wind zitten, in de zon. En dan heb je vanmiddag bij ongeveer 23, 24 graden, heb je een perfecte temperatuur. En de zon die zal niet gehinderd worden door enige bewolking. Misschien een vriendelijke stapelwolk. En dat is het dan.
1: Ja, en de rest van de week blijft het ook wel zomers voorlopig, toch?
2: Het blijft wel zomers. De temperaturen zijn morgen echt wel goed. 25, net even een graadje hoger dan vandaag. Iets minder wind. Morgen 25, 26 graden. Donderdag ruim 27 graden. Dan wordt het wat benauwder. Maar goed, de zon die wordt dan begeleid door wat bewolking. Maar het blijft in ieder geval droog tot laat op donderdag.
1: Dankjewel, tot straks.
2: Jo.
1: We gaan naar de sport. Gisteren zijn de wereldkampioenschappen roeien begonnen. Dit jaar dichtbij, namelijk op de Amsterdamse bosbaan, dus in eigen land. En Groningen heeft 4 ijzers in het vuur. Nou, misschien wel een 5e als ik voormalig Olympiër Rogier Blink, Oetstad, coach bij de vrouwendubbel 4 en de 4 zonder meereken. Rogier, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ik neem ze even door. Melvin Twellaar, Lucas Keizer, Ilse Koopman en Impje Klevering. Die eerste en de laatste zijn misschien wel de bekendste namen. Wat voor kansen maken de Groningers op dat WK?
3: Ja, het zijn gewoon stuk voor stuk toppers. Dus ze maken allemaal kans op medailles. Eigenlijk alle Nederlandse ploegen. En dan nou, echt Melvin en de Impje, die maken ook denk ik een goede kans op de mooiste kleur. Gouden plak, ja. Dus een wereldtitel.
1: Ja, want we kennen hen van de Olympische Spelen. Dat is ook vaak het moment dat alle spotlights gericht zijn op het roeien. Hoe is dat dan als zo'n WK in eigen land is?
3: Ja, dat is echt fantastisch. Kijk, normaal zeggen we altijd, zijn we 1 keer per 4 jaar belangrijk. En nu hopen we 2 keer per 4 jaar met de WK in Amsterdam. Staat hier een enorme tribune langs de bosbaan. Ze verwachten dit weekend per dag meer dan 10.000 man. Dus jullie weerman deed net al een mooie suggestie met dit weer. Ga lekker bij het water zitten. Maar ik zou zeggen, kom lekker naar Amsterdam en kom langs de bosbaan doen. Dan kun je gewoon misschien iemand dit weekend wereldkampioen zien worden. En dat is heel bijzonder en fantastisch om bij te zijn.
1: Ja, want we zijn nog steeds echt wel een roeiland dat meetelt.
3: Ja, de afgelopen jaren waren we gewoon het beste roeiland ter wereld. Daar houden de Britten niet heel erg van dat wij die titel hebben. Dus die doen er alles aan om die af te pakken. Maar het zou heel mooi zijn als dat lukt om die titel een jaartje te verlengen hier in Amsterdam.
1: Want gisteren was de eerste dag en dan zijn een beetje de voorrondes. Melvin Twellaar kwam bijvoorbeeld op het water. Hoe is dat allemaal verlopen gisteren?
3: Nou, er stond een hele harde wind tegen als de vraag door kon gaan. Maar die jongens hebben, Melvin en zijn ploeggenoot Simon, hebben zich gewoon keurig door die wind heen geroeid. En mogen vandaag alweer aan de bak in hun kwartfinale.
1: Ja, en daar komen ze dan ook wel doorheen?
3: Ja, daar heb ik geen enkele twijfel over. Ja, die jongens die gaan gewoon hier voor de winst meedoen. Ja.
1: Dan hebben we de komende dagen zeg maar een beetje nou, het voorspel. En wanneer begint het dan echt leuk te worden?
3: Nou, vanaf vrijdag hebben we de finales in, zeg maar, in de Olympische nummers. Dus vrijdag de tweetjes, op zaterdag de viertjes. En dan op zondag sluit het af met de 8 en de skifjes.
1: Ja. En dat zijn echt wel dingen waarvan jij zegt, zeker even een roeier, het is een beetje natuurlijk de slager die zijn eigen vlees keurt, maar van je zegt, dat is echt leuk om een keer te zien.
3: Nee, ik ga zeker het woord zekerheid niet gebruiken. Ze doen allemaal mee. En de verschillen zijn zo klein en roeien is zo'n zware sport, dat je hem echt pas kan verkopen als je hem binnen hebt gehaald. Dus, maar ze doen zeker mee. En dus je krijgt sowieso fantastische wedstrijden te zien als je langs loopt.
1: We gaan het volgen. En jij zeker, want je staat ook als coach bij het water. Dankjewel, Rogier.
3: Oké, succes.
1: Hoi.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Testosteronie van

0: Mag je nog niet gezien hebben?
1: Nou, oké dan.
0: Moet even de hoezo kijken bij dit plaatje. Die zegt heel grappig. Herman de Vries en testosteronie.
2: Lopend vuur.
0: Je ziet hem met heel veel spieren en dikke tato's. Herman de Vries is mooi. Leuk. Ons Lopend Vuur gaat vandaag over het Songfestival. Want Avro Tros gaat het niet uitzenden. Heeft te maken met de situatie in Israël en de Gaza-strook. Volgend jaar dus geen Avro Tros. Maar misschien wel bij een andere omroep. Wie zal het zeggen? Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. Is ons Lopend Vuur wat komt er binnen, Petra?
3: Nou, daar is Henk niet mee eens. Die zegt gewoon nooit meer meedoen. Het gaat al lang niet meer om de zangkunsten. Het is gewoon een freakshow geworden. En daar is KJ'tje het mee eens op Facebook. Niet meedoen en niet uitzenden die poppenkast. En Mathé die belde zojuist even. Mathé uit Delfzijl die zegt: ik vind het goed dat Nederland niet meedoet. Het is allemaal te politiek gekleurd geworden. En Harm zegt: het Songfestival was politiek, is politiek. En door de actie van Avro Tros blijft het politiek.
0: Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. Leuk dat je je mening even doorgeeft. Bel het door, app het door via 050-3188-288. En stemmen doe je natuurlijk, zoals altijd, via rtvnoord.nl en via de handige app van Noord. Nou, merendeel zegt van laat maar zitten. 12% zegt namelijk eens: Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. Ons Lopend Vuur vandaag. Straks na achten ga ik praten over de dunlip harder. En over oesters en garnalen. Wat dat allemaal betekent, hoor je zo meteen. Nu ILO en Sweet Talking Woman.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen, is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 8 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
11: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
10: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
12: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
10: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: En hier is nog nieuws met Rob de Vries.
14: Bij een steekincident op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Rond 3:30 werd bij de hulpdienst de melding gemaakt van het incident. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De eigenaren van Purified Metal Company, PMC, in Farmsen doen een dringend beroep op de overheid om hun fabriek weer op te kunnen starten. De fabriek, waar zwaar verontreinigd staal kan worden verwerkt tot schoonstaal, staat al jaren stil doordat er geen aanvoer is van schroot. Vooral grote partijen, waaronder de overheid, blijven achter. PMC vindt dat onder meer Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie hun verantwoordelijkheid moeten nemen en bij renovatieprojecten vervuild schroot moeten aanleveren. En op de N33 tussen Appingedam en Siddeburen zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. 2 inzittenden raakten gewond. 1 van de slachtoffers moest ook naar het ziekenhuis. Meer nieuws straks om 8:30.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: 28 augustus, Groningen's Ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
17: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
18: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
19: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
20: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
21: Radio Noord.
22: De ochtendploeg.
23: Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen, met wat zijn veel jonge oesters en dunlipharders in opkomst? Ziet de Groningse visser Barbara Geertsema Rodenburg. En ik ga zo maar daar praten.
25: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
26: Goedemorgen.

0: groot in Amerika, deze country rock band. Eén hit in ons land, dit nummer. Call It Love, je hoorde Poco. Ja, veel jonge garnalen, opvallend veel jonge oesters. En zelfs een dolfijn die al langere tijd rondzwemt op het Oostwad. Visser Barbara Geertsema-Rodenburg zag deze zomer van alles gebeuren op het Groningenwad. Terwijl er ook veel zorgen zijn voor de toekomst van de Waddenzee, ziet zij ook volop leven. Barbara, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je komt bijna dagelijks op het wat. Wat is dan het meest opvallende wat je zag veranderen deze zomer?
1: Nou, wat wij nu zien, en daar ben ik wel heel blij om, is dat we ineens echt wat grotere hoeveelheden van de dunlipharder vangen in de netten. De diklipharder, dat was altijd wat we vangen, maar dat was al jaren echt bijna niet meer. En dan een paar dunlipharders kwamen. De dunlipharders komen uit het zuiden. Die hadden we hier eigenlijk nooit. Maar die lijken nu toch een plek gevonden te hebben op het wat. Dus het is weliswaar een andere soort, maar er zijn weer harders. En daar word ik heel blij van.
0: Want waarom word je daar blij van?
1: Omdat het prachtige beesten zijn. Ja, ze zijn super slim, ze zijn super snel. Ze zijn niet makkelijk te vangen, maar ze zijn gewoon respect.
0: Ja, je runt samen met je man ook een restaurant. Houd je ook vooral bezig met oesters, die leef je ook aan andere restaurants. Hoe gaat het daarmee?
1: Ja, ook heel goed. Er is extreem veel weer kleine zwarte puntjes op de oesters en op allemaal dode schelpen ook. Dus en al die zwarte puntjes, dat zijn allemaal kleine oestertjes. Nou, dat wordt natuurlijk nooit allemaal groot. Maar zoveel oesterbroed hebben we al heel lang niet gezien. Dus ook dat, daarvan denk ik van nou, het is in ieder geval een enorme zaadval weer.
0: Ja.
1: Dus het moet ook nog groot worden natuurlijk, maar ja, ik word daar blij van.
0: Want heb je daar ook een verklaring voor dan?
1: Nee, de zee, dat is, die doet me wat, denk ik altijd. Of ja, er gebeurt wat er gebeurt en wij staan erbij te kijken. En dat verklaren, dat vind ik ingewikkeld. Maar we hadden wel ook een enorme planktonbloei. Meer dan gebruikelijk dit voorjaar en ook heel vroeg. Dus ja, daar zou het natuurlijk mee te maken kunnen hebben dat we zoveel kleine jonge oesterbroertjes nu zien.
0: Ja, maar zijn er dan ook dingen die jij ziet verdwijnen als je vaak op het wat bent? Of die je ziet veranderen ten nadele?
1: Ja, je kan nooit overal veel van hebben. Hè? Dus als het een toeneemt, neemt het ander af. Dat zei ik al van de diklipharders. En er zijn nu ook heel veel jonge mosselschelpen en alles. Dus we zien wel veel leven eerlijk gezegd nu. Dus op dit moment denk ik van ja, de Waddenzee is gewoon super productief. We zien ook heel veel bliksjes. En daar duiken de visdiefjes en alles duiken daarop. De zeebaarsen eten daarvan. We zien ook trouwens heel veel zeewier. Dat is dan weer lastiger voor ons. In de visserij is het gewoon ingewikkeld, want het zeewier komt in de netten en dan vangen ze niet meer goed. Dus dat maakt ons leven wel wat ingewikkelder, al dat zeewier. Dat neemt ook enorm toe. Maar alles bij elkaar opgeteld zie ik vooral heel veel toename van dingen.
0: Ja.
1: Het enige waar, dat kan natuurlijk ook aan de warmte liggen. En ja, veel heter dan dit moet het ook niet worden. We hebben dit seizoen geluk gehad, denk ik. Dat de hele hete dagen, dan was het hoogwater midden op de dag. Dus dan liggen de schelpen, de kokkels en alles mooi onder het water. We hebben gelukkig niet gehad deze zomer dat alles gekookt werd op de plaat. Was het nou toevallig laag water was geweest op het heetste moment. Ja, dan had het er nou wel anders bij gelegen hoor.
0: Ja, maar er zijn veel zorgen ook wel, hè, over de Waddenzee. Dat wordt ook regelmatig geuit. Maar ben je dan niet zo somber als die mensen die zorgen uiten?
1: Nee. Weet je, voor ons, er zijn andere soorten, dingen veranderen de hele tijd. Maar als je zoveel leven ziet, ja, daar word ik gewoon heel blij van. En ik denk dat vanuit natuurbeheer en natuurbescherming er ook heel vaak gekeken wordt van gaat het goed met die soort of gaat het goed met die soort? En als je dan maar naar een paar soorten kijkt, en met name naar de soorten die het nu wat moeilijker hebben, dan word je al heel snel negatief. Maar dan zie je niet wat er allemaal wel is.
0: Ja, en jij hebt dat geconstateerd. Lezen we ook iets over op onze site en app. Dankjewel, Barbara Geertsema-Rodenburg. Zometeen in de ochtendploeg kunnen weerstation winnen in Wel is dat?

0: Sarah Langley, Choosing Texas. Volgende week keert Worsteide. En Worsteide ze terug. Deze week nog 1 week.
1: Wel is dat.
0: Wie zoeken wij? Een bekende Groninger uit heden of verleden. Onze huishistoricus Reiner Smit heeft 3 aanwijzingen voor je. En je kunt het weerstation van RTV Noord winnen. Als je eruit bent, wie wij zoeken. Zo simpel is het eigenlijk.
2: Ja.
0: Onze appnummer, zeg ik erbij, is 050-3188-288. En dit is de eerste aanwijzing.
3: Deze man is groot geworden in de sport, maar niet in de sportbroek, maar met een stropdas om.
2: Oh, netjes, ja.
0: Hoewel die sportbroek hem ook vast goed zal staan.
2: Ik wel.
0: Maar is hij niet bekend om geworden. En het is een man, dat is alvast iets wat je gratis meegekregen hebt van Reinder. 050-3188-288 met deze eerste aanwijzing.
3: Deze man is groot geworden in de sport, maar niet in de sportbroek, maar met een stropdas om.
0: Mocht je het weerstation willen winnen van RTV Noord, doe dan je best en doe met ons mee. App ons op 050-3188-288. En mocht je nog niet weten, dat zou heel best kunnen. Er komen nog 2 aanwijzingen jouw kant op. Nu in de ochtendploeg, Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good?

0: Crazy van Lost Frequencies en Zonderling, wat toch een zonderlinge naam is voor een artiest.
1: Wel is dat.
0: Maar dat terzijde, want het is veel belangrijker wat we nu laten horen, denk ik. Als je het weerstation wil winnen, dit was aanwijzing nummer 1 voor Wel is dat.
2: Deze man is groot geworden in de sport, maar niet in de sportbroek, maar met een stropdas om.
0: Ja, nou, we gaan iets wegstrepen, iemand wegstrepen, Petra.
3: Ja, klopt. En die naam die we gaan wegstrepen, daar komen onder andere Ria, Mattie en Fenna mee, namelijk Ron Jans.
0: Oh ja,
3: maar die zoeken
0: net
3: we niet.
0: Gestopt hè, met pensioen. Hè? Die zoeken we niet. Nee. Die zoeken we wel.
2: Voordat hij bekend werd, was hij uitgever.
0: Oké. Okay. Oh. 050-3-188-288.
2: Voordat hij bekend werd, was hij uitgever.
1: Wel is dat.
0: Zometeen om 8:30 Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
4: Ja, de eigenaren van Purified Metal Company in Farmsum doen een dringend beroep op de overheid. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Na Inner Circle. Na, na, na. Ja.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
7: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Bij een steekincident op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Rond 4:30 werd bij de hulpdienst de melding gemaakt van het incident. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De eigenaren van Purified Metal Company, PMC, doen een dringend beroep op de overheid om een fabriek weer op te kunnen starten. In de installatie in Farmsum kan staal, dat is verontreinigd, met bijvoorbeeld asbest, lood of chroom 6, veilig worden gerecycled tot schoon staal. Maar de installatie staat al jaren stil doordat er geen aanvoer is van schroot. Volgens de afvalverwerker is er genoeg vervuild staal beschikbaar. Maar zijn er allerlei manieren om daar goedkoper vanaf te komen. Verontreinigd schroot kan bijvoorbeeld worden gemengd met ander oud metaal, waardoor het onder een bepaalde vervuilingsnorm komt. Schroot kan daardoor legaal bij reguliere verwerkers worden omgesmolten of worden geëxporteerd. Volgens de eigenaren weten kleinere sloopbedrijven PMC wel te vinden, maar blijven grote partijen, waaronder de overheid, achter. PMC vindt dat Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie hun verantwoordelijkheid moeten nemen en bij renovatieprojecten vervuild schroot moeten aanleveren. Op de N33 tussen Appingedam en Siddeburen zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. Vanwege de hulpverlening was de weg tijdelijk afgesloten. Een taxi is gistermiddag volledig in vlammen opgegaan aan de Schildweg in de Eemshaven. Niemand raakte gewond. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Hoe het vuur kon ontstaan is niet bekend. Een berger zal de resten van de auto afvoeren. De eerste kunstwerken op industrieterrein De Rensel in Winschoten beginnen langzaam zichtbaar te worden. Op een muur van 75 bij 5 meter werken verschillende generaties graffiti-kunstenaars daar aan een enorm muurkunstwerk. Een van de artiesten is Peter Bijshuizen, die zijn spuitbus jaren geleden al opborg, maar speciaal voor dit project het spuiten weer oppakte. Helemaal legaal, dus achtervolgd worden door de politie, zoals vroeger, gaat nu niet meer gebeuren.
9: Een van de eerste keren, ik denk 1985 was, hadden we een piste gezet op de Venne. En we zijn s'nachts bezig met 3 man, staan we daar. Opeens komt er een grote Mercedes de hoek om. Die stopt, er staan 2 politieagenten uit. Zware broeken, zware schoenen, zware leren jassen. En wij waren natuurlijk heel fit. Dus wij wegrennen. En ja, de adrenaline zit boven je keel. Maar vanaf dat moment ben je verkocht.
8: Op de Amsterdamse Bosbaan zijn gisteren de wereldkampioenschappen roeien begonnen. In de dubbel 2 kende Melvin Twellaar van de Groningse roeiclub Egier geen problemen. Hij won de heat met zijn maatje Simon van Dorp op betrekkelijk eenvoudige manier. Zag ook roeicoach Rogier Blink uit Groningen.
10: Nou, er stond een hele harde wind tegen wat ze graag door kon gaan. Maar die jongens hebben, Melvin en zijn ploeggenoot Simon, hebben zich gewoon keurig door die wind heen geroeid. En mogen vandaag alweer aan de bak in hun kwartfinale.
8: Blink verwacht dat het tweetal kans maakt op de wereldtitel. Ook dicht hij grote kansen toe op een wereldtitel voor Imke Klevering van roeivereniging Gias, die meedoet in de Vier Zondag. Klevering is regerend wereldkampioen en olympisch kampioen. Maar het WK in eigen land zorgt bij haar toch voor extra enthousiasme, zegt ze bij de NOS.
11: Nou, dat je thuisbaan gewoon helemaal wordt omgetoverd tot echt een WK-podium. En ja, het is natuurlijk supermooi om te zien dat ook de hele bosbaan wordt opgeknapt daarvoor. En ja, en zometeen alle familie en vrienden natuurlijk weer hier te kijken.
8: Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel Rob, wie zoeken wij en wel is dat?
12: Voordat hij bekend werd, was hij uitgever.
7: 050-3188-288 is ons appnummer.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
16: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
17: De Ochtendploeg
18: met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, stel je voor een maand lang alleen maar wildplukvoedsel eten. Voor wetenschappelijk onderzoek gaat Ilse Donker uit Groningen dat volgende maand doen. En ik vraag haar zometeen waarom.
19: Hele goedemorgen. Buenos dias.

0: Shayna, Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime, nu ook op Noors. Een maand lang alleen maar wildplukvoedsel eten. Die uitdaging gaat Ilse Donker uit Groningen volgende maand aan. Voor wetenschappelijk onderzoek laat ze het supermarktvoedsel staan en leeft ze een maand alleen van de natuur. Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat valt er allemaal onder wildplukvoedsel?
1: Nou, eigenlijk alles wat niet aangeplant is en door de natuur hier zelf is gekomen. Dus dat kunnen ook invasieve exoten zijn, zoals de Japanse duizendknoop.
0: Is dat lekker?
1: Ja, dat is zeker lekker. Okay, en het is super goed om die te eten, want dan komt er minder van.
0: Oh ja, maar als zelf gekweekte tomaatjes in de tuin mag bijvoorbeeld, dan hou je niet.
1: Nee, dat is allemaal gecultiveerd. Ja.
0: En is er dan genoeg wildplukvoedsel om een maand van te leven?
1: Ja, er is echt ontzettend veel wildplukvoedsel. Het is natuurlijk wel zo dat we wildplukkers regels hebben waarbij we zeggen van pluk nooit de eerste, pluk nooit de laatste. En ga echt goed om met de natuur. Pluk nooit meer dan 20%. Maar er is echt heel veel. Als ik door het park loop bijvoorbeeld, dan kan ik bijna alles wel eten.
0: Bijna alles. Ja, wel even schoonmaken dan denk ik van tevoren, of niet?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, boven kniehoogte in elk geval.
0: Ja, maar waarom ga je dit doen?
1: Eigenlijk is het een onderzoek om te kijken wat natuurlijke voeding doet met het lichaam van de mens. Want wij hebben al zoveel generaties alleen maar industrieel voer, supermarktvoer. Wat doet dat met je? Ik heb dit 3 maanden gedaan en toen waren de resultaten eigenlijk al bizar, gewoon. In 3 maanden dat ik zoveel gezonder was. Op de PFAS na dan. Maar ja, dat is dus ook weer een cultureel ding, helaas.
0: Oh, ja. Want in welke opzichten was je dan veel gezonder?
1: Eigenlijk had ik helemaal geen tekorten in aan de stoffen die mijn lichaam nodig had. Dus dat is echt heel mooi. Dus ik zat goed in zink, in ijzer, in de hele shebang, zeg maar. Ja.
0: Maar moet je dan wel goed kijken dat je toch een uitgebalanceerd pakket aan voedsel tot je neemt om dat ook allemaal op peil te houden?
1: Eigenlijk pluk je gewoon wat er is en heb je een beetje opgeslagen van wat er daarvoor was. En grappig genoeg was dat al goed genoeg. Ik heb daarbij wel gebruik gemaakt van wild vlees ook. Dat is toch wel echt nodig om je vetten en eiwitten binnen te krijgen.

0: het was gewoon een super tof project om dat mee te maken. En ik voelde me daarna ook gewoon veel beter.
1: Maar ga je dan zelf jagen voor wild vlees?
0: Nee. Ik heb contacten met jagers. Ik ambieer het zelf ook niet per se om een jager te worden. Dan mag ik bijvoorbeeld ganzen hebben die zij geschoten hebben, die ook vaak weggegooid worden.
1: Ja, ja. Want je zei, ik heb al een keer eerder 3 maanden gedaan. Waarom doe je het dan nu nog weer een keer een maand?
0: Nou, om te kijken of het in 3 maanden, dat is natuurlijk wel een tijdje. En hoe snel gaat dat? Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. En het is ook gewoon nog steeds een ding dat we heel veel data proberen te verzamelen om dit onderzoek gewoon groots te laten zijn.
1: En data waarvan dan?
0: Van onze bloedwaardes, vanuit ons microbioom, onze haren, nagels. En alles wordt eigenlijk gecontroleerd. En de eerste 3 maanden begon ik in april. En nu is het in september. Dus dan heeft de natuur natuurlijk weer een slag van het rad gehad. Waardoor we weer een seizoen verder zijn. En wat krijg je dan binnen? Ja. Dus dat is weer heel anders. Ja.
1: En dat wildplukvoedsel, voor alle duidelijkheid, mag je dat dan bijvoorbeeld ook koken? Of anders voorbereiden met in een gerecht? Of?
0: Ja. Je hoeft het niet vanuit de boom te eten. Je mag er zeker gerechten van maken. Ik heb bijvoorbeeld heel graag Judasoor. Dat is een paddenstoel die op de vlier groeit. Samen met een soort van pastasaus van rozenbottel. En wat zout wat ik uit de zee gekookt heb. En dat is al heel lekker.
1: Ja. Maar als je nu ook al heel veel wildplukvoedsel tot je neemt, is het beeld dan wel helemaal straks goed?
0: Ja, nou dat doe ik dus deze maand niet.
1: Jij doet bewust wat ongezonder eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus ik ben heel erg bezig met wat er nu in de supermarkt is. En gewoon heel gangbaar te eten. Ik probeer wel zoveel mogelijk biologisch te eten. Want ik vind de pesticiden op gangbaar voedsel vind ik zelf echt heel erg ongezond. Ik probeer het wel een verandering te laten zien.
1: Dankjewel en eet smakelijk alvast.
0: Ja, dankjewel.
1: Ilse Donker was dat. En zometeen de laatste aanwijzing voor wel is dat, weet je het al, wie zoeken we?

0: samen met Andy Grammer. En The Thing I Love.
1: Wel is dat.
0: Is het weerstation van Radio Noord. Die kun je winnen als je weet wie we zoeken.
2: Voordat hij bekend werd, was hij uitgever.
0: We gaan nog een naam wegstreven.
3: Ja, de naam die ook vaak binnenkomt is Jan Mulder. Onder andere Henk heeft dat doorgestuurd met de tekst erbij. Maar naar mij niet bellen, hoor.
0: Oké, nou.
3: Dat gaan we ook niet doen.
0: Het is niet goed.
3: Het is niet goed. Nee.
0: Maar toch bedankt voor je inzending. Dit is aanwijzing nummer 3.
2: Hij kan praten als brugmans. En weer door het Groninger van het jaar.
0: 050-3188-288.
1: Wel is dat.
0: Roland van der Zwaag, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Een korte broek kan na een week of anderhalf alweer uit de kast, denk ik.
4: Ja, het is kijken op het weerstation van RTV Noord of je eigen barometer. Die laat wel zien wat van weer het is. Bij mij staat die op 1017 millibar goed weer. Klopt ook wel. We staan onder invloed van hoge druk ten noorden van ons. We hebben een oostelijke stroming en vandaag en morgen eigenlijk na zomerweer. 24 graden is de hoogste temperatuur vandaag. Stralend zonnig, vrijwel geen bewolking. Ook komende nacht ongeveer 13 tot 15 graden. Door een doorstaande wind kan die temperatuur dus niet echt gaan dalen. En morgen gaan we echt wel op meerdere plekken zomerse waarde krijgen, 25 graden. En die stijgende lijn is eigenlijk exact hetzelfde als wat we vorig jaar hadden. Toen hadden we ook een begin met 20, 21 graden. Toen liep het op. Nou, we gaan vrijdag richting volle maan. Volle maan kondigt ander weer aan. En dat gaat ook gebeuren. Want donderdag ligt het lage drukgebied boven Golf van Biscayen. Die gaat dan met een omweg vochtige lucht naar ons toe brengen. Het wordt wat drukkender. En een drukkende warmte geeft meestal aanleiding voor regen en onweer. Nou, dat verwacht ik donderdagavond laat. En vrijdag ook meerdere regen- en onweersbuien. En dan wordt het langzaam weer koeler.
0: Oh, dat is jammer. Maar vrijdag is Groningen ontzet.
4: Zeker, het is niet altijd. Ja, ik hoop voor ze dat het op een ander tijdstip komt. Of dat het meest actieve deel ten oosten van ons weggaat. Maar het is even kijken hoe dat gaat. Het is spannend. We weten nog niet precies hoe de koers van het lage drukgebied gaat. Maar dat er wat neerslag gaat komen, is zeker.
0: Dankjewel. Roland van der Zwaag was dat.
2: Hij kan praten als brugmans. En weer door het Groninger van het jaar.
0: 050-3188-288. Je hebt je antwoord nog door. Kan nog heel even. En misschien.

0: Aromaten.
1: We gaan de studio in voor nieuwe muziek. Liet hij onlangs weten. Deze TikTok-tammo, deze is leuk, hè? Op goed gevoel.
2: Wel is dat.
1: Heeft de computer iemand uitgekozen die we terug gaan bellen? En nou maar hopen dat diegene op gaat nemen.
3: Hij gaat er minstens over.
1: Ja, ja, ja.
4: Nee.
1: Oh. Hallo, met Edwin en Petra van Radio Noord.
4: Dag, hi.
1: Hi, met wie spreek ik?
4: Met Dick Ruwing.
1: Dick Ruwing, en waar kom je weg, Dick?
4: Uit Zuidhorn.
1: Zuidhorn. En wie zoeken wij?
4: Hans Nijland.
1: Hans Nijland.
5: En dan heb ik het natuurlijk over Hans Nijland.
1: Ja hoor. Ja, ja, ja. Ja, we kennen hem van het pak, maar een sportbroekje heeft hij ook wel eens aangehad natuurlijk.
4: Ja, en ik heb nog wel met hem gevoetbald.
1: Oh, echt waar?
4: Ja, FC Zuid-Laan heeft nou een blauwe maandag gevoetbald in de veteranen.
1: Oh, en hoe was hij?
4: Nou, middelmatig.
1: Ja?
4: Hij was een betere bestuurder.
1: Ja, ja, ja.
4: Ja, en ik weet dat hij dus uitgever was. Ik kom zelf uit de uitgeverij bij Wolters Noordhof. En hij was uitgever bij ADREM in ik dacht, Drachten.
1: Ja, dat was van hemzelf ook, toch? Die uitgeverij?
4: Ja, hij was mede-eigenaar, ja, met twee man.
1: Ja. Nou ja, dat levert jou al die kennis en dat je hem nog kent ook, levert je het weerstation op.
4: Nou, hartstikke leuk. Ik doe alle dagen mee en ik 80% heb ik het goed.
1: Oh, echt waar? Ja, het is soms wat moeilijker, soms wat makkelijker. Was jij trouwens zelf een beetje een goede voetballer in die tijd?
4: Nee, ik was niet beter dan Hans Nijland.
1: Nee, die moet dat geweest zijn. Je bent goed in de derde helft, zeg maar.
4: Ja, precies.
1: Ja, ja. Zeg Dick, nu ik het toch aan de lijn heb, als Loop het Vuur gaat vandaag over het Eurovisie Songfestival. Moet Nederland toch mee gaan doen?
4: Ik vind helemaal niks.
1: Nee?
4: Nee, het is één grote show van bewegingen en allerlei mirakels. Nee, het heeft niks meer met zang te maken.
1: Dus streep erdoor?
4: Streep erdoor.
1: Jammer hè, eigenlijk?
4: Nee, ik vind helemaal niks.
1: Nee, waar is de tijd van Teach-in en Waterloo gebleven?
4: Ja, precies.
1: Ja. Ja.
4: En Sieneke.
1: En Sieneke, shalali, shalala. Dat was niet zo'n heel groot succes, toch? Blijf hangen, Dick. Dan gaan we al je gegevens even noteren. En binnenkort heb jij het weerstation.
4: Hartstikke leuk.
1: Fijne dag.
4: Ja, jullie ook.
1: Mooi.
2: Wat is dat?
1: Ik kijk heel even naar de reacties die binnen zijn gekomen. Of de stemmen die binnen zijn gekomen voor ons lopend vuur. Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. 12% zegt eens. Stemmen doe je via rtvnoord.nl en via de app van Noord. En reacties kunnen binnenkomen via 050-3188-288. Dochterploeg op Noord op dinsdag. Met straks graffiti in Winschoten na 9 uur. En natuurlijk onze top 3. En nu dansen met Tina Turner.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
11: Er sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nou mee bezig.
10: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
12: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
13: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
10: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
15: Bij een steekincident op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht 1 persoon gewond geraakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De eigenaren van Purified Metal Company, PMC, in Farmsum doen een dringend beroep op de overheid om hun fabriek weer op te kunnen starten. De fabriek, waar zwaar verontreinigd staal kan worden verwerkt tot schoonstaal, staat al jaren stil doordat er geen aanvoer is van schroot. Voor grote partijen, waaronder de overheid, blijven achter. PMC vindt dat onder meer Rijkswaterstaat en Defensie hun verantwoordelijkheid moeten nemen en bij renovatieprojecten vervuild schroot moeten aanleveren. En de stichting Handig in de Buurt in Stadswijk De Hoogte baalt ervan dat de gemeente Groningen een picknickbank heeft weggehaald. Rondom het pand van de stichting ligt veel afval, waarop de organisatie door de gemeente is aangesproken. Omdat de situatie niet verbeterde, heeft de gemeente besloten het gofvuil zelf af te voeren. En daarbij is de picknickbank ook meegenomen. Meer nieuws straks om 9:30.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
18: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
17: Check werkerbijwagenborg.com.
19: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
17: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
20: Radio Noord.
21: De ochtendploeg.
20: Met Edwin Paspeer.
22: Goedemorgen, de eerste graffiti-kunstwerken in Winschoten beginnen zichtbaar te worden. We nemen er zometeen een kijkje, onder andere naar Coldplay.
20: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
23: Ja, goedemorgen.
24: Goedemorgen.

0: Police en Roxanne. We gaan straks nog iets doen met namen. Maar wat? Nou, dat vertel ik je straks. Eerst naar Winschoten, want een week geleden werden de eerste contouren al van een enorm graffiti-muurkunstwerk zichtbaar bij industrieterrein De Rensel. Het kunstwerk van 75 bij 5 meter is onderdeel van een plan om het gebied op te frissen. Niet alleen huidige artiesten, ook graffiti-spuiters van Welier doen een duit in het zakje.
1: Ik heb die andere kleuren bij. Deze en deze. Ik ben Peter Bijshuizen. Ik kom oorspronkelijk uit Winschoten. We hebben dit idee bedacht, graffiti-project, om iets terug te doen voor Winschoten, voor de jeugd van nu. Ik heb het jarenlang eens gedaan, maar af en toe kom je even weer terug en je blijft gewoon graffiti schrijven voor altijd. Dat blijft in je systeem zitten. Dus ik maak mijn naam wat ik vroeger schreef.
2: Want in welke tijd was je echt in je echt een, jezelf echt graffiti-artist?
1: Nou, kijk, het begint met kattenkwaad en dan begin je met taggen en dan ga je piesjes zetten en dan praat je over 1985 tot 1988, 89. En daarna blijf je gewoon altijd graffiti schrijver.
2: Ja, en was dat toen, werd dat toen gewaardeerd wat je toen deed?
1: Nou, ik denk niet dat iedereen er heeft tot staan juichen dat wij onze versieringen aanbrachten.
2: Want hoe ging dat in die tijd dan, in vergelijking met nu?
1: Nou, kijk, ik ging dan bijvoorbeeld, dan zeg ik tegen mijn ouders van ik ga vissen. En dan heb ik een vishengeltje mee en dan ging ik s'nachts de deur uit. En mijn ouders wisten natuurlijk van niks. En ik ging dan samen met vrienden een piesje zetten. Ja. En ja, zo ga je dan s'nachts Winschoten ga je in. Ook wel eens achterna gezeten.
2: Door?
1: Door de politie. Nou, de een van de eerste keren, ik denk 1985 was, hadden we een piesje gezet op de Venne. En we zijn s'nachts bezig met 3 man, staan we daar. Opeens komt er een grote Mercedes de hoek om. Die stopt, er staan 2 politieagenten uit. Zware broeken, zware schoenen, zware leren jassen. En wij waren natuurlijk heel fit. Dus wij wegrennen. En ja, de adrenaline zit boven je keel. Maar vanaf dat moment ben je verkocht.
2: Ja, je wordt nu niet achtervolgd, denk ik.
1: Ik word nu niet achtervolgd, nee. Nee, we hebben nu deze muur hebben we hier. We gaan met alle mensen van vroeger en wat aan was van de jonge garde. Windschoters, of origineel windschoters. De meeste wonen hier niet meer. Deze muur weer voorzien. Dus eigenlijk een stukje geschiedenis laten zien. Van windschoten, van de graffiti windschoten.
2: Kun je het nog?
1: Nee, niet zo goed meer als vroeger. Nee. Nee. Nee, lang niet.
2: Is dat valse bescheidenheid of is het echt zo?
1: Nee, dat is echt zo. Ja, er zijn sommige jongens die doen het zijn heel goed. En je kunt nog steeds met een spuitbus overweg. Maar het zit er niet meer in. Vroeger zat je gewoon... 8-9 uur per dag te tekenen, schetsen, ideeën, daar zit er lang niet meer in. Maar het is wel zo, als ik in de trein zit, kijk altijd nog links en rechts of ik iets van graffiti langs de kant van de trein zie. Of je ziet nog steeds zie je de naam achterop een vrachtauto in stof geschreven. En soms kun je het ook niet nalaten om zelf nog eventjes een tekstje achter te laten. Vroeger kwam ik thuis en dan had je gewoon je zakdoek en je... je neus uitsnuiten en had je gewoon 20 kleuren verf in je smot.
2: En wat komt er uiteindelijk helemaal te staan?
1: R-E-M-A-G. Dat was de naam die ik vroeger schreef. Dat waren eigenlijk vooral de letters die ik heel mooi vond. Het heeft geen betekenis, maar ik vond ze wel mooi bij elkaar passen in die tijd.
2: Ben je tevreden? Of,
1: Nou, het is nog lang niet klaar. En er moet nog heel veel gebeuren. En ik heb wel veel ondersteuning hier van andere mensen. Dus ik hoop dat dat... Ik denk dat het goed komt.
0: Komende zaterdag tijdens het Street Art Event wordt het complete kunstwerk onthuld. Bijdrage van verslaggever Wouter Holsappel. En zometeen kleuren wij onze top 3 in. Wat is het thema eigenlijk?

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Top 3. Als je er al vanaf 6 uur bij bent. En als dat niet zo is, dan is het advies voor de komende dagen. Dat is altijd leuk. We beginnen om 6 uur met de ochtendploeg. Toen hadden we het erover. Dat is vandaag 9 jaar geleden. Dat we bij Noord de Schierste Gunnige Norm hadden. En ja. Verkiezing met op 4 Zwaantje. Op 3 Liefke. Op 2 Popco. En de Schierste Gunnige Norm. Op deze dag, 2017, bleek Tammo te wezen. Toen dacht ik, daar kunnen we iets mee. Daar kunnen we iets mee voor onze top 3. Namelijk een top 3 met mannennamen.
1: Ik ben zo schön, ik ben zo toll. Ik ben de Anton aus Tirol.
0: Anton aus Tirol.
1: Meine gigaschlanken baan.
0: Daar komt Anton onder andere mee, zag ik. Ja. We hebben een tijdje terug hebben we ook allemaal vrouwennamen in de top 3 gedaan. Dus dat gaan we nu vandaag een beetje rechttrekken. Olaf Vos van Klauk, onder andere van de straat. Die komt met deze van Hans van der Leijken.
2: Jannes heeft zijn arbeid doen. Hij heeft nooit meer naar kerk te gaan. Als lui meneer, daar je dan bukt het, Jannes.
0: Hij zegt, prachtig verhaal. Mooi verhaal ook trouwens. Jannes heet het nummer. Dat kan trouwens ook bedenken, meneer is Jannes. Met mijn naam is Jannes.
3: Oh, dat kan ook.
0: Dat is ook goed. Zijn mannennaam ging over een rat, zeg ik er even bij.
3: Mag ook.
0: Ja, Michael Jackson en Ben Els, Tineke en Richard kwamen daarmee. En wat dacht je van K3, Karin?
4: Ik ben verliefd op Leonardo, Leonardo DiCaprio. Kijk me vast, ik wil met je dansen net alsof die grote boom.
0: 050-388-288. Wat kunnen we draaien als het gaat om mannennamen in de top 3? Geef het door op 050-388-288.

0: Edwin Jongerdijk, Doe Mysteriaal, Del Niks. Er komen leuke mannen namen binnen in onze top 3 liedjes. Althans, daarover. Ik neem straks nog wel een paar met je door. En na 9:30. Rob zit er nog niet bij, maar die naam komt wel zo voorbij, omdat hij het nieuws voor ons heeft. Zit erin, Rob.
1: Ja, opheffen in Stadswijk de hoogte om een weggehaalde picknickbank. Hoe dat zit, hoor je zo.
0: In ons nieuwsoverzicht. En daarna nog ons lopend vuur. Dan kun je reageren. 050-3188-288. Stelling luidt. Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. 050-3188-288. Ochtendploeg op een zonnige dinsdagochtend met Paula Abdul en het zonnige Straight Up.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Bijna 9:30, het Groningse nieuws verzameld en gelezen door Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De eigenaren van Purified Metal Company, PMC, doen een dringend beroep op de overheid om hun fabriek weer op te kunnen starten. In de fabriek in Farmsum kan staal, dat is verontreinigd met bijvoorbeeld asbest of chroom 6, veilig worden gerecycled tot schoon staal. Maar de installatie staat al jaren stil doordat er geen aanvoer is. Volgens de afvalverwerker is er genoeg vervuild schroot beschikbaar, maar zijn er allerlei trucs om daar goedkoper vanaf te komen. Verontreinigd staal kan bijvoorbeeld worden gemengd met ander oud metaal, waardoor het onder een bepaalde vervuilingsnorm komt. Het schroot kan daardoor legaal bij reguliere verwerkers worden omgesmolten. PMC vindt dat bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en Defensie hun verantwoordelijkheid moeten nemen en vervuild schroot moeten aanleveren. Bij een supermarkt aan de Grote Markt in de stad is gistermiddag een winkeldief opgepakt. De man ging er vandoor door over de poortjes heen te springen, maar werd al snel in de kraag gevat door beveiligers. Hij is aangehouden, meegenomen naar het politiebureau. Tijdens de afhandeling van de diefstal gedroegen twee andere mannen zich ook vervelend. Zij zijn beide de supermarkt uitgezet door agenten. Toen een van de mannen ook buiten bleef doorgaan, bleef de politie de man bekeurd. Hij kreeg bovendien een binnenstadsverbod. In de Waddenzee zit dit jaar opvallend veel broed. De planktonbloei kwam vroeg op gang en dat leverde dik water op, zoals vissers dat noemen. Vooral jonge oesters en jonge garnalen doen het goed. En ook de dunlipharder is in opkomst, ziet visser Barbara Gitsma-Rodenburg.
7: Het gaat goed met wat wij nodig hebben van de Waddenzee. Daar gaat het op zich goed mee, behalve dat er heel veel zeewier is. Maar ja, weet je, dat er gaat zo'n visjes te ver boeren, dat is altijd wat te klagen.
6: De stichting Handig in de Buurt in Stadswijk De Hoogte baalt ervan dat de gemeente Groningen een picknickbank heeft weggehaald. Buurtbewoners kunnen bij de stichting terecht voor spullen voor allerlei klussen, maar ze kunnen er ook hun gevuil kwijt. Vorige week haalde de gemeente dit afval weg naar klachten vanuit de omgeving, maar daarbij werd ook de picknickbank meegenomen. Volgens een woordvoerder van de gemeente was de bank in een bepaalde staat, is die aangezien voor gevuil en daarom afgevoerd. Of de picknickbank wordt teruggeplaatst, kan de gemeente nog niet zeggen. De gemeente laat weten al langer contact te hebben met Stichting Handig in de Buurt over afval dat rondom het pand staat opgeslagen. De stichting is daarop aangesproken, maar omdat de situatie niet verbeterde, heeft de gemeente besloten het gevuil zelf af te voeren. Een maand lang alleen maar wildplukvoedsel eten. Die uitdaging gaat Ilse Donker uit Groningen volgende maand aan. Voor wetenschappelijk onderzoek laat ze alle supermarktproducten staan en leef ze alleen van de natuur. Van Bramen tot aan de Japanse duizendknoop.
8: Eigenlijk is het een onderzoek om te kijken wat natuurlijke voeding doet met het lichaam van de mens. Want wij hebben al zoveel generaties alleen maar industrieel voer, supermarktvoer. Wat doet dat met je? En vorig jaar heb ik dit 3 maanden gedaan en toen waren de resultaten eigenlijk al bizar. Gewoon in 3 maanden dat ik zoveel gezonder was. Op de PFAS na dan.
6: Wel at Donke toen wild vlees dat ze kreeg van jagers. En op de Amsterdamse bosbaan zijn gisteren de wereldkampioenschappen roeien begonnen met 4 Groningse roeiers. Melvin Twellaar van Eegje doet mee in de dubbel 2. Lucas Keizer van de Hunze zit in de dubbel 4. Ilse Kolkman van Eegier is onderdeel van de vrouwen 8. En Impje Klevering van Gias doet mee in de vrouwen 4 zonder. Voormalig Olympiër Rogier Blink uit Groningen is coach bij de vrouwen dubbel 4 en 4 zonder. Hij dicht alle Groningse deelnemers kansen op een medaille toe.
9: Ja, het zijn gewoon stuk voor stuk toppers. Dus ze maken allemaal kans op medailles. Eigenlijk alle Nederlandse ploegen. En dan Melvin en de Impje. Die maken ook denk ik een goede kans op de mooiste kleur. Een gouden plak. Dus een wereldtitel.
6: Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel Rob. Zometeen reacties op ons lopend vuur. Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. En daarna staan mannennamen centraal in onze top 3. Wat kunnen we draaien bijvoorbeeld? Nou, dit komt er binnen. Jelle.
10: Jelle, ja.
5: Van Slimme Schemer en Tido. Richard komt ermee. Dan kan ook Stan van Eminem en Dido. Hetzelfde liedje namelijk dan in het Engels, ja. En we dachten van Jan Henk de Groot.

0: van Martina. En het kan ook een beetje op zijn Spaans. Ellie zegt Alejandro. En Willem komt met Willempie. Net als Karin trouwens. Ach, er komt nog veel meer binnen. Wat dacht je van hoog, Sammy? Kijk omhoog, Sammy.
1: Sammy loopt niet zo verlegen door de regen. Waarom loop je zo verlegen,
0: of,
1: Sammy, door
0: de Blondie en Denise, volgens Ellie en Chantal. 050-3188-288, geef ze nog maar door, hoor. En hier is Roland van der Zwagen met het weer.
2: Bij een matige oostelijke wind wordt het een stralend zonnige dag met temperaturen zo rond de 23 graden aan de kust tot 25 graden maximaal in het binnenland. Nou, komende avond en vannacht is het ook helder, ongeveer 13-14 graden. En morgen opnieuw veel zon, ook wel wat bewolking en dan een zomerse temperatuur van 25 tot 26 graden.
3: Binnenkort in Martini Plaza, het grootste Zwanenmeer ter wereld, Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
4: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
5: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
4: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
6: De Winter Rioolservice
7: lost elke verstopping en lekkage snel op.
6: De Winter Rioolservice.
7: Kijk op uriool.nl.
8: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.

0: Grande en Love Myself.
1: Lopend vuur.
0: Net als vorig jaar doet Avrotros niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Reden is dat de omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren. De omroep vindt het onbegrijpelijk dat Israël, ondanks de situatie op de Gazastrook, mee mag doen. Ja, Avrotros deed het al jaren, dat Songfestival voor ons uitzenden, maar ook verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse inzending. Maar vorig jaar ook al niet, om dezelfde reden. En de situatie is niet genoeg veranderd om op die reden terug te komen, vindt de omroep. De NOS zond het dit jaar uit. Het is maar de vraag of volgend jaar dat ook gaat gebeuren. Omroep Max zit ook op het vinkentouw, maar zit ook niet echt te juichen. Wat vind jij eigenlijk? Wat moeten we doen voor de komende jaren? Of voor komend jaar? Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. Wat is er allemaal binnengekomen, Petra?
2: Een uitgebreide reactie van Treya. Ze zegt: het hele Songfestival gebeuren mag wat mij betreft helemaal stoppen. In de jaren 70, 80 en 90 was het nog leuk. Ja, nu wordt er alleen maar geschreeuwd en ze gedragen zich alsof ze niet goed zijn. Ze kleden zich als een of andere kermisattractie. Ja, hoe achterlijker, hoe mooier, denk je dan. Het mag niet eens meer het Songfestival heten. Het is meer een freakshow. Nou ja, die naam komt vaker voorbij.
0: Ja, maar toen we met Arcade van Duncan Lawrence wonnen, dat was toch echt wel een liedje.
2: Dat was echt heel mooi.
0: Dat was wel een liedje. Dat was, ja.
2: Maar toen zagen we echt van tevoren al aankomen die gaat winnen.
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: Ik weet niet, dat was gewoon zo. Maar goed, Louise zegt, ik vind Nederland als Nederland... Het even goed lezen. Ja. Ik vind Nederland moet meedoen. Ja. En als we niet meedoen, dan ook niet uitzenden.
0: Oh ja, nee, maar dat is afgelopen jaar natuurlijk wel gebeurd. Ja.
2: Ja. En Rita zegt gewoon voor altijd mee stoppen. En daar reageert Jan dan weer op. Die zegt heerlijk die rust. Als we niet meedoen, als we niet uitzenden.
0: Ja.
2: Trudy zegt, ik denk dat er een ander soort festival zou moeten komen. En de onrustige landen dan ook allemaal uitsluiten.
0: Het festival van de rustige landen.
2: Ja. Nou ja, Wim zegt vooral helemaal afschaffen. Die hap wordt tegenwoordig alleen maar gebruikt om een statement te maken voor zaken waar men elke dag al mee wordt geconfronteerd. Dat vind ik wel mooi gezegd, Wim. Geetje zegt, voor mij hoeft het al jaren niet meer. Het is een politiek spel. Vindt het wel goed zo stoppen. Het is gewoon niet meer van deze tijd. En daar is Ingrid het mee eens. Die zegt, hadden ze al jaren eerder moeten doen. Het was al zo lang een politiek spelletje in plaats van een leuk liedjesfestijn. En Thea van der Werf zegt, het Songfestival is ooit opgericht om mensen en landen met elkaar te verbinden. Maar je kunt niet ontkennen dat een internationaal conflict steeds nadrukkelijker doorwerkt in het evenement. Waardoor het zijn neutrale karakter heeft verloren.

0: Het Songfestival is daarmee een podium van verdeeldheid geworden. Ja, het is pijnlijk, want we hadden heel graag volgend jaar wel bij willen zijn.
1: Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival. Allemaal mooie reacties bij ons binnenkwamen. Dankjewel daarvoor. Stem nog even als je dat niet gedaan hebt. Dat kan eigenlijk de hele dag nog wel. RTVNoord.nl en de app van Noord. 13% zegt eens. Nederland moet toch meedoen aan het Songfestival.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
1: Hij is vandaag 65 jaar geworden. De vader van Miley Cyrus inderdaad. Billy Ray Cyrus en

0: is vast gebeurd ergens. Iemand die nu aan het Country Line Dance is geweest. Toch? Ja. Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Top 3. 9 jaar geleden werd Tammo verkozen op deze dag. Tot Schiers de Groene genoemd bij ons, bij Noord. En dachten we, leuk, we doen plaatjes met mannennamen in de titel. En er is een overschot aan Johnny's, is mij zo opgevallen.
1: Ja,
0: kijk hoor, jij, Elder Barge, who's Johnny, hebben we al gedraaid vanochtend overigens. Peter Tosh, Johnny B. Good, Robert Palmer, Johnny and Mary. Stevie N met Johnny, Tante Lee met Oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen. Lena Verleitis, Johnny Blue, en wat dacht je? En dat bedacht ik niet alleen, dat dachten Martina en Peter ook. Van de Fine Young Cannibals en Johnny Come Home.

0: Je raadt het nooit meer aangevraagd door een Koos. Koos Kleveringa. Klein Orkest en Koos Werkeloos. Top 3. En onze top 3 met mannennamen erin. Er volgt er nog eentje zometeen. Maar eerst een vrouwennaam. Namelijk die van Femke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik ben wel benieuwd welke de laatste plaat dan is.
0: Ja, nou ja, dat mag je raden. Nee. Oh nee, we gaan jouw eerste plaat raden. Nee, wacht even.
1: Oké. Okay.
0: Goed zeggen, ja.
1: Ja, nee, goed.
0: En we staan, zeg ik dan heel eerlijk, met 1-0 achter als ochtendploeg.
1: Ja, dat klopt. Maar goed, het zou zomaar vandaag eens gelijkspel kunnen worden. De lucht. Nee, wacht even. Ik heb wel even goed.
2: Ja.
1: Nee, dat zit er niet in. Voor deze 5 kleurt de lucht donkerrood van ellende. Dat is hem.
0: De Jackson 5.
1: Nee. Maar dat is wel de denkwijze.
0: Oh. 5.
1: Nee.
0: 5 Star.
1: Nee. Er zijn er nog meer.
0: Hè?
1: Zal ik hem nog eentje keer doen? De lucht kleurt. Nou, waarom weet ik dit nou niet? Nee. Ik ben nog niet wakker. Donkerrood. Voor deze 5 kleurt de lucht donkerrood van ellende.
0: A sky full of stars.
1: Nee. Nee, sky zit er niet in. Maar dat had
2: five
1: ik even...
2: wel?
1: Ja, 5 wel.
2: Oh, 5.
0: In de artiest?
1: Ja.
0: Hè?
1: Denk aan, ja.
0: Ja, ga het even
1: donkerrood
0: voor
1: donkerrood van ellende. Misschien kun je daar nog iets mee.
0: Redbox?
1: Nee.
0: Hè?
1: De, ja. Donkerrood ook, niet ja, rood, maar donkerrood.
0: Nee, ja, weet je.
1: Bordeaux.
0: 050-3188-288 voor Koersap of 2-0. Op 2-0.
1: Ja.
0: Ja. Ach, je hebt wel met ons te doen, dat vind ik dan lief.
1: Ja, natuurlijk.
0: We hebben iets om tegenaan te strijden de komende week. 050-3188-288 als jij het wel weet. Nou, die ene naam die je wilde weten is Fernando.
1: Ah.
0: Ellie, Martina en Klaas komen met deze plaats van Abba. Mooie dinsdag. Mooi.

0: ook heel erg bedankt. Een fijne ochtend. Oké, dag.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 10 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd die heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke. Als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
15: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
16: Hey! Waar was jij?
17: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
5: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
19: Radio Noord.
20: De Ochtenddooi.
21: Met Femke de Wallen.
22: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Ja, deze vijf. De luchtkleur donkerrood van ellende voor deze vijf. Welke plaat is dat toch?
23: Radio Noord.
22: Nou, Henny die had het wel goed. Die zei Maroon 5. Maar ze had de platen weer niet goed. Want dat is Misery op Radio Noord.

Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik vind de cover van Atomic Kitten uit de jaren 90 toch wel ietsje leuker dan deze. Sorry Blondie, The Tide is High op Radio Noord in de ochtend door. Op deze dinsdag 25 augustus. Ja, en ik kijk naar buiten, de lucht is blauw, het zonnetje schijnt. Het wordt vandaag zo'n 23 tot 24, 25 graden. Nou, dit mag wel vaker hoor. Heerlijk.

Ja, helemaal wakker ben ik niet overigens. Ik kan wel merken dat alles weer is begonnen. Waardoor de nachten ook weer wat korter worden op een of andere manier, gek genoeg. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Dat gaan we vanavond wel weer zien bij te trekken als dat een beetje lukt. Hoe dan ook, het is een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Misschien ben jij ook lekker aan het werk vandaag. Misschien ben je vrij, misschien heb je net vakantie. Heb je altijd vrij, kan natuurlijk ook. Ben je misschien lekker buiten aan het genieten van het mooie weer. Er past vast een liedje bij, een plaat waarvan je zegt, daar heb ik zin in vandaag. Die past bij wat ik ga doen vandaag, of die past bij het sentiment of het gevoel wat ik heb vandaag. Je mag het me laten weten op 050-3188-288. Welk liedje zou jij heel graag willen horen zometeen, over een minuutje of 5 ongeveer? Laat het me dan nu weten op 050-3188-288. En wie weet hoor je hem zo op Radio Noord.

0: in de jaren 90 maakten ze vooral echt Ierse liedjes of popmuziek met een Ierse touch. Want ze komen natuurlijk uit Ierland, de zussen en broer van The Corrs. Maar in The Zeros wilden ze toch een beetje meer een poppie kant op. Dus gingen ze met het team van Shania Twain aan het werken. En dan met name haar producer Matt Lang. En dat resulteerde in deze plaat. Breathless van The Corrs hoorde je op Radio Noord. En ook Bruno Mars hoorde je nog. Anton, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het in Leek ook zo mooi weer?
1: Ja, het is hartstikke mooi.
0: Lekker, hè?
1: Ja, alleen voor mij niet zo'n prettig, want ik lig op de bank ziek. Dus ik heb Wetje van Oren aan en ik zag het. Ik denk, nou, ik zal eens proberen nog nu met Janke Frank.
0: Ja, nou dat is in elk geval gelukt. Dus daar ga ik je zo meteen heel blij mee maken. Maar wat is er aan de hand?
1: Nou, ze hebben zaterdag geconstateerd dat ik een galsteen heb. En die moet ik eruit zien te
0: werken.
1: Lassen, of, ja, werken, weet ik veel. Maar,
0: dat is toch heel pijnlijk, Anton?
1: Ja, en de pijn die werd zondag en maandag wel minder. Maar gistermiddag is het weer erger geworden. Dus maar nog even wachten, dan moet ik dit naar huis zetten, zeg maar.
0: Ja. Kun je omschrijven wat je voelt?
1: Nou, rechtsboven in de buik heel erg stekende pijn, zeg maar. Het is ook mijn slaag. Dit is, ja, dan heb je het even niet en dan ga je zeg maar staan of zo en dan krijg je in één keer, het is net of je in elkaar zak, zeg maar, soms.
0: Jakkes. Ja, ja, ja. En je weet ook niet hoe ver de galsteen al naar beneden is gezakt, zeg maar.
1: Nee, dat weet ik niet, nee.
0: Nee, is misschien een heel plastisch verhaal hoor, maar is het heel ingewikkeld om hem eruit te krijgen? Is hij heel groot, weet je dat?
1: Nee, dat weet ik niet. Ze hebben, geen echo niks van gemaakt zaterdag, want ik ben met een acties pas geweest, maar ja. Moet wel even afwachten. Kijk, als het nog lang duurt, zeg maar, dan ga ik morgen weer naar huis. Zeg maar.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Kijken of ze eventjes wat hulp kunnen bieden of zo.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel wat, Anton.
1: Ja.
0: Ik hoop dat het snel voorbij is en dat hij er snel uit is. En dat je dan weer gewoon je kip lekker voelt.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Ja, je hebt wel een heel mooi liedje aangevraagd.
1: Ja, ja, die heb ik een keer eerder aangevraagd. En toen zei hij, ja, die bewaar ik nog een keer. Dat was ook bij jou. En ik denk, nou, ik zie het nou weer. Ik denk, ik probeer het nog een keer.
0: Ja, nou, vandaag is het gelukt. Ben wel heel benieuwd waarom je juist deze graag wil horen.
1: Nou, dat komt omdat wij zaten vroeger. Ik zat wel eens in een stil kroekje. En er was een vrouwtje. En die vroeg elke keer dit nummer aan. En ik vind het gewoon een heel mooi nummer, dit.
0: Ja. Had verder niks nummer met het vrouwtje te maken? Of?
1: Nee, maar ik vind het gewoon een mooi nummer.
0: Oké. Okay. Nee, ik denk toch even checken. Je weet het niet.
1: Ja, nee.
0: Oké, okay. Ik ga hem voor je draaien. Het is inderdaad een prachtig liedje. En laten we hopen dat je je snel beter voelt, Anton.
1: Ja, dankjewel.
0: Hé, hey, fijne dag, hè?
1: Hetzelfde.
0: Doeg. Hoi. Dit is Somjeu en het prachtige Tonight.

0: Los Bobos en La Bamba op Radio Noord in de ochtend door. En daarvoor som je in het prachtige Tonight, aangevraagd door Anton. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?

0: Ik denk dat we gaan roeien.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: doodaloo.
1: Lever je vuurwerk in. .nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Het is 11:01 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De politie onderzoekt wat er vannacht precies is gebeurd op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Bij een steekpartij is één persoon gewond geraakt. Rond 3:30 werd bij de hulpdiensten melding gemaakt van het incident. Hoe het met de gewonden is en of er iemand is aangehouden is nog onbekend. Op de N33 tussen Appingedam en Siddeburen zijn gisteravond twee auto's op elkaar gebotst. Twee inzittenden raakten gewond. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. De auto's stonden na het ongeluk honderden meters van elkaar vandaan. Omdat het ongeluk gebeurde bij een viaduct, trok het ook veel toeschouwers. Vanwege de hulpverlening was de weg tijdelijk afgesloten. Een taxi is gisteren volledig in vlammen opgegaan aan de Schildweg in de Eemshaven. Niemand raakte gewond. Brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Een berger heeft de resten van de auto afgevoerd. FC Groningen heeft ook Tijmen Blokzijl langer aan zich gebonden. 21-jarige aanvoerder verlengt zijn contract met een jaar en ligt nu tot medio 2028 vast bij de club. Blokzijl speelde 111 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Centrale verdediger maakte erin 2 doelpunten, gaf 2 assists. Blokzijl werd aan het begin van het seizoen door trainer Dick Lucky nagewezen als aanvoerder, omdat Steyr Racing door een blessure niet beschikbaar was. Na het vertrek van Racing naar AZ blijft Blokzijl de rest van het seizoen aanvoerder van FC Groningen. En op de Amsterdamse Bosbaan zijn de wereldkampioenschappen roeien begonnen. In de dubbel 2 kende Melvin Twellaar van de Groningen Roeiclub Egier geen problemen. Hij won de heat met zijn maatje Simon van Dorp op betrekkelijk eenvoudige manier, zag ook roeicoach Rogier Blink uit Groningen.
8: Nou, er stond een hele harde wind tegen wat ze gaaf door kon gaan. Maar die jongens hebben, Melvin en zijn ploeggenoot Simon, hebben zich gewoon keurig door die wind heen geroeid. En mogen vandaag alweer aan de bak in hun kwartfinale.
7: Ja, Blink verwacht dat het tweetal kans maakt op de wereldtitel. Ook dicht hij grote kansen toe op een wereldtitel voor Imke Klevering van roeivereniging Gias, die meedoet in de 4 zonder. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
6: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Roland van der Zaag?
9: Bij een matige oostelijke wind wordt het een stralend zonnige dag met temperaturen zo rond de 23 graden aan de kust tot 25 graden maximaal in het binnenland. Nou, komende avond en vannacht is het ook helder, ongeveer 13, 14 graden. En morgen opnieuw veel zon, ook wel wat bewolking en dan een zomerse temperatuur van 25 tot 26 graden.
6: Dankjewel, Roland.
10: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
11: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
14: 63,
13: wij...
14: 63 man, het zijn er 63.
13: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.

liedje dat zal voor altijd verbonden blijven voor mij aan acteur Hugh Grant, die dan op dit liedje als premier van Engeland op een hele foute manier de trap afgaat en uiteindelijk betrapt wordt door de huishoudster. The Pointer Sisters, Jump, hoorde je op Radio Noord. Ja, ik weet niet of je dit herkent, maar onzekerheid over je lichaam. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Ik heb er zelf ook last van. Soms kijk ik in de spiegel en denk ik, ja, ik zou dit wel anders willen en ik zou dat wel anders willen. Maar soms kan het je ook heel erg gevangen houden in je hoofd. Stel je voor dat je iemand heel leuk vindt. Dan komt er een moment dat de kleren uitgaan. En dan kan die onzekerheid kan je echt in de weg zitten. Daar kan je heel erg last van hebben. En daar heeft zanger Somber een liedje over geschreven. Hij is net uit, nieuwe plaat. Ik ga hem zo draaien voor je op Radio Noord. Dat is dat gevoel dat je heel graag wil, maar je lichaam is er gewoon niet klaar voor. Onderwerp dat we misschien allemaal wel herkennen. Misschien ook wel helemaal niet. En misschien zijn er ook wel eens momenten waarop je er helemaal geen last van hebt. Dat je je zo op gemak voelt bij iemand dat dat helemaal niet speelt. Dat zou natuurlijk helemaal het toppunt zijn. Dit is Somber. My body isn't ready.

Harm de Bak en Zwaad hoor je op Radio Noord. Zometeen dan is het tijd om weer eventjes met de voeten van de vloer te komen. Ik weet niet of je in de gelegenheid bent om eventjes in beweging te komen. Maar mocht dat zo zijn, zet even je tv aan en dans mee met de beweegplaat zometeen. Na Roxette, dit is Fading Like a Flower op Radio Noord.

0: Shakira en Whenever, Wherever op Radio Noord. En zometeen dan maak je weer kans op de Fanny Pack, de RTV Noord Fanny Pack. Dat leuke heuptasje voor over je schouders. Wat je ervoor moet doen, dat vertel ik je zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar, eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 11 uur.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras De Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
17: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
18: Bouw- of metaalproject?
19: Staaldigitaal.
18: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
18: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar
19: staaldigitaal.nl.
18: caravan.nl.
0: Ziezo, caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
21: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
22: Radio Noord.
23: De ochtend door.
24: Met Femke de Wallen.
25: Pak je pen en papier erbij. We gaan zo meteen weer tellen en bellen. Een liedje van een Nederlandse legende. Welke dat is, hoor je na Gavin DeGraw en Billy Joel.

Gavin DeGraw hoor je op Radio Noord en Chariot. Ja, we gaan een Nederlandse legende tellen. Hij is al een tijdje niet meer onder ons. 1996 is het volgens mij geweest dat de hele arena vol zit. Vol zat om afscheid van hem te nemen. Ja, ik heb het natuurlijk over André Hazes. Zijn zoon en dochter zijn volop aan het muziek maken. Maar goed, in die tijd was André Hazes natuurlijk een living legend. En ja, zijn muziek leeft voort, zijn stem leeft voort. Want wat was dit toch een ongelooflijk goede zanger. Zelfs op het laatst dat hij eigenlijk heel erg veel tot zich nam. Qua alcohol en weet ik het wat allemaal. Ja, het werd natuurlijk wel minder, maar hij had zo'n enorme goede stem. En ik kan er nog steeds ontzettend van genieten. Ook deze plaat nu weer. Ik zat er net even naar te luisteren om te tellen het woord wat we gaan tellen. Ik dacht, ja, wat een ongelofelijk talent deze man. Ik heb het natuurlijk over André Hazes en we gaan dit liedje tellen.

Ja, heerlijk. Lekker meegehomen. Een beetje verliefd, die gaan we tellen. En we gaan het woord verliefd ook tellen. Dus hoe vaak komt dat voorbij in dit liedje? Als je het weet, dan mag je zo meteen bellen met 050-3188-288. Ik wens jou heel veel succes. Een beetje verliefd gaan we tellen. Hoe vaak hoor je verliefd?

0: 3188288 is het nummer dat je nu mag bellen om kans te maken op de RTV Noord Fanny Pack. Dat heuptasje om je schouders. Als je me kunt vertellen hoe vaak je het woord verliefd hebt gehoord. Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, met Jan.
0: Dag Jan, hallo.
1: Ik zeg 10 keer.
0: 10 keer, nou dat is helemaal goed.
1: Ach, ik het daar.
0: Bist nog een beetje verliefd?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Fim Fattig Joor.
0: Fim Fattig Joor, dat is toch prachtig. Ja. Prachtig.
1: Van mij.
0: Ja, geweldig. Dat en de Fanny Pack, wat wil je nog meer?
1: Ja, kan niet beter.
0: Ja. Hey Jan, je mag even blijven hangen. Gaan we zorgen dat het jouw kant op komt. En dan wens ik nog heel veel gelukkige jaren.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, spreek je zo.
1: Ja, is goed.

liedje is helemaal niet geschreven door de Jacksons. Geschreven door een Engelse jonge blanke man met de naam Mick Jackson. Mick Michael Jackson. Heel toevallig. En deze Mick Jackson die kwam een van de Jacksons tegen ergens in Europa. Liet dit liedje horen. En een van de Jacksons nam het stiekem op. Nam het mee naar Amerika. En toen ontstond er een soort Battle of the Boogie. Wie bracht hem als eerste uit? Uiteindelijk zijn beide versies tegelijkertijd uitgebracht, zat een paar dagen tussen. En die Mick Jackson werd de lachende derde, want hij ontving royalties voor beide versies. Nou hoor ik je denken, hoe klinkt die andere Blame It on the Boogie nou? Nou, dat ga ik je laten horen, want die klinkt ook echt heel lekker.

0: deze hoor je nooit, maar deze is toch ook super lekker, of niet dan?
1: Ook goed. Ik vind die van de Jacksons toch beter.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Er zit veel meer energie in.
1: Ja.
0: Dit is wat meer laid back.
1: Ja, precies. Anders meer disco.
0: Ja. Dat is toch heel fijn. Nou ja, weet je dat ook weer? Mick Jackson, Blame It on the Boogie. Maar je hoorde natuurlijk de versie van The Jacksons. Je hoorde hem al. Edwin in het veld. Goedemorgen, Edwin.
2: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit er zo meteen in het nieuws?

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Leren mediteren. Zen.nl.
14: Het is bijna 11:30 geworden, tijd voor Noordnieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Er gaan dit jaar toch geen vluchten van Groningen Port Eelde naar Tenerife. Luchtvaartmaatschappij Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen. De Letse luchtvaartmaatschappij krimpt haar vloot in van 54 naar 36 toestellen en schrapt de basis op Tenerife. Ook wordt afscheid genomen van een derde van het personeel. De verbinding naar het Spaanse eiland werd in maart aangekondigd en zou beginnen op 29 oktober, maar zover komt het dus niet. Eerder dit jaar verloor Airport Eelde al verbindingen naar het Spaanse eiland Mallorca en het Griekse eiland Kos. De eigenaren van Purified Metal Company, PMC, doen een dringend beroep op de overheid om een fabriek weer op te starten. In de fabriek in Farmsum kan staal, dat is verontreinigd met bijvoorbeeld asbest, lood of chroom 6, veilig worden gerecycled tot schoon staal. Maar de installatie staat al jaren stil doordat er geen aanvoer is. Volgens de afvalverwerker is er genoeg vervuild schroot beschikbaar, maar zijn er allerlei trucs om daar goedkoper van af te komen. Verontreinigd staal kan bijvoorbeeld worden gemengd met ander oud metaal, waardoor het onder een bepaalde vervuilingsnorm komt. Het schroot kan daardoor legaal bij reguliere verwerkers worden omgesmolten. PMC vindt dat Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie hun verantwoordelijkheid moeten nemen en bij renovatieprojecten vervuild schroot moeten aanleveren. Bij een supermarkt aan de Grote Markt in Groningen is gisteren een winkeldief opgepakt. Man ging er vandoor door over de poortjes te springen, maar werd al snel in de kraag gevat door winkelbeveiligers. Man is meegenomen naar het politiebureau. Tijdens de afhandeling van het diefstal gedroegen twee andere mannen zich ook vervelend. Ze zijn allebei de supermarkt uitgezet door agenten. En toen een van de mannen ook buiten bleef doorgaan, heeft de politie de man bekeurd. Krijgt bovendien een verbod voor de binnenstad. De eerste kunstwerken op industrieterrein De Rensel in Winschoten beginnen langzaam zichtbaar te worden. Op een muur van 75 bij 5 meter werken verschillende generaties graffiti-kunstenaars daar aan een enorm muurkunstwerk. Een van de artiesten is Peter Bijshuizen, die zijn spuitbus jaren geleden Lopborg. Speciaal voor dit project pakte hij het spuiten weer op, maar dat valt hem nog niet mee.
16: Sommige jongens die doen zijn heel goed. En je kunt nog steeds met een spuitbus overweg, maar het zit er niet meer in. Vroeger zat je gewoon 8-9 uur per dag te tekenen. Schetsen, ideeën, daar zit er lang niet meer in.
15: Complete kunstwerk wordt komende zaterdag tijdens het Street Art Event onthuld. En een 27-jarige automobilist uit de gemeente Eemsdelta is gisteren zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Een agent stond met een lasergun op de Rode Haansteweg in Saaksum toen hij daar met 113 km per uur voorbij ging. 60 is daar de maximum snelheid. Bestuurder moest op een andere manier zijn weg vervolgen. Het Openbaar Ministerie bepaalt wat er verder gaat gebeuren. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
14: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Roland van der Zwaag.
2: Bij een matige oostelijke wind wordt het een stralend zonnige dag met temperaturen zo rond de 23 graden aan de kust tot 4, 25 graden maximaal in het binnenland. Nou, komende avond en vannacht is het ook helder, ongeveer 13, 14 graden. En morgen opnieuw veel zon, ook wel wat bewolking en dan een zomerse temperatuur van 25 tot 26 graden.
14: Dankjewel.
17: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
18: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
19: Blijenberg.nl.
20: Oh, die van die deuren.
19: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
21: De Winter Riool Service
22: lost elke verstopping en lekkage snel op.
21: De Winter Riool Service.
22: Kijk op uriool.nl.
23: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Wax op Radio Noord en Right Between the Eyes.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, ik ga eens even met je kijken naar de top 3 van de Noord 9. Dat is de hitlijst van Radio Noord. Ik ga zo meteen de nummer 2 voor je draaien. Maar niet voordat ik je vertel welke plaat op nummer 3 staat. Deze week is dat Bronsma en Staal en Had ik je maar nooit laten gaan.

hele leuke plaat. Staat er al 7 weken in de Noord 9. En deze week dus op nummer 3. Op nummer 1, ja, dat wordt een beetje saai bijna. Maar Samsland, die is aardig onderweg. Deze week voor de 4e keer op nummer 1 met Dada Dansen. Hey.

0: Black Eyed Peas op Radio Noord en Where is the Love in de ochtend door. Ik heb zometeen nog één plaat voor je, maar niet voordat ik de man introduceer die zometeen tussen 12 en 2 weer bijpraat over het laatste nieuws. Nivino, goedemorgen.
1: Hoi.
0: Oh, daar ben je.
1: Ja. Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Tweede dag op rij dat dit fout gaat.
1: Ja, maar dat geeft niks.
0: Oh, gelukkig. Wat ga je doen zo?
2: Nou, we gaan het even over Airport Eelde hebben. Want Tenerife, het eerste vliegtuig was nog niet eens vertrokken. Of de vluchten zijn al geschrapt. Ook Mallorca was al een tijdje geleden. En Kos ook trouwens als bestemming geschrapt. Wat is er nog over? Dat is even de vraag. Maar misschien ben jij wel een fervent gebruiker van Airport Eelde. En wil jij je ervaringen met ons delen? Met andere woorden, Groningen Airport Eelde is het onderwerp in Altijd Wat Anders. Hoe denk jij over het vliegveld? Hoe vaak maak je er gebruik van? Wat vind je er dan van om via Airport Eelde te vliegen? En, dat vind ik ook altijd leuk, wat zou nou nog jouw droombestemming zijn vanaf Airport Eelde? Welke bestemming moet erbij? Ik bedoel, er is plek voor bestemmingen. Want, er zijn al veel weg. Maar ik ben benieuwd wat jij graag als bestemming zou willen hebben.
0: Heb jij een bepaalde voorkeur?
2: Ja, zo'n Italiaanse bestemming zou ik wel mooi vinden. Als je via Eelde naar Rome of Napels kan vliegen, dan ben ik er wel bij, denk ik.
0: Ja.
2: Hangt een beetje van de prijs af natuurlijk, maar
1: je bent toch helemaal niet zo'n vlieger?
2: Nee, klopt. Nee, maar als dat, dan zou het wel wat makkelijker zijn. Dus, ja. Dus dat.
0: Oké. Okay. Ja.
2: En dramatisch nieuws voor het wij-team in de Oosterparkwijk in de stad. Want daar is nogal wat gejat. Onder andere een elektrische bakfiets bijvoorbeeld. Nou, daar kun je tegenwoordig een auto verkopen voor die prijs. Dus dat heeft wel wat schade aangericht. Collega Dimitri is daar geweest vanochtend om de schade eens op te nemen. Dus dat is ook wel heftig. En Karin Tuinhout komt langs. Onze hondengedragdeskundige.
0: Ja.
2: Dus, en zij heeft zelf wel dramatische ervaringen meegemaakt met haar eigen hond Yukon. Die is heel ziek geweest, of misschien wel nog steeds. Dus ja, ze brengt er wat persoonlijk gevoel bij in. We gaan het hebben over wat te doen als je hond heel ziek is. En hoe kun je daar dan het beste mee omgaan? Dat gaan we met haar bespreken.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, dat en meer dus zo meteen na 12 in tussen de middag.
2: Zeker.
0: Ik heb nog één plaats voor je.
2: Ja.
0: Ja, lekker hè?
2: Oh.
0: Beetje disco vanochtend.
2: Nou.
0: Het is niet de eerste discoplaat die we vandaag
2: hebben. Jij hebt heel veel lekkere muziek.
0: Ja,
2: is er nog wel wat over?
0: Ja, zeker wel. Okay. Ja, je hebt ook wel fijne muziek.
2: Okay.
0: Dit zijn de Tramps op Radio Noord. Disco Inferno. Nog een hele fijne dinsdag.
2: Hoi.

0: mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan nu de hoofdpunten van het Groninger Nieuws. Mooi uitwin.
5: Mooi Nivino, toch geen vluchten dit jaar van Groningen Airport Eelde naar Tenerife. Luchtvaartmaatschappij Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen. Inbraak in het pand van het Wij-team in Oosterpark in Groningen. 6 elektrische fietsen, een bakfiets en bijna alle tuingereedschap is gestolen. Een auto en een trekker zijn op de Raadhuisweg in Oude Pekel op elkaar gebotst. Door de aanrijding brak een wiel van de auto, verloor de trekker het frontgewicht. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. En Tijmen Blokzijl heeft zijn contract verlengd met een jaar, ligt nu tot medio 2028 vast bij FC Groningen.
4: En volgens Stefan Bleken, de clubwatcher, is er dan een soort afspraak over een lagere transfersom.
5: Oh.
4: Ja, zo gaat het dan.
5: Wordt vervolgd.
4: Wordt vervolgd.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Binnenkort in Martini Plaza. Het grootste Zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
11: Tussen de middag.
12: Met Nivino Geertsema.
4: Goedemiddag, we nemen zo de schade op bij het Wij-team, waar is ingebroken in stad. En altijd wat anders gaat over Groningen Airport Eelde.

0: Unhealthy Anne-Marie en Shania Twain is een duet. Alvast voor onze duetten top zoveel. Bij Groningen in de Oosterparkwijk in stad is afgelopen weekend slachtoffer geworden van een inbraak. Gisteren bleek er een schuurtje op het ommuurde plein achter het gebouw van de instelling. Dat was opengebroken en daaruit zijn 5 elektrische fietsen, een bakfiets en meerdere tuingereedschappen gestolen. De inbraak is inmiddels het gesprek van de dag op de social media accounts van Wij Groningen. En collega Dimitri van Tijl ging daar vanochtend heen om de schade op te nemen met Jeroen Kuilman van het Wij-team.
1: Er zijn een aantal fietsen hier helaas ontvreemd. Zo'n 5 à 6 elektrische fietsen. Onze fantastisch mooie bakfiets en heel erg belangrijk. Veel tuingereedschap van ons tuinteam. Een groep vrijwilligers al meer dan 10 jaar. Die heel veel tuintjes in de Oosterparkwijk onderhouden. Zelfs niet eens alle tuinen kunnen doen. Zoveel aanvragen komen er en blijven er binnenkomen. En bijna al een gereedschap is gewoon weg. We gebruiken die fiets bijna dagelijks. Dus dit is voor ons gewoon een ontzettend groot gemis. Plus de elektrische fietsen worden door collega's ook gebruikt. Zijn ook privé-eigendommen die weg zijn. Dus het is gewoon iemand wie heeft er wat gezien. Bel ons, mail ons. We zijn bereikbaar via Instagram, Facebook. Laat het alsjeblieft weten.
2: Of de politie uiteraard.
1: Ja, uiteraard.
2: Nou, het Wij-team is er natuurlijk ook voor mensen hier in de wijk. Ja. Ja, des te vervelend dat ook jullie spullen. Natuurlijk, elke inbraak is verschrikkelijk, maar ja, jullie zijn er ook echt voor de mensen hier.
1: Juist, dat zeg je goed.
2: En de stand van zaken, wat kun je erover zeggen? Wat is er momenteel bekend? Hoe loopt het nu?
1: Er zijn ontwikkelingen op dit moment. Daar kunnen we op dit moment nog niet zoveel over zeggen. En die gaan we deze ochtend, deze middag of verder onderzoeken. Samen met de politie.
2: Samen met de politie, inderdaad. Want zijn er ook in die reacties tips binnengekomen van mogelijke mensen? Hebben jullie misschien mensen op het oog? Is daar iets over bekend?
1: Er komt echt heel erg veel binnen. Van namen tot adressen. En die gaan we echt serieus onderzoeken. Ik zou er het liefste zelf direct op afgaan. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus we werken heel erg nauw samen met onze wijkagent. En het is wel weer mooi om te zien hoe het bericht ook door de gehele wijk en heel breed wordt gedeeld. Op de duur zag ik zelfs iemand, mensen vanuit dorpen zelfs reageren. Dus dat is wel fijn om te zien dat mensen zo met ons meeleven.
0: Zei Jeroen Kuilman van het Wij-team tegen collega Dimitri van Tuil. Roland, goedemiddag.
3: Goedemiddag, nu in.
0: Mooi. Nou, dit wordt alleen maar beter volgens mij, hè?
3: Ja, het ziet er goed uit. De bomen en de bladeren en de takken gaan flink heen en weer. Onze weerwaarnemer in Rode School heeft de was opgehangen. De luchtvochtigheid is rond de 50%, dus die was is zo droog. Alleen wel eventjes goed vastzetten, want 40 km per uur aan wind zit er ook wel boven het land. Het Groningse land krijgt in ieder geval windkracht 4, soms even windkracht 5 vanmiddag. Temperaturen die gaan stijgen naar zo'n 23, 24 graden als maximum. Die wind blijft doorwaaien, ook komende nacht. Vandaar dat het niet meer zo kil wordt als de afgelopen nacht. Een graad of 12, 13. Landinwaarts aan de kust 14, 15 graden. En morgen zie ik ook na de stralende dag van vandaag, zie ik morgen eigenlijk ook wel vrij veel zonneschijn. Ik verwacht eigenlijk 8, 9 zonuren, omdat er in de middag wat middelbare bewolking overschuift. Nou, dat is eigenlijk zijn oude restanten van onweersbuien boven Frankrijk. Wij krijgen verder morgen geen regen. Het is morgen droog, alleen ietsje meer bewolking in de middag bij weer een matige oostelijke wind. En dan weer 25 graden op meer plekken. Dus morgen een zomerse dag, donderdag, dan wordt het nog zelfs wat warmer. 27, 28 graden. Dan gaat de wind wat bijdraaien naar het zuidoosten. Dan komt er meer luchtvochtigheid. Die gaat omhoog, komt meer vocht in. Wordt wat drukkend warm. 7, 8 zonuren heb ik wel staan. Maar 's middags echt wel meer bewolking. En dan is het wachten op het regen en het onweer. Nou, waarschijnlijk. Het komt iets later. Dus ga er maar vanuit dat het donderdagavond laat. En in de nacht naar vrijdag zullen de eerste buien komen. En vrijdag volgen de nieuwe exemplaren. En dan gaat het weer in één keer omslaan. Dus dan wordt het anders.
0: En lange termijn, volgende week bijvoorbeeld. Heb je daar een beeld van? Durf je iets te zeggen daar? Over.
3: Oh, je kent me, hè? Leftonen, dat doet het wel. Nee, maar wat wel slim is om te zeggen, is dat het volgende week eigenlijk die lage drukgebieden met een flinke straalstroom zitten wel bij ons in de buurt. En dat betekent dat wij een zuidwestelijke wind houden. We gaan niet koud weer krijgen, maar gewoon 21, 22 graden, wat heel normaal is voor de tijd van het jaar. Af en toe valt er een enkele bui. De zon die laat niet verstek gaan, dus van tijd tot tijd ook zon. Dus een beetje gemiddeld september weer, eind augustus weer.
0: Oh, lekker. Beetje nazomer, kunnen we dat zo noemen?
3: Nazomer vind ik wel heel top. Het is wel wat temperatuur betreft op zich wel nazomerachtig. Even met zonnige momenten lijkt het daarop. Alleen die ene bui, die paraplu, vergeet hem niet.
0: Dankjewel, Roland. Tot volgende keer.
3: Tot.

0: Jonas Blue, Edge of Desire was dat op Radio Noord. En ik zit de hele tijd al te kijken naar Stefan, die zit hier naast mij. En die heeft dan een plastic tas naast zich liggen. Met daarin iets heel geheims. Wat heb je nou bij je?
1: Nou, een stukje krantenpapier. En als ik dat dan openvouw. Ja, kijk, gaat hij al.
0: Ja.
1: Heb ik een prachtige mok. Kijk eens wat daarop staat. Herken je ze?
0: Beatrix en Klaus.
1: Mooi,
0: 10 maart 1966.
1: Dat betekent dat het mokje al ruim 60 jaar oud is.
0: Ja.
1: Die heb ik gekregen van Petra. Want die weet dat ik verzamel mokken van het Koninklijk Huis. Dus deze krijgt een mooi plekje bij mij. Achter de glazen deur van de vitrinekast.
0: Oh.
1: Ja, want ik mocht zelf niks meer kopen thuis.
0: Ja,
1: nu. Ja, als een collega dat voor je meeneemt. Ja, dan moet hij er gewoon bij.
0: Jeetje.
1: Dat is prachtig, hè?
0: Maar ga je hem dan echt neerzetten of ga je hem gebruiken ook?
1: Oh, misschien ga ik hem wel gebruiken ook nog. Maar ik ga hem eerst afwassen.
0: Wat leuk. Nou, dat is ook wel een keer een leuke Alter wat anders saus weer eens over verzamelingen. Ja.
1: Ja. Oh, nou, misschien morgen.
0: Nou, kun je morgen misschien wel doen, ja. Morgen zit je er ook, of niet?
1: Ja.
0: Gezellig.
1: Raad ik graag mee.
0: Nou, we laten het nog even bezinken. Zometeen in ieder geval Alter wat anders over Airport Eelde. Tenerife weer geschrapt als bestemming. Het is nog nooit bestemming geweest, want het vliegtuig is nog niet eens vertrokken. En het is al geschrapt. Ook Mallorca en Kos geschrapt. Maak jij nog wel eens gebruik van Groningen Airport Eelde? Kunnen we straks over praten in Alter wat anders.

0: 1976, de eerste single op het debuutalbum van Boston. En dat album heette ook Boston. Nou, als je dan toch begint als band, dan kun je beter maar meteen goed beginnen. Dit was Boston, More Than a Feeling op Radio Noord. Zometeen Edwin met Noordnieuws en daarna altijd wat anders. En dan gaan we het hebben over Groningen Airport Eelde. Wat zijn jouw ervaringen met het vliegveld? Maak je er wel eens gebruik van? En zo ja, nou, hoe bevalt dat dan? Lekker met de bus heen bijvoorbeeld, dat zijn toch wel pluspunten. Hoef je geen hoge parkeerkosten te betalen, dat soort zaken. Maar ja, bestemmingen, het aantal bestemmingen, de keuze is niet reuze, om het zo te zeggen. Zeker niet nu ook Tenerife weer is geschrapt. Mallorca en Kos waren al geschrapt. Wat vind jij van Groningen Airport Eelde en jouw ervaringen daar? Ben ik heel benieuwd naar. En welke bestemming mis je? Welke bestemmingen zou Groningen Airport Eelde moeten toevoegen aan de collectie? Ik ben heel benieuwd. 050-3188-288. De lijnen zijn alvast geopend.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
0: Precies half 1, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Er gaan dit jaar toch geen vluchten van Groningen Airport Eelde naar Tenerife. Luchtvaartmaatschappij Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen. De Letse luchtvaartmaatschappij krimpt haar vloot in van 54 naar 36 toestellen en schrapt dus de basis op Tenerife. Ook wordt afscheid genomen van een derde van het personeel. De verbinding naar het Spaanse eiland werd in maart aangekondigd. Zou beginnen op 29 oktober, maar zover komt het dus niet. Eerder dit jaar verloor Groningen Airport Eelde al verbindingen naar het Spaanse eiland Mallorca en het Griekse eiland Kos. De politie onderzoekt wat er vannacht precies is gebeurd op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Bij een steekpartij is één persoon gewond geraakt. Rond 3:30 werd bij de hulpdiensten melding gemaakt van het incident. Hoe het met de gewonden is en of er iemand is aangehouden is nog onbekend. FC Groningen heeft na Wouter Prins, Ton van Bergetje en Vaas en David van der Werf ook Tijmen Blokzijl langer aan zich gebonden. 21-jarige aanvoerder verlengt zijn contract met een jaar en ligt nu tot medio 2028 vast bij de club. Blokzijl speelde 111 officiële wedstrijden voor de FC. Centrale verdediger maakte daarin 2 doelpunten en gaf 2 voorzetjes. Blokzijl werd aan het begin van dit seizoen door trainer Dick Lucky aangewezen als aanvoerder, omdat Steyr Racing door een blessure niet beschikbaar was. En nu na het vertrek van Racing naar AZ blijft Blokzijl de rest van het seizoen aanvoerder van FC Groningen. En in de Waddenzee zit dit jaar opvallend veel broed. Planktonbloei kwam vroeg op gang. Dat leverde dik water op, zoals vissers dat noemen. Vooral jonge oesters en jonge garnalen doen het goed. En ook de dunlip harder is in opkomst, ziet visser Barbara Geertsma-Rodenburg.
11: Het gaat goed met wat wij nodig hebben van de Waddenzee. Daar gaat het op zich goed mee, behalve dat er heel veel zeewier is. Maar ja, weet je,
10: dat
11: er gaat
10: zo'n
11: visjes
10: te ver
11: boeren,
10: er
11: is altijd wat te klagen.
10: Meer vissen op rtvnoord.nl.
0: Ze zat ook op zee, volgens mij, die verbinding.
10: Zeker.
0: Oké, maar wel lekker. Een stukje of zo.
10: Zo'n zeebanketje. Mm.
0: Met een wijntje erbij, denk ik.
10: Ja, wit wijntje. Ja, zeker.
0: Is het een beetje oester en wijn weer, Roland?
9: Geleidelijk gaan de stapelwolken verdwijnen en gaat de zon overheersen. We krijgen in de namiddag zonnige condities, een matige noordoostenwind en 20 tot 21 graden. Komende avond gaan de temperaturen naar beneden. Komende nacht een frisse nacht, 10 tot 11 graden. En morgen 24 tot 25 graden. Strak blauwe lucht, veel zon en een matige oostelijke wind.
0: Ja, dat is een oester en wijnweertje. Zometeen altijd wat anders over Groningen Airport Eelde. Wat zijn jouw ervaringen met het vliegtuig? Welke bestemmingen zouden er volgens jou aan de collectie toegevoegd moeten worden? Of, ja, mag je nog wel vliegen in deze tijd?
12: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
13: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
16: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: 050-3188-288. Ja, Tenerife, op papier zo'n mooie bestemming, maar daar bleef het ook bij. Want in oktober zou volgens mij de eerste vlucht vertrekken vanaf Groningen Airport Eelde. Maar nu al is de bestemming geschrapt vanwege bezuinigingen bij de vliegmaatschappij Baltic Air. Sowieso gooien die heel veel personeel eruit, allerlei bestemmingen zijn eruit. En daar is Groningen Airport Eelde dan weer het slachtoffer van. En misschien jij wel. Misschien had jij wel plannen om naar Tenerife te vliegen. Ik weet niet, hebben er al mensen ook... Zouden mensen al geboekt kunnen hebben? Ik denk het wel, hè?
1: Nou ja, je hebt mensen die inderdaad heel ver van tevoren een vakantie boeken. Ja. Dat moet vaak ook wel, hè? Als je gewoon een baan hebt. Ja, je moet van tevoren vrijvragen. Ja. Want anders ga je niet zomaar zoveel geld besteden aan het kopen van een vliegticket.
0: Ik ben benieuwd of er nu mensen luisteren en die een reis naar Tenerife geboekt hadden vanaf Groningen Airport Eelde. Hoe is dat dan nu afgehandeld? Wat zijn de gevolgen voor jou? 050-3188-288. Want ben je een beetje tevreden dan met de afhandeling? Dat is dan even de vraag. Ja, Mallorca had je, Kos had je. Ook volgens mij mooie zonbestemmingen. Ja, ook geschrapt alweer. Volgens mij is er... Wat is er nog over?
2: Zit Gran Canaria er nog in?
0: Ja, daar ben ik
2: een jaar of 2-3 geleden nog via Eelde heen gevlogen.
0: Hoe was dat? Om dat te doen vanaf daar?
2: Ik moet zeggen, we gingen vroeger altijd via Schiphol. Maar de laatste jaren Rotterdam, Eelde... Ik vind het wel erg prettig, moet ik zeggen. Je loopt gewoon over het vliegveld zo naar het vliegveld toe.
0: Ja.
2: En vooral als je terugkomt... Bagageafhandeling, nou, ja. Dat gaat nergens zo snel als op een regionale luchthaven.
0: Nou, alsof je langs de kassa van de supermarkt loopt. Ja. Zo snel gaat het.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dat is dus inderdaad, omdat het kleinschaliger is, is het ook aantrekkelijker. Aan de andere kant, ja, als overal maar bestemmingen worden geschrapt steeds. Kijk, op Schiphol, dat is gewoon een groot vliegveld.
2: Ja.
0: Dat staat als een huis natuurlijk.
2: Aan de andere kant, Bremen, Düsseldorf zijn ook niet zo ver weg.
0: Nee, Wezen ben ik wel vaak.
2: Ja.
0: Toen wij nog vlogen, dan rij je naar Wezen. En dan zet je voor een paar tientjes daar de auto neer. En dan voor een paar tientjes trouwens ook vliegen vanaf daar. Maar dat, ik heb sowieso al een tijd niet meer gevlogen. Het trekt me ook niet zoveel meer. Misschien vanwege...
2: Ik ook niet.
0: Ja.
2: Nee, het wordt me ook te druk een beetje. En ja, de afgelopen 2 jaar sowieso niet meer gevlogen.
0: En milieuredenen? Hoort dat erbij?
2: Nou ja, dat is een bijkomstig voordeel dan.
0: Okay.
2: Maar ik heb genoeg vliegschaamte opgebouwd de afgelopen decennia.
0: Oh ja, jij hebt vliegschaamte?
2: Nee, ik heb geen vliegschaamte, maar ik heb genoeg gevlogen.
0: Oh zo, ja. Gran Canaria en de Scandinavische bergen zijn bestemmingen in de winter. En een zakelijke vliegverbinding naar Denemarken. Nou, loop ik ook niet zo voor warm, maar dat zijn de bestemmingen nu. Dus dat is niet heel veel.
2: Nee.
0: 050-3188-288.
1: Ik zou naar Portugal willen.
0: Oh, kijk. Nou.
1: Ja. Maar dat kan dus niet.
0: Nee.
1: Ik zag hem er niet bij staan in het rijtje.
2: De Azoren.
1: Oh, ja.
2: Ja.
0: Ja, maar zou jij dan makkelijker dus vanaf Airport Eelde dan gaan vliegen? Als er een bestemming tussen zit waarvan jij denkt, hey, daar wil ik wel...
1: Ja, we hadden toevallig thuis over, nou, waar zullen we eens naartoe gaan op vakantie? Nou, toen viel Portugal. En dan ga je direct even kijken van, nee, is dat met de auto? Nou, dat valt al af, is best ver.
0: Ja.
1: Nou, vanaf welke vliegvelden moet je dan of kun je dan? Nou, en dan ga je toch al eens een beetje voor en tegens. En dan zie je Eelde helaas niet op dat lijstje staan.
0: Nee. 050-3188-288. Had jij een reis naar Tenerife geboekt vanaf Groningen Airport Eelde? Laat het dan even weten, want ik ben benieuwd hoe dat nu, hoe de gevolgen nu voor jou uitwerken. Hoe is de afhandeling? Ben je tevreden over het contact wat er dan hopelijk al is geweest? En welke bestemmingen mis jij nog op Groningen Airport Eelde? Nou, je kunt bijna elke bestemming noemen, want we hebben alleen nog Gran Canaria, de Scandinavische bergen en een zakelijke verbinding naar Denemarken. Bert van Kalker in Assen, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Mooi. Ben jij een fervent gebruiker van Groningen Airport Eelde?
3: Nou, eigenlijk wel. Wij hebben jaren gebruik gemaakt van Eelde. Voorheen gingen we vaak één keer een jaar naar Gran Canaria. Vorig jaar is naar Creta toe, ook vanaf Eelde natuurlijk. En dit jaar weer. En ja, het feestje begint eigenlijk al op het vliegveld bij het reisbureau. Ik moet toch iedere keer weer even de dames een pluim geven voor de gezellige goede adviezen die ze er altijd geven, zeg maar.
0: Ja.
3: Maar wij hopen natuurlijk dat vliegveld Eelde nog zo lang mogelijk.

0: beginnen van dat je last hebt van vliegvelden, weet je, voor die tijd. Dus ik heb eigenlijk maar één advies voor die mensen van, als je er last van hebt, ga dan, zoek dan ergens anders een huis op. Maar even los daarvan, dit gaat over vliegvelden eerder. Ik heb, ja, kort samengevat, ik hoop dat vliegveld nog zo lang mogelijk blijft bestaan. En dat mensen ook, die willen vliegen en kunnen vliegen, dat die ook zoveel mogelijk dan gebruik maken van Eelde, zodat Eelde nog jaren nog voort kan gaan, zeg maar.
1: En Bert, ik heb niet het idee dat jij vliegschaamte hebt.
0: Nee, maar moet luisteren. We moeten ons ook geen vliegschaamte laten aanpraten, hè? Kijk, er wordt al jaren gevlogen en dat er nu wat mensen zijn hier in Nederland en de wereld die in één keer beginnen dat vliegen niet meer kan, om wat voor milieureden nog niet meer. Ach, zo kunnen we alleen los doorgaan, maar daar komen we op een heel ander onderwerp. Maar nee, ik heb beslist geen vliegschaamte, maar we moeten gewoon zorgen dat we gewoon vliegveld in stand houden.
1: Helder. Hey Bert, nog één ding. Ik begrijp dus dat jullie vakantie boeken door naar het reisbureau te gaan.
0: Ja, ja.
1: Dat fenomeen bestaat nog, om dat zo te doen, Bert.
0: Ja, ja, nee, die bestaat nog steeds. En nogmaals hoor, ik wil iedereen en vooral de dames die er zitten toch wel een pluim geven voor dat menselijk contact. Het is kleinschalig, dat is ook zo mooi van Eelde. Je hebt niet zoveel toestanden als op Schiphol, maar het is gewoon...
1: Maar hoe gaat het dan? Leg eens uit. Jullie hebben zin om op vakantie te gaan en dan? Hoe doe je dat dan?
0: Nou ja, dan gaan we dus. We pakken een auto en ik ga met mevrouw gaan we naar het vliegveld toe. En daar zitten de dames. We bellen natuurlijk van tevoren, maar daar zitten de dames in. Ja, wij geven onze mensen aan. En nou ja, goed, de bestemmingen zijn wel beperkt. Maar we zijn altijd goed geadviseerd om naar Gran Canaria te gaan. En dat was verder prima hoor. Ja.
1: Dus dan regelen zij dat voor jullie en dan ga je weer naar huis. Ja. En dan op een gegeven moment is het zover en dan pak je het vliegtuig.
0: Ja, precies. Ja. Mooi, ze bellen dan een week of twee van tevoren dat er vliegtickets zijn, dus die halen we dan niet meer op. Ja. Maar goed, daar ben je daar zo. En je levert je cover en je loopt in door de beveiliging en je zit daarin te wachten op vliegtuig. Je loopt over platform, je staat in vliegtuig en daar gaan we. Ja. Dus het is kleinschalig, het is ook heel relaxed allemaal. En ja, dat spreekt ons ook wel aan.
1: Bert, bedankt voor bellen. Tot volgende keer. Ja.
0: Oké, verder dag verder.
1: Bedankt, Bert van Kalker uit Assen. Nou, dat heb je gehoord. Die man is groot fan van Groningen Airport Eelde. Ik ben benieuwd of Dirk dat ook is. Dirk van der Wal, uit Delfzijl. Mooi, Dirk.
2: Mooi, Nidwino. Goedemiddag.
1: Mooi, mooi.
2: De vorige spreker die haalt me eigenlijk de woord nog een beetje uit de mond, Nidwino.
1: Ja.
2: Ook wij gaan altijd via het reisbureau en via Eelde naar Gran Canaria, et cetera. En het bevalt uitstekend. Ook vanuit Delfzijl is het na zeg maar 30 minuten per de auto. Je kunt daar hartstikke goed parkeren. En het is er geen chaos en anders wat en zo. En ik vind ook, net zoals de vorige spreker zegt, ik vind gewoon dat Meltje heet ze, geloof ik, dat die ervoor zorgen moet dat populaire bestemming, bijvoorbeeld als Mallorca, Kos, Steven Harrel over de Algarve en zo, dat die gewoon weer vanaf Eelde vertrekken en aankomen. Dat zou natuurlijk voor heel veel Noordelingen en Oosterlingen zou er natuurlijk een geweldig opteken zijn. Want de bezettingsgraad hier vanaf Eelde, en zeker naar Gran Canaria, waar wij vaak ook zelf heen gaan, is natuurlijk uitstekend.
1: Ja, Meltje de Groot, dan heb je het over de vliegvelddirecteur. Die moet ervoor zorgen dat er meer, een beetje zonbestemmingen, kan ik het zo samenvatten?
2: Ja, dat dacht ik wel, ja. Er zijn toch altijd een hoop mensen ook al, dat is onze eigen ervaring, gewoon in de winter, gewoon een vakantieboek naar Gran Canaria. Nou, Tenerife valt dan helaas weer af door de omstandigheden van die Baltic Air. Ja. Maar al dat soort dingen. In het voorjaar bijvoorbeeld naar de Algarve van Steven het over had en zo. Dat is erg in trek en dat wil ook absoluut heel goed. En als jij maar gewoon alle populaire bestemmingen vanaf Eelde schrapt of dat gaat niet meer, wat denk ik aan de tour operators en de vliegmaatschappij beert. Dan keldert natuurlijk het aantal passagiers enorm.
1: Ja, wat ik wel van de economie heb opgestoken, kijk, als iets financieel goed loopt, dan stop je er niet mee. Maar als iets financieel slecht loopt, dan is de kans op iets schrappen is natuurlijk veel groter. Dus zou het dan toch zo kunnen zijn, Dirk, dat jij daar heel groot fan van bent, van hoe het gaat, en Bert ook, de vorige beller. Maar dat het ook een beetje, dat er gewoon te weinig animo over is?
2: Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. De animo is er volgens mij voldoende.

0: alle overige randvoorwaarden en eeuwen en zo voor de Noordeling, de Oosteling en de Noord-Duitsers en zo, is natuurlijk geweldig hier. Ja. En ja, zoveel vliegtuigen. Kijk, de vorige spreker had het over Polen en zo.
1: Ja.
0: Kijk, zoveel vliegtuigen die vertrekken er al überhaupt eigenlijk niet vanaf Wilde overdag naar Gran Canaria of Mallorca. Ja, daar hebben ze dan allemaal gespaard. Dus veel last kunnen die er volgens mij ook niet van hebben. Daar ben ik het ook volledig met de vorige spreker eens.
1: Ja.
0: En dat zou denk ik voor het noorden gewoon een geweldige boost zijn. Als daar weer meer bestemmingen komen. Want dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor Wilde. Je hebt er niks aan om naar IJsland te vliegen of naar Bulgarije of zo. Zorg er weer voor dat die zonvakanties en die vakanties naar Gran Canaria, Tenerife, et cetera, dat die er weer komen.
2: Ik noem het maar even de pensionado bestemmingen, of is dat te denigrerend?
0: Nou, het is iets wat ben je niet.
2: Dan neem ik het terug. Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Dit een beetje,
0: ja, we horen er zelf ook toe. En als ik dan in de vliegtuig kijk, inderdaad, er zit weinig jeugd van 18, 19 jaar in. Dat ben ik volledig met je eens.
1: Okay.
0: Maar de vliegtuigen zijn altijd nog wel voor 80% vol aan dit Wino hier. Hè? Dus,
2: Dirk, wat is je eerstvolgende vakantie?
0: Dat is 11 september naar Gran Canaria.
2: Oh, kerel. Lekker,
0: ja,
2: man. Lekker.
0: Ja.
2: Nou, mooi dat je ook eens een keer weer in Delfzijl bent en dat je hem een keer kunt bellen, want voor de rest zit je alleen maar in de zon volgens mij, hè?
0: Nou, valt reuze mee, hoor. Maar ik denk, ik wil toch even mijn positieve signaal geven.
2: Nee, heel goed.
0: Dat is wel nodig, denk ik.
2: Heel goed, Dirk. Geniet van de vakantie alvast, hè?
0: Ja, ga ik doen, jongen. Dankjewel.
2: Mooi.
0: Mooi.
2: Mooi. Goos in Zandeweer. Goos Slotengraaf. Mooi, Goos.
3: Ja, mooi, Nivino. Hallo, nou, je maakt een heel mooi bruggetje. Want ik ben ook een pensionado-bestemming.
1: Ja.
3: Maar dat denk ik ook al toen ik nog niet met pensioen was. Ik heb een huis in Spanje. En, dus ik vlieg zeker 2-3 keer per jaar heen en weer naar Alicante.
2: Heerlijk.
3: Ja, Alicante, ja, jong. Maar dan vliegen we meestal vanaf Schiphol. Maar soms ook vanaf Bremen. En iedere keer, of we nou in het voorjaar gaan, of in het najaar, of buiten het seizoen, of binnen het seizoen, het vliegtuig zit altijd vol. En Schiphol, 3 per dag, hè? 3 per dag die kant op. Dan denk ik van, jongens, er kan toch ook wel 1 in de week vanaf Eelde vliegen. Dat is mijn ene punt. Dus ik denk, er is markt. Maar niet meer. Mijn andere punt is, ik ben pessimistisch. Ik ben niet optimistisch voor de toekomst van Eelde. Mm. Want naar mijn smaak, als Lelystad open gaat voor de vakantievluchten, dan is het klaar met Eelde. Dan is het gewoon klaar. Dan gaan alle mensen uit Friesland, Drenthe en omstreken, die kunnen net zo makkelijk naar Lelystad. En dan is de markt, wat mij betreft, voor Groningen, voor Eelde, voor weg. En dan, Eelde heeft gewoon de boot gemist, uiteindelijk. Dat,
2: maar hoe dat dan, Goos? Hoe hebben zij dan de boot gemist?
3: Nou, dat is natuurlijk een heel lang verhaal.
1: Ja.
3: Maar het feit alleen al dat de stad Groningen, die is er uitgestapt. Hè, die is al jaren geleden, heeft gezegd, wij willen geen aandeelhouder meer van Eelde zijn. Ja, dan is het klaar, jongen. En dan komt, je moet het toch even over politiek hebben, ook door de linkse colleges daar. Die zijn daar tegen. En die stappen dan uit Eelde. En ja, maar daar zit ook de markt. Hè, de universiteiten, de UMCG, de grote ondernemingen, die willen gewoon een vliegveld in de buurt. En als een stad dan niet meewerkt, dan houdt het op.
2: Stel dat de gemeente aandeelhouder zou zijn, zou blijven, hè? Hoe zorgt het dat er dan voor dat er wel veel meer reizigers dus ook, dat er animo voor is voor Groningen Airport Eelde?
3: Nou, ik denk dat vanuit het bedrijfsleven moet komen. En om een voorbeeld te geven, een paar jaar geleden hebben we gelobbyd, hè, ook van Groningen, voor een Tesla-fabriek. Ik weet niet of je dat nog weet.
1: Ja.
3: En die is toen naar Berlijn gegaan. Nou, ik weet zeker dat meespeelt. Zo'n Tesla-fabriek, die wil gewoon een vliegveld in de buurt hebben. Dan gaan er zoveel mensen heen en weer vanuit Amerika. Dat moet gewoon. En nu zitten ze bij Berlijn, hebben ze het om de hoek.
1: Ja.
3: Dus ik vind het gewoon klein denken. Er wordt gedacht van Eelde, leuk regionaal normaal vliegveldje. Maar je moet het wat groter zien, vind ik. En ja, de stad Groningen heeft het laten lopen. Zo bekijk ik het.
2: Ja, en inderdaad, Lelystad komt er dan straks aan.
3: Ja, die komt eraan, dan is klaar. Ja, dan is klaar. Dan is het, zelfs voor Groningen is maar 3 kwartier een uurtje die kant op. Dus ja, en wat ik zeg, laat staan Friesland en Drenthe. Dan kun je het vergeten. Dan is het ook, dan zou ik er ook geen fiducie meer in zien. Nee.
2: Hey, welke bestemming, als je mag dromen, Gozer. Even los van jouw Spanje natuurlijk, waar je een huis hebt. Ja. Wat voor jou heel praktisch is. Maar welke bestemming zou je nog heel graag, als je toch mag dromen nogmaals, graag willen toevoegen aan Eelde? Ja.
3: Maar dan dromen, dat zei ook een vorige spreker, ja, dat is niet economisch, hè. Maar dan ging ik terug aan toen ik een klein jongetje was en toen las ik de Bob Evers serie Avonturen in de Stille Zuidzee. Daar zou ik nog wel eens heen willen, naar Nieuwe Jo.
2: De Stille Zuidzee.
3: Ja, jongen. Maar ja, dan ben ik denk ik de enige.
2: Nou, je weet het niet. Misschien dat jij heel veel mensen hebt geactiveerd nu, die nu luisteren.
3: Ik hoop het. Maar nogmaals, ik ben niet optimistisch voor de toekomst van Eelde. Nee. Helaas, moet ik zeggen. Ik had het anders gezien graag.
2: Soms is het leven zo, hè?
3: Het gaat zo en dan rijden we wel weer naar Schiphol of naar Bremen of naar Düsseldorf. Ja, het is niet anders.
2: Goos, geniet van jouw volgende trip naar Spanje.
3: Dat gaan we zeker doen, Nivino.
2: Mooi, hè?
3: Ja, mooi.
2: Hoi. Huis in Spanje.
1: Ja, nou, dat zou ik ook wat vaker vliegen, ja.
2: Ik zou... Ja, nee, dat is ook weer niet zo trouwens. Maar ik zou wel vaker daarheen gaan, ja. 050-3188-288. Welke bestemming zou jij graag aan de collectie willen toevoegen? Want, er is nog wel wat ruimte voor nieuwe bestemmingen bij Groningen Airport Eelde.
1: Ze hebben zelfs een knopje op hun eigen website, dat je een tip kunt aanvinken.
2: Oh ja? Serieus? Ja. Groningen Airport Eelde?
1: Is je een bestemming, laat ons weten.
2: Nou, ja, je kunt bijna elke bestemming ter wereld nu invoeren. Ja. Want Gran Canaria is nog een bestemming. Scandinavië en een zakelijke vlucht naar Denemarken. Dat is wat er de komende winter aan de bestemmingenlijst of op de bestemmingenlijst staat.
1: Heb jij zelf wel eens gevlogen vanaf Eelde?
2: Nee.
1: Nee, waarom nooit. Niet?
2: Ja, omdat daar dus niet de bestemmingen waren die ik graag wilde hebben. En ik ging dan niet, zeg maar, vanwege Airport Eelde, zeg maar, dan maar naar Spanje of zo. Nee, ik ging echt een vakantie op een bestemming uitzoeken. Ja, en dat was niet in Eelde. Wel in Düsseldorf Wezen ben ik vaak vandaan gevlogen. Is een beetje, een beetje hetzelfde idee. Ietsje groter wel, volgens mij. Maar dat was dan ook makkelijk, want daar reed je dan ook in een... wat was het, uurtje, anderhalf heen. En dan voor een paar tientjes parkeren. En dan was het ook heel makkelijk gewoon doorlopen bij de balie. Dat gevoel, dat herken ik wel. Dat het bij Groningen Airport Eelde ook makkelijk is. Kleinschalig. Dus gewoon makkelijk om in dat vliegveld te stappen en er weer uit. Dat is wel heel aantrekkelijk. Dus ik snap mensen wel heel goed.
1: Ja, ik heb heel veel vliegervaring, kan ik even rustig zeggen. En dan meestal vanaf Schiphol, Eindhoven. En ik heb een paar jaar geleden ben ik voor het eerst gaan vliegen vanaf Eelde. Maar toen kwam ik ook ruim 3,5 uur van tevoren aan. Dat is helemaal niet nodig natuurlijk.
2: Nee.
1: Was ik even vergeten.
2: Ja,
1: dat is wel heel relaxed hoor.
2: Ja. Ja, met de bus.
1: En je hoeft niet te zoeken naar de juiste gate.
2: Nee.
1: Dat is mijn. Ja, dus dat scheelt allemaal.
2: Ja, nee, dat snap ik. Ik heb Jan aan de lijn als het goed is. Mooi Jan.
4: Ja, goeiedag.
2: Goeiedag.
4: Ik heb hele goede herinneringen aan Eelde. En dat stamt uit mijn jonge jaren. Oh. Ik ben nu bijna 85, dus dat is... Maar mijn vader die ging vroeger naar Eelde, dan mocht ik mee. En dan kocht hij een ticket om de anderdaags naar Schiphol te vliegen. Dat was toen kennelijk nog mogelijk.
2: Zo. Dat is wel heel chic, hè?
4: Ja, en ik kan me heel goed herinneren. Toen had je een hele mooie, prachtige vertrekhal. En daar hingen dan van die modelvliegtuigjes bovenin.
2: Oh ja, ja.
4: Allemaal lang, lang geleden.
2: Ja, Jan. Maar die vertrekhal, want is dat dan nog... Is daar veel veranderd?
4: Ja, compleet veranderd. Als ik die herinnering ophaal van vroeger... Het was natuurlijk wat kleiner, maar het was heel leuk aangekleed. En dat is nu natuurlijk heel anders.
2: Ja. En ik kan me voorstellen, Jan, dat in die tijd, dan hebben we dus over een jaar of 60, 70...
4: In de 50 jaren
2: ja, moet dat geweest zijn. 70, 80 jaar geleden hebben we het dan over.
4: Ja,
2: dan heeft zo'n vliegveld, had denk ik ook nog wel een andere status dan nu misschien, hè?
4: Ja, zeker. Ja, ik ben altijd wel fan van Eelde gebleven. Ik vind het eigenlijk jammer dat er niet wat meer activiteit is.
2: Nee. Vlieg je nog wel eens, Jan?
4: Nou, ik heb in mijn leven heel veel gevlogen. Ik ben veteraan, ik heb in Nederlands Nieuw-Guinea gezeten. En daar ben ik over de Noord heen gegaan en over de Zuid weer terug. Met de nodige uren.
2: Ja. Maar zelf achter de stuurknuppel, bedoel je, Jan?
4: Nee. Okay. Nee. Maar ik was dienstplichtig militair. Ik had gekozen voor Nederlandse Nieuw-Guinea.
2: Ja.
4: En ik had een zus die heeft 40 jaar in Zuid-Afrika gewoond. En daar ben ik ook 4 keer heen gereisd.
2: Oh, ja. Ja,
4: inderdaad, ja. Best veel gevlogen.
2: Dus je hebt je vlieguren wel gemaakt, zoals ze dan zeggen.
4: Zeker weten.
2: Ja, maar stel dat er nu jouw droombestemming nog op Groningen Airport Eelde toegevoegd zou worden. Zou je het dan nog aandurven?
4: Nou, misschien wel. Maar ik heb nu wel een klein beetje zo van, nou, ik heb genoeg gezien en gedaan.
2: Ja. Ja.
4: Het was allemaal leuk en mooi.
2: Ja, maar toch, Jan, als je mag dromen, wat zou dan nog de plek zijn waar jij graag heen zou willen?
4: Nou, ik kan mij herinneren op de terugreis, want ik ben 7-8 jaar geleden terug geweest. Via Indonesië weer terug naar Nieuw-Guinea. En wij zouden toen naar. God, hoe heet dat ook maar weer? Nou, ook zo'n paradijselijk oord een tussenlanding maken en daar 3 dagen blijven. Wegens een ziekte van mijn kameraden is dat toen allemaal overgegaan. En dan denk ik, daar had ik nog wel een keer weer heen gewild.
2: Okay, maar de naam die weten we nu even niet.
4: Dat schiet mij niet te binnen. Nee, prachtig. In Zuidoost-Azië natuurlijk een prachtig mooi gebied. Ik weet niet meer precies. Maar...
2: Jan, je hebt de hele wereld gezien en toch gewoon lekker hier in Grun naar Noord luisteren. Ik vind het mooi.
4: Precies.
2: Bedankt voor het bellen, hè?
4: Ja, oké, bedankt.
2: Mooi. Ja. Nou.
1: Dat zijn mooie herinneringen, hoor.
2: Jij hebt ervaring met vliegen, maar ik denk dat Jan jou makkelijk nog weer overtreft.
1: Ja, wat dat betreft kom ik net kijken. Ja.
2: Dit was altijd wat anders. We schrappen deze uitzending nu verder.
1: De tijd vliegt voorbij.
2: Het vliegt voorbij. Ja, we gaan stoppen hier met altijd wat anders. We gaan lekker door met tussen de middag tot 2 uur. Dankjewel voor het bellen. Dank voor het appen. Mooi.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
13: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-Claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
16: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
17: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
18: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
19: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
20: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
21: Radio Noord.
22: Tussen de middag.
23: Met Nivino Geertsema.
2: Goedemiddag, groot feest in Winschoten, want de run bestaat daar 50 jaar. Zometeen aandacht daarvoor.

0: The Human League, Don't You Want Me. Staat de run nog op jouw bucketlist, Stefan?
1: Nou, die staat er nog wel op, ja. Vorig jaar was ik erbij.
0: Ah, dan de 10 kilometer, denk ik.
1: Ik was erbij, ja, als publiek.
0: Oh, zo.
1: Ik kan direct even bijzeggen. Ik was geblesseerd. Dus ik heb want we deden met een aantal collega's deden we mee.
0: Ja.
1: Toen heb ik een andere collega bereid gevonden om voor mij te rennen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Je kunt je opgeven, hè, voor deze editie. De 50ste.
1: Dat is wel een speciale natuurlijk.
0: Dat denk ik wel, ja. Want ze hebben er van alles omheen georganiseerd. Want dat is inderdaad een hele grote naam. Kijk, iedereen kent de 4 mijl natuurlijk. Maar onderschat zeker die run van Winschoten niet. 12 september, dan is het zover. Gisteren werd vanwege die 50ste verjaardag een plaquette onthuld op de plek waar ooit de finishstreep lag. Een eerbetoon was dat aan Theo de Winter. Hij was in 1976 voorzitter van atletiekvereniging Aquilo in Winschoten. En de zoon van Theo, Jaap, en dochter Odette onthulden die plaquette gisteren. En Jaap, ja, die was diep onder de indruk.
2: Ja, nou, gaat ie.
3: Natuurlijk blijven rasten. Som met mijn gezin ben we hier met veel plezier. En het gaat gewoon allemaal hartstikke leuk. En elke keer zorg je kan weer bekend zijn. En ja, dat doet je toch wel wat, ja.
4: Ding Voorde was erevoorzitter van Aquilo, de atletiekvereniging.
3: Ja.
4: En ja, die is er eigenlijk een beetje mee begonnen. Hè, van ja, hoe gaan we dat aanpakken? Dat we na je atletiek begonnen kregen. En toen ontstond ineens de run.
3: Ja.
4: Is er toen volk met hem over gehad?
3: Nou, nee, maar ik heb er natuurlijk wel over meegekregen. Ik was toen, denk ik, jaar 17, 18, toen dat allemaal gebeurde in Nieuws. En het was wel een beetje, ja, wat mag ik zeggen, baldadig wat ze deden. Hoor. Want ze verbaasden van alles. Zo ging pa ook op gemeentehuis in Overhemd stonden. Ik voel me uitgekleed. Maar ze wilden per se die atletiekbaan hebben. Hè. En nou, ze bedochten van alles. En toen ben ze op een zeker moment op een dag naar Bern geweest. En dat was een 100 kilometer wedstrijd. En ze zeggen van, dat kunnen we ook in Winschoten hebben. Dat kunnen we ook. Om maar aan te geven dat er geen atletiekbaan is. Dat we alle atletiek op de weg moeten nemen.
4: Ja. En wat vind je ervan dat de runnen altijd bestaat?
3: Ja, ik vind
4: 50 jaar later.
3: Ja, nou ja, ik ga elke keer natuurlijk even hier in te kijken. En dan kom ik weer heel veel mensen tegen. En ja, ik vind het nog altijd leuk. Prima. Ja,
4: en wat voor mensen ben dat in deze toekomst? Ook mensen die nog altijd ja, een beetje in gedachten zijn met de allereerste run in 1976?
3: Ja, ja, nou ja, allerlei mensen. Komt steek maar ook lopers die al jongen middown en door de jongen in. En dan start je parcours en dan gaan ze kijken en dan klapsteem. Mijn kinderen die lopen wel eens met de 10x10 en dan start je langs de weg. En dat is allemaal gewoon hartstikke leuk.
4: Ja. En wat vind je ervan dat er zo'n mooi... Ja, monument zeg ik, heb me onthuld is.
3: Ja, nou, dat vind ik dus geweldig. Hè. Kijk, Wiebe die belde me van een paar weken geleden op.
4: Wiebe Kleinstra, hè, van de jubileumcommissie.
3: Ja, precies. De Wiebe Kleinstra, die belde me op. Hij zegt, ja, wou straks toe erin naar van plaquette down. Van die pa, met een gedicht erop. Hij zegt, dan wil ik down zeggen, dat bij de klinken. Ik zeg, nou jongen, dit is geweldig. Maar ik zeg, mooi staat. Ja, zeker, zeggen, dat mooi niet. Hij zegt, ik ga down zeggen, het gaat gebeuren zeggen. Hij zegt, ik heb die pa zo hoog. Hij zegt... Nee, en dat er dan geen bonen door hem vernuimd is. En dat er allemaal niks meer gebeurd is met Theo de Winter. Hij zegt, ik wil een plaquet hebben op de biedenklinker waar de run ooit begonnen is. Hij zegt, dat liep me geweldig mooi. En hij zegt, ook al mag ik het zelf betonen. Zeg. Hij zegt, maar mogen we de gemeente ook doorverin liggen? Ik zeg, dat word ik niet, kerel. Hij zegt, ja, zeg, dan loop het maar wel down. Zeg. Maar ik kan het ook zo down zeggen. Want dan zeg ik maar gewoon tegen de gemeente, als het niet maakt, dan doen we gewoon nooit weer. Zeg. Yes. Maar nou, zo langzaam hebben we een beetje contact gehad nog. En nou ja, dat ging gewoon geweldig. En nou is de dag er. En nou, dat kan ik kapot.
4: Nee. Samen met die zus is dat doen,
3: ja, ja, samen met mijn zus. Mijn zus is, die woont in Dieden en die is pas voorover gekomen. En die geniet ook volop.
4: Ja. En dan is het ook nog ja, de stem van die Voorder. Want er stond dan een geluidsblok bij.
5: Ja. Kan hier in de oorzaak schuilen. De sleur van elke dag te ruilen met een draf door de natuur. Waarom dat zelfgezochte lijden, dat martelende zelfkastijden en het zweet des aanschijns uur na uur.
3: Dat is wel hoofdruim nog. Dat is wel hoofdruim. Ik herken het eigenlijk nooit, die stem. Maar het is toch zo. Ja, heel leuk.
0: Prachtig. Jaap de Winter, de zoon dus van Theo de Winter, die in 1976 voorzitter was van de atletieke vereniging Aquilo in Winschoten. En toen dus ook de eerste run van Winschoten. Dit jaar de 50ste. En daarom niet alleen deze plaquette, maar ook gisteren in Cultuurhuis De Klinker een opening van een expositie over 50 jaar run van Winschoten.
6: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
7: Testosteronie van

0: Ordinary World, Duran Duran. Begin jij nou te kwispelen, Stefan?
1: Nou, als ik kon kwispelen, deed ik dat nu zeker hoor. Ik heb haar al gezien, onze hondengedragsdeskundige, Karin Tuinhout. Ze is onderweg naar de studio. Dat betekent dat we weer de wereld van de honden in gaan duiken. Van de poedels en de retrievers.
0: Dat is een wonderenwereld. Voor mij in ieder geval.
1: Ja, ik ben er gek op. Jij bent meer een kattenmens, hè?
0: Ik ben meer een kattenmens, ja.
1: Ja, betekent dat ook automatisch dat je dan geen hondenmens bent?
0: Nou, natte honden, daar heb ik niet zoveel mee. Die stinken altijd zo. Ja, dat vind ik heel vies.
1: Kun je wassen en drogen en feunen.
0: Ja, hallo. Maar, en dan gaan ze zich hoe noem je dat? Gaan ze zichzelf droog schudden?
1: Oh ja, dat is wel een beetje smerig. Maar goed, weet je, honden zijn zo lief en je krijgt er zoveel voor terug.
0: Klopt. Als je ze goed opvoedt. En daar heeft Karin dus heel veel verstand van. Ze zitten zometeen tussen 1:30 en 2:00 hier tussen de middag. Dus heb jij een vraag over jouw hond en bepaald gedrag wat hij of zij vertoont?
1: Wat niet te verklaren is, daar heeft Karin dan toch wel weer een antwoord op.
0: 050-3188-288. En hondstrouw is hij. Hij zit er al klaar voor. Zometeen Noordnieuws. Oh, wat heeft hij mooie puppy-oogjes, hè. En zo betrouwbaar is hij. Edwin Sachs na de Bauza.

0: Bauza. Met Magnetic op Radio Noord. En zometeen, zoals gezegd, Edwin met Noordnieuws.
1: Lekker, hè? Ja? Lunchtijd. Het is geen hond trouwens, hoor. Maak je geen zorgen. Vertel je zo wat erop ligt.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
0: Half 2, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 44-jarige stad Groningen die vorig jaar zijn toen 15-jarige zoon volgens het Openbaar Ministerie over de rand van het balkon heeft laten bungelen, blijft langer vastzitten. De rechtbank wil er zeker van zijn dat de man op het goede pad blijft en niet opnieuw drugs gebruikt en in een psychose raakt. Eigenlijk zou de zaak vandaag inhoudelijk behandeld worden, maar de reclassering heeft geen rapport van de man opgemaakt. Zijn zaak is ergens onderaan de stapel beland en daar blijven liggen. De officier van justitie en de advocaat van de verdachte hebben er geen goed woord voor over. De inhoudelijke behandeling van de zaak is nu op 10 november. In het pand van het wijkteam Oosterpark is ingebroken. Medewerkers ontdekten dat gisterochtend. Jeroen Kuilman van het wijkteam somt op wat er is gestolen.
12: Er zijn een aantal fietsen hier helaas ontvreemd. Zo'n 5 à 6 elektrische fietsen. Onze fantastisch mooie bakfiets. En heel erg belangrijk, veel tuingereedschap van ons tuinteam. Een groep vrijwilligers al meer dan 10 jaar... Die heel veel tuintjes in de Oosterparkwijk onderhouden. Zelfs niet eens alle tuinen kunnen doen. Zoveel aanvragen komen er en blijven er binnenkomen. En bijna alle gereedschap is gewoon weg.
1: Er komen inmiddels wel veel tips binnen, meldt het wijkteam. Op de Platina-laan in Groningen zijn een fatbike en een auto op elkaar gebotst. De fatbike viel hard, moest mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de kruising van de Oosterhamrikade met de JC Kapteinlaan in Groningen zijn een bestelbus en een voetganger op elkaar gebotst. Het slachtoffer moest mee naar het ziekenhuis. En een auto en een trekker zijn op de Raadhuisweg in Oude Pekel op elkaar gebotst. Door de aanrijding brak een wiel van de auto en verloor de trekker het frontgewicht. Niemand hoefde hiermee naar het ziekenhuis. En een maand lang alleen wildplukvoedsel eten. Die uitdaging gaat Ilse Donker uit Groningen volgende maand aan. Voor wetenschappelijk onderzoek laat ze alle supermarktproducten staan en eet ze alleen van de natuur. Van bramen tot aan de Japanse duizendknoop. Vorig jaar liet Donker het industriële eten ook al enkele maanden staan.
13: Ik heb daarbij wel gebruik gemaakt van wild vlees ook. Dat is toch wel echt nodig om je vetten en eiwitten binnen te krijgen. Ik heb contacten met jagers. Ik ambieer het zelf ook niet per se om een jager te worden. Dan mag ik bijvoorbeeld ganzen hebben die zij geschoten hebben, die ook vaak weggegooid worden.
1: En meer van dat menu op rtvnoord.nl.
0: De Japanse duizendknoop. Ja,
1: dat is een invasieve exoot. Ja. Die moet je eten of vernietigen.
0: Maar is dat lekker?
1: Geen idee.
0: Oké. Doe mij maar sushi of zo. Lijkt me lekkerder.
1: Ja, maar goed, weet ik niet.
0: Bedankt. Ja, bijzonder.
11: Roland. Geleidelijk gaan de stapelwolken verdwijnen en gaat de zon overheersen. We krijgen in de namiddag zonnige condities, een matige noordoostenwind en 20 tot 21 graden. Komende avond gaan de temperatuur naar beneden. Komende nacht een frisse nacht, 10 tot 11 graden. En morgen 24 tot 25 graden. Struikblauwe lucht, veel zon en een matige oostelijke wind.
0: Dankjewel, Roland. Zometeen Karin dus over hondengedrag. Maar zeker ook een persoonlijk verhaal over haar eigen Yukon. Want daar gaat het ondertussen al wel iets beter mee, begrijp ik. Maar het ging heel slecht. Zometeen haar verhaal in tussen de middag. Ik wou zeggen altijd wat anders. Nee, tussen de middag.
14: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
18: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
20: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
21: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
22: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.

0: John Mayer, Last Train Home. Ze is er weer, Karin Tuinhout, de hondengedragsdeskundige. Mooi dat je er bent, Karin.
1: Ja, dankjewel. Leuk weer te zijn.
0: Ja, want je was er eventjes niet vanwege ziekte bij je eigen lievertje Yukon.
1: Ja, ja.
0: Even, wie is Yukon?
1: Yukon is mijn Duitse herderreu. En die was inderdaad vorige keer erg ziek geworden. Dus ja, ik zat zelf niet helemaal lekker fysiek. Dus ik kon helaas een tijdje niet aanwezig zijn.
0: Nee, want wat was er met Yukon?
1: Nou, uiteindelijk bleek dus dat hij dus verstopt zat door een stuk plastic. En de dag daarvoor werd hij dus erg ziek eigenlijk al. En wat ik eigenlijk graag wil ook vandaag eventjes is gewoon eigenlijk eventjes weer aandacht geven aan wat kan een ziek dier vooral laten zien. En wanneer moet je eigenlijk ook zeggen, ja, maar dat is ook echt wel een dierenartsbezoek waard.
0: Ja, want wat zag jij aan Yukon? Want jij wist natuurlijk niet wat er aan de hand was. Toch merkte je iets aan Yukon. Wat zag je?
1: Nou ja, hij begon dus maandagmiddag kwam ik thuis. Had hij dus ontzettend gebraakt. Echt gebraakt dat ik dacht van ja, weet je, dat klopt gewoon niet. En wat hij daarbij liet zien was eigenlijk een beeld wat ik eigenlijk niet van hem herken wanneer hij normaal gesproken niet ziek is. Dus hij begon heel erg te ijsberen, zie je vaak bij honden die pijn hebben. Die dan, nou ja, sommige honden gaan wel liggen, maar sommige honden gaan ook heel erg ijsberen. Hè? Dus dat voelt dan vanuit pijn. Ik zag zijn rug ook wat bollen staan. Honden die pijn hebben geven vaak ook een wat bollere rug. Hij hijgde enorm, terwijl het eigenlijk qua hitte wel meeviel in huis ook toen. Het braken erbij, hij ging zich verstoppen. Dus eigenlijk ver weg liggen achter in mijn boerderijschuur, zich verstoppen in een hoek. Dat ik dacht, ja, maar wat is er nou met jou? Dus hebben we eerst braakmiddel een medicatie tegen het braken bij de dierenarts gehaald. Daar heeft hij s'avonds nog weer wat van gekregen van een andere dierenarts. De volgende dag bleef hij braken. En dan weet je wel dat als een dier dus door braakmiddelen heen braakt, dat er dus iets anders aan de hand is als alleen maar misselijk zijn. Dus toen werd het al snel een spoedgeval.
0: Ja, en wat doe je dan? Wat heb je gedaan?
1: Nou ja, ik heb dus de dierenarts gebeld. Uiteindelijk ben ik bij een kliniek hier in de buurt, een goede kliniek, terechtgekomen. Die hem eigenlijk direct op de spoedlijst hebben gezet. En die dus direct met hem aan de slag zijn gegaan. En het was ook vrij acuut, want ik had de laatste dagen daarvoor niet echt heel erg aan hem gezien dat hij voor maandag ziek was. Dus het was ook vrij acuut allemaal. En dan wordt hij geopereerd en dan hoop je dat ze het redden. En gelukkig heeft hij het gered, maar hij was echt oprecht heel ziek.
0: Ja, maar hoe zijn zij er dan achtergekomen dat hij toch wat heeft opgegeten? Want het ging om een stuk plastic, begreep ik?
1: Ja, ging om een stuk plastic. Weet je, ik ben natuurlijk fysiek niet helemaal in orde op het moment. Dus ik kan mijn honden op dit moment ook niet helemaal verrijken zoals ik graag zou willen. En een hond die zich

0: Ja, opensnijden, het eruit halen en dan weer hechten? Of hoe gaat dat?
1: In mijn ogen wel. Het is natuurlijk een enorme... Voor een hond is het een hele zware operatie. Dus ze hebben mij ook echt wel benoemd een aantal keren... dat hij echt heel ziek was. En dat ik ook echt wel wist dat hij het misschien wel niet zou kunnen gaan halen.
0: Zo.
1: Dus het is een hele zware operatie. Maar inderdaad, ja, ze moeten lokaliseren waar het vandaan komt. Is het een infectie of is het toch een verstopping door een voorwerp? Nou, dat bleek dus zo te zijn. Dus dan halen ze dat eruit. En het nadeel van die operaties is dat sommige... heel veel honden weer gaan lekken, zeg maar. Dus dat die darmwand wat dan gehecht wordt, dat dan weer gaat lekken. Dus de eerste 5 dagen was dan ook super spannend of dat weer zou gaan gebeuren. Maar dat was bij hem dus gelukkig niet het geval. Dus ja, ik ben ze echt ontzettend dankbaar dat ze mijn dier hebben gered.
0: Ik zie het ook aan je. Je bent helemaal, nog steeds die opluchting.
1: Ja, heel erg. Ja, heel erg. Dus ik ben ze echt, ik vind het een fantastische kliniek. En ik ben ze ontzettend dankbaar dat ze me eigenlijk gewoon direct serieus hebben genomen. En ook eigenlijk direct ter spoed klaar stonden.
0: Hoe is het nu met Yukon? Wat doet hij nu? Wat denk je?
1: Nou, Yukon die denkt dat hij alles weer kan. Dat is nog niet de bedoeling. Dus hij heeft nog zijn... Ik ben nu weg, dus hij zit nu nog wel in zijn operatiepakje. Omdat hij soms af en toe nog aan zo'n wond slikt.
0: Ja. Oranje operatiepakje, klopt dat?
1: Ja, de dierenarts had natuurlijk met het WK oranje pakjes aangeschaft. In de hoop dat Nederland wat langer door zou gaan. Maar dat bleek niet het geval. Dus ze zaten met die pakjes. Dus, maar ik vond hem wel leuk voor Yukon.
0: Het lijkt wel AI. Zo perfect is deze foto die we nu op tv in Noord laten zien ook.
1: Dat dacht mijn zoon ook. Die zei, dit is AI. Dit is geen AI. Nee, dus echt.
0: Echt, je kon met
1: dit is
0: met
1: een operatiepakje.
0: Heb je de radio aangelaten toen je wegging? Met andere woorden, hoort hij jou nu?
1: Nee, hij hoort mij nu niet. Nee, hij hoort mij niet.
0: Je kon zit.
1: Ja, zit. Af, lig.
0: Geen plastic eten. Ja, nee. Oké. Nou, gelukkig gaat het goed. Ja, ik zei net, toen jij hier nog over de gang liep... had ik het met Stefan over honden en katten. Mijn voorkeur gaat uit naar katten.
1: Ja.
0: Als je dan toch... Alleen met Yukon, dat is wel grappig. Je had hem ooit een keer had je mee.
1: Ja.
0: En toen... Ja, ik weet niet. Het was wel... ik vond het een hele lieve hond. En toen zei jij van, hè? Maar waarom... hoe kan dat nou dat jij Yukon nu zo... Volgens mij aard ik hem ook. Want
1: dat klopt.
0: Hij is normaal heel schuw, zei hij.
1: Nou, hij vindt niet altijd alle mannen leuk.
0: Oh.
1: Nee, hij heeft niet altijd... Hij vindt niet altijd alle mannen leuk. En inderdaad, met jou, toen ik hem mee had... Toen had hij wel zoiets van, hij vond jou wel oké. Okay.
0: Nou, ik vond Yukon ook oké.
1: Okay. Ja, nou, zodra als hij volgende week mee kan, dan neem ik hem mee. Ja.
0: Volgende keer neem je Yukon een keer mee.
1: Okay, dan neem ik hem mee.
0: Leuk. Je blijft nog lekker even zitten, want we gaan zo even iets dieper in op signalen. Hè? Je noemde al bolle rug bijvoorbeeld. Maar er zijn vast meer dingen waaraan je kan merken dat het toch niet goed gaat met jouw hond. Gaan we het zo over hebben. Na ABBA.

0: ABBA, Super Trooper. Op Radio Noord, terwijl Karin Tuinhout hier nog in de studio zit. De hondengedragsdeskundige. Nou, gelukkig gaat het dus weer beter met Yukon. En nou, zoals de signalen nu zijn, komt hij er weer helemaal bovenop. Of verwacht je dat hij toch nog daar blijvend een klap van heeft gehad, die operatie?
1: Nou, hij was natuurlijk fysiek al niet al te denderen. Dus ik heb ook wel nagedacht of ik hem überhaupt die operatie wel moest geven. Maar ik ga er maar gewoon vanuit dat het gewoon nu weer beter gaat.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: Signalen die je huisdier afgeeft, of je hond in dit geval. Jij weet dat natuurlijk. Dus bij jou ging er direct een belletje rinkelen. Maar wat zijn nou de meest voorkomende signalen waaruit dan zou blijken dat het waarschijnlijk niet goed gaat met je hond?
1: Nou, één van... wat ik bijvoorbeeld aan Yukon niet heb gezien dat weekend daarvoor, omdat ik zelf last had en niet heel veel met hem mee ben geweest naar achteren. En dat doe ik eigenlijk nooit, maar ik had toen veel last van mijn voeten. Dus hij is zelf naar de tuin in geweest om misschien te poepen. Ik zeg altijd tegen mijn cursisten van, goh, weet je, wanneer jouw hond gezond is, dan poept hij bijvoorbeeld 1 of 2 keer per dag. En dus dat is gewoon. Dat was ik dus ook van Yukon gewoon. Honden die bijvoorbeeld verstopt raken, dan kan het een teken zijn dat een hond opeens niet meer poept. Dat klinkt heel gek, hè? Dus dat we dat zeggen, ontlasting. Maar ontlasting geeft gewoon ook vaak een heel goed beeld van de gezondheid van jouw dier. Dus wanneer jouw hond bijvoorbeeld even niet poept en hij doet dat 1 dag niet en de volgende dag ook niet, dan is het wel degelijk zaak om daar echt de dierenarts over te bellen en dit voor te leggen aan hem. Bijvoorbeeld braken. Yukon braakte dan bijvoorbeeld wel heel veel, zeg maar. Maar honden die bijvoorbeeld last hebben van hun maag, bijvoorbeeld een maagtorsie, dus een maag draait, zeg maar, dan probeert een hond te braken, maar er komt niks uit. Nou, wanneer je een hond continu eigenlijk probeert over te geven en daar komt niks uit, dan weet je ook op dat moment dat je echt even de dierenarts moet opbellen.
0: Ja.
1: Wat ik bijvoorbeeld ook bij Yukon begon te zien, is dat zijn linkerkant begon op te zwellen. Maar dan moet je wel goed kunnen zien ook, hoor. Zijn linkerkant begon op te zwellen, maar dat gebeurde uiteindelijk ook pas in de kliniek. Nou, dan weet je meestal wel dat daar ergens in die maag gewoon iets niet goed gaat. Hè? Dat dat bijvoorbeeld begint op te zetten, zeg maar. En dat klopt uiteindelijk ook wel bij het beeld wat hij had. En verder zijn er heel veel signalen. Sommige honden gingen dus als Yukon ijsberen. Anderen die gaan liggen. Die willen helemaal niks. Die verstoppen zich. Dat deed Yukon uiteindelijk ook. Hijgen zonder dat het heel warm is. Sommige honden die gaan heel erg kijken naar de plek waar ze dus last van hebben. Nou ja, anderen braken heel veel. Anderen plast heel veel. Soms wanneer jij ziet dat jouw hond eerder heel actief was en zich opeens terugtrekt of bijvoorbeeld niet meer in de auto wil springen, hè, kan een teken zijn dat er iets mankeert. Sommige dingen zijn natuurlijk heel groot, sommige dingen zijn gewoon wat kleiner. Ja.
0: En wanneer sla je bij jezelf ook alarm? Hè? Dat lijkt me ook lastig. Wanneer denk jij, dit is 112 werken, om het zomaar even te noemen. En dit is, ik kijk het nog even aan.
1: Ja, weet je, het nadeel is dat je soms een beetje meegaat en dat dingen er heel langzaamaan insluipen. Dus dat dan een beetje gewoon wordt en dat je dan niet meer ziet van hoe ziek je hond eigenlijk is. Maar op het moment dat jouw hond bijvoorbeeld probeert te braken en er komt niks, of jouw hond poept niet meer, dan vind ik dat persoonlijk, dat vind ik zeker spoedgevallen.
0: Ja, maar dan moet je dus, eigenlijk is dus jouw tip ook voor alle baasjes, check zijn poep. Toch?
1: Ja, kijk hoe dat ben. Je wilt gewoon eigenlijk gewoon een goede ontlasting. En je wilt niet de ene dag dunne ontlasting en de andere dag dit. En je wilt ook geen bloed daarbij. Dus ontlasting zegt heel veel over het beeld van een hond. En zolang die poept, vind ik het beter dan wanneer die niet meer poept. Dus als die niet meer poept, dan is het voor mij altijd een spoedgeval.
0: Verwijt je jezelf dan ook wat? Want je zegt, ik door mijn eigen fysieke gesteldheid kon ik er gewoon niet altijd bij zijn. Als hij dan even de tuin in ging bijvoorbeeld, baal je daarvan?
1: Ja, daar baal ik van. En vooral omdat het niet mijn schuld is. Omdat iemand niet uitkeek en mij aanreed. En vervolgens veroorzaakte dat ik niet meer kan doen wat ik eigenlijk niet meer kan doen wat ik leuk vind. Onder andere met mijn hondenloper. Maar als ik mij dat verwijt, dan word ik gillend gek. Dus dat doe ik maar niet te veel.
0: Oké, ga ik er ook niet meer naar vragen.
1: Nee, goed dat je het vraagt.
0: Ja, maar dat vraag ik me af. Want ik kan me voorstellen dat je zelf denkt, ik wil overal waar mijn dier is, wil ik zijn. Volgens mij ben jij zo iemand.
1: Nou, normaal ben ik dat ook.
0: Ja,
1: ja, en nu niet. Dus ja, maar weet je, daar kan ik mijzelf heel erg om, nou ja, afslachten, zeg maar. Maar dat gaat mij op dit moment gewoon niet helpen. Maar ik baal er wel van, ja.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Nogmaals, we zijn optimistisch, want Yukon komt zeker uiteindelijk weer bovenop.
1: Ja.
0: Maar dit zijn dus die signalen die jij noemt, waarbij eigenlijk het grootste deel, als ik het een beetje mag samenvatten, als jij al deze dingen zo opsomt, het grootste deel daarvan moet je ook snel ingrijpen als baasje.
1: Ja, zeker. Ja. En nog één ding, bijvoorbeeld agressie kan soms ook, hè, dus wanneer honden soms opeens agressief worden, dan zie je vaak ook dat daar een medische oorzaak achter ligt.
0: Ja. Ik verheug me in ieder geval op het weerzien met Yukon.
1: Ik neem hem mee volgende keer.
0: Jij neemt hem mee, klopt. Lijkt me leuk. Karel, ja. Kun jij tegen honden? Want dat betekent dus ook dat jij hier waarschijnlijk dan binnenkomt, terwijl Yukon hier is.
2: Geen probleem.
0: Mooi.
2: Hij gedoogt mij, ik gedoog Yukon.
1: Kijk, perfect.
0: Heel goed. Karin, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Doe hem de groeten. Karel, die gaat zo de middag door.
2: Yes.
0: Ook
2: welke bekende actrice die prinses Leia was in Star Wars, was getrouwd met een bekend artiest. Ik wist het niet, ik kwam er vandaag achter. Niet allemaal gelijk googelen nu.
0: Oh, ik zit sowieso niet in die Star Wars scene, hoor. Dus dat, je kunt me echt alles wijsmaken. En je kunt wat winnen, begrijp ik?
2: Nee.
0: Oh, nee, weet ik niet. Weet ik niet, is mijn antwoord.
2: Nou, blijf luisteren, zou ik zeggen.
0: Veel plezier zo met Karel. En niet googlen, hè. Niet googlen. Gewoon je eigen verstand gebruiken. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe Tussen de Middag. En we gaan eruit met een zomersnummer. Zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld.

0: als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord. Ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
12: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
16: Radio Noord.
17: De middag door.
16: Met Karel Oosterhuis.
18: Het kan niet beter. Vandaag schijnt de zon volop. Vanmiddag ontstaan er hooguit een paar mooie weerwolkjes. Het wordt vandaag zelfs 24 graden.

One Republic, A Little Bit of Sunshine. Dinsdagmiddag, goedemiddag. Muziek voor je van Queen, de soundtrack van Highlander met Christopher Lambert en Sean Connery. Hoor je zometeen en ik heb Teddy Swims voor je, Mr. Know-It-All. En Diana Ross die kreeg hulp van twee toppers van Chic. Zij zeiden van, laat ons maar even dit varkentje wassen, dan komt dat helemaal goed. Dan komt er wel een hit en dat gebeurde destijds. Welke dat was, dat hoor je zometeen.

Swims op Noord en Mr. Know-it-all. Zijn achternaam is een afkorting. Someone who isn't me sometimes swims. En zijn artiestenvoornaam? Ja, daar zit ook weer een verhaaltje vast. Teddy, omdat hij vroeger zo'n grote knuffelbeer was. Nog steeds een grote knuffelbeer. Muziek is meteen van de Venga Boys voor je. We're going to Ibiza. Het weer zit mee. En een liedje wat ik al had beloofd van Diana Ross. Die werd destijds een beetje geholpen door twee mannen die hun sporen in de muziek al hadden verdiend. De mannen van Chic. En wat zullen die mannen destijds een hoop lol hebben gehad. Weer een hit. Weer een succes. Weer een grootheid die zei van, jongens, ik wil eens wat anders. Kunnen jullie mij helpen? En de mannen zeiden ja. Laat ons maar begaan, dan komt het helemaal dik voor elkaar. En dat kwam het ook hoor. My Old Piano. Dit is Diana Ross op Noord.

0: going to Ibiza.
1: Venga Boys, all aboard, en dan gaan we. We're going to Ibiza. Hij verkocht in zijn tijd Ahoy zomaar uit. René Vroger, Just Say Hello hoor je nu. Sterker nog, René Vroger gaat op 18 december dit jaar weer een concert geven in Ahoy. Een jubileumconcert, The Show of the Year. En er zijn nog kaarten.

We leven concert slechts één keer de Show of the Year in Rotterdam in Ahoy. Zometeen niet in het stadion, gewoon in de studio vertrouwd. Het laatste nieuws van Edwin, hij praat ons bij. Nu is Apollonia 6.

0: Apollonia 6, donders, wat is het warm in de studio.
1: Oh, yes!
0: Zometeen het laatste nieuws. Edwin praat ons bij me over.
2: Even over de Rode Haasteweg.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: Leveringfuurwerken.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Het is 2:30. Wat gebeurt er in Groningen in Stad en Ommeland? Edwin weet het. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er gaan dit jaar toch geen vluchten van Groningen. Port Eelde naar Tenerife. Luchtvaartmaatschappij Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen. De Letse luchtvaartmaatschappij krimpt haar vloot in van 54 naar 36 toestellen en schrapt de basis op Tenerife. Ook wordt afscheid genomen van een derde van het personeel. De verbinding naar het Spaanse eiland werd in maart aangekondigd. Zou beginnen op 29 oktober, maar zover komt het dus niet. Eerder dit jaar verloor Airport Eelde al verbindingen naar het Spaanse eiland Mallorca en het Griekse eiland Kos.
6: Nadat je thuis helemaal...
5: Even wachten, dat is de roeiste. Ze staat natuurlijk te trappelen, maar die komt zometeen aan de beurt. FC Groningen heeft na Wouter Prins, Tom van Bergetje en Vaassen en David van der Werf ook Tijmen Blokcel langer aan zich gebonden. 21-jarige aanvoerder verlengt zijn contract met een jaar en ligt nu tot medio 2028 vast bij de club. Blokcel speelde 111 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Centrale verdediger maakte erin 2 doelpunten, gaf 2 voorzetten. Blokcel werd aan het begin van het seizoen door trainer Dick Lucky aangewezen als aanvoerder, omdat Steyr Racing door een blessure niet beschikbaar was. En na het vertrek van Racing naar AZ blijft Blokcel de rest van het seizoen aanvoerder van dan FC Groningen. Dan Amsterdam, want daar zijn de wereldkampioenschappen roeien begonnen met 4 Groningers. Melvin Twellaar en Ilse Kokman van Egier, Lucas Keizer van de Huns en Imkje Klevering van Gias. Klevering is regerend wereldkampioen en olympisch kampioen. Maar het WK in eigen land zorgt bij haar toch voor extra enthousiasme.
6: Nadat je thuisbaan gewoon helemaal wordt omgetoverd tot echt een WK-podium. En het is natuurlijk supermooi om te zien dat ook de hele bosbaan wordt opgeknapt daarvoor. En en zometeen alle familie en vrienden natuurlijk weer hier te kijken.
5: En een 27-jarige automobilist uit de gemeente Eemsdelta is gisteren zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Een agent stond met een lasergun op de Rode Haasterweg in Saaksum toen hij daar met 113 km per uur voorbij ging. 60 is daar de maximum snelheid. Bestuurder moest op een andere manier zijn weg vervolgen. Het Openbaar Ministerie bepaalt wat er verder gaat gebeuren. En meer daarover ook op rtvnoord.nl.
4: Edwin, dank je. Dan gaan we naar het weer.
7: Geleidelijk gaan de stapelwolken verdwijnen en gaat de zon overheersen. We krijgen in de namiddag zonnige condities, een matige noordoostenwind en 20 tot 21 graden. Komende avond gaan de temperaturen naar beneden. Komende nacht een frisse nacht, 10 tot 11 graden. En morgen 24 tot 25 graden. Strak blauwe lucht, veel zon en een matige oostelijke wind.
4: Zometeen maak je kans op wat lekkers als je mee gaat spelen met plaatje over een vandaag een jarige cowboy. Wie dat is, ga ik je zometeen vertellen. En muziek van Adele komt eraan. Rumor has it dat je er zometeen hoort.
8: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
9: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
10: Blijenberg.nl.
11: Oh, die van die deuren.
10: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Altijd allemaal de looks, fotomodel en hij kon ook nog een keer netjes zingen. Nick Kamen op Noord en Each Time You Break My Heart. Vandaag is die jarig Billy Ray Cyrus, 65, countryzanger en met de looks van een echte cowboy. Zijn nummer Achy Breaky Heart gaf hem wereldfaam, zelfs in Nederland. Vandaag Billy Ray Cyrus een plaatje over. Ik stel je zometeen een lastige vraag. Weet je het antwoord? Bel me dan gelijk op 050-3188-288. Af en toe zijn er nog mensen die appjes sturen. Dat is leuk, maar je moet even bellen om mee te spelen. En als je meespeelt, maak je namelijk kans op een doos met droge worsten. Dat wil je. 050-3188-288. Dat is het nummer, dat heb je zometeen nodig. We spelen met dit liedje vandaag van Billy Ray Cyrus. Zijn grote hit.
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Stukje countryline beleving erbij. Het kan niet op deze dinsdag. Billy Ray Cyrus vandaag in plaatje over de vraag. Billy heeft een beroemde dochter die ook aardig kan zingen. Hoe heet zij ook alweer? 050-3188-288. 050-3188-288. De dochter van Billy Ray kan aardig zingen. Wereldberoemd ook. Hoe heet ze ook alweer? 050-3188-288. Is het Julie, is het Dolly of is het Miley? Als jij het weet, bel je nu voor een doos met lekkere droge worsten. Is het goed, krijg je de felicitaties, de eeuwige roem. En natuurlijk, dan gaan we Billy draaien en krijg jij van mij een doos met worsten. I'll show you what

0: en Quiet Night. Oeh, bliksem. Zou Alice het antwoord wel weten op die lastige vraag vandaag in Plaatje Over? Alice, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent vandaag een vrouw met een missie.
1: Ik ben vandaag een vrouw met een missie, inderdaad.
0: Want jouw dochter komt eten en die heeft speciale wensen. Want als zij thuis komt, dan wil ze het lievelingsgerecht en jouw specialiteit.
1: De gehaktballen met bloemkool.
0: Gehaktballen met bloemkool. En wat maakt jouw gehaktbal, Alice, zo geweldig?
1: Nou, ik maak meestal zelf een mengsel met ketchup, knoflook, ui, sambal, mosterd. Nou, ik gooi eigenlijk van alles nog wat chili. Ik gooi er van alles nog wat erdoor. En dan, dan maak ik ze op z'n lekkers, zeg maar. En dat vindt ze toch wel heel lekker, mama's gehaktballen.
0: Het klinkt bijna als van ik trek een la open en alles wat ik zie wat erin zou passen, dat mieter ik door het gehakt.
1: Nou, zo'n beetje wel.
0: Geheim recept bij deze, het is gedeeld. Vandaag is hij jarig, Billy Ray Cyrus, 65, de countryzanger met de looks van een echte cowboy. En papa van een beroemde dochter. Hoe heet het meisje?
1: Miley.
0: Ja, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Jij krijgt van mij een doos met droge worsten.
1: Heerlijk.
0: Hoef je niets aan te doen, kun je gewoon ophangen aan een spijker als je wil, de wiemel ook wel genaamd. En dan worden ze wat harder. En dan worden ze nog lekkerder.
1: Ja, helemaal goed. Dan zou ik er trouwens wel even een bordje op hangen verboden aan te raken. Want anders dan zijn ze op voordat ik er zelf zicht op heb. Mijn man die vindt ze ook heerlijk.
0: Ja, maar jij hebt ze gewonnen. Ze zijn van jou. Dus je man moet er gewoon even afblijven.
1: Oké, ik zal hem dat vertellen.
0: En anders een briefje eraan.
1: Ja, dat zou ik zeker doen. Even een briefje zo van afblijven van mij.
0: En dan op een avond, dan zegt hij, dan kruipt hij een beetje aan. En zegt hij, ach Alice, weet je wat nou zo leuk zou zijn? Als we nu gewoon eens een stukje van die droge worst zouden proberen die je van de week hebt gewonnen.
1: Ja. Nou ja, dan zeg ik natuurlijk geen nee.
0: Mooi zo. Gefeliciteerd, de worsten zijn bijna onderweg naar je.
1: Heel goed.
0: Fijne dag, Alice. Doei.
1: Dankjewel. Hoi.

vriendelijke kreet op het eind. Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. Vandaag 65 jaar en vandaag in Plaatje Over. Morgen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als je mee wilt spelen, dan kan het elke dag eventjes na 2:30. Dan laat ik je een fragment horen, stel ik je een lastige vraag. En die vraag, die is droge worsten waard. Deze is van de Four Tops op Radio Noord. Don't Walk Away.

0: kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: De prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
8: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
9: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
9: 0683-252-162.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
12: binnenkort in Martini Plaza. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
13: Radio Noord.
14: De middag door.
13: Met Karel Oosterhuis.
15: Zometeen hoor je Love Is All van Roger Glover en Friends. Waarom dat liedje zo beroemd is in Frankrijk, vertel ik je zo. Maar eerst Harry Styles, As It Was.

Radio Noord op dinsdagmiddag met Roger Glover en guests Love Is All. En waarom is dit liedje en vooral deze clip zo ontzettend populair in Frankrijk? Waarom is dat? Dat zal ik je uitleggen. In de jaren 70 had je de publieke omroep in Frankrijk, Antenne 2. Dat heet tegenwoordig France 2. En als er dan storing was, dan werd deze videoclip gedraaid. Hadden ze tijd over, dan werd deze videoclip gedraaid. Zat er wat ruimte tussen twee programma's, dan werd deze videoclip gedraaid. En dat was best vaak dat hij voorbij kwam. Dus vanaf de jaren 70 tot diep in de jaren 80 kwam het clipje om de haverklap voorbij. Dus het is een cultliedje in Frankrijk. Geen cult, gewoon heel erg goed uit Nederland, Martin Garrix.

Kim Wilde nog steeds alive and kicking. Als je haar zoekt, dan is ze of aan het toeren, dat doet ze dus nog steeds, of ze zit op handen en voeten in de tuin. Gek op tuinieren. Als je haar bloemen geeft, dan kan ze je precies vertellen hoe de bloemen heten en ook de Latijnse namen erbij. Weet ze allemaal. Gek op planten, gek op tuinieren, heeft zelfs meerdere tv-programma's gepresenteerd. Vanuit de tuin, Kim Wilde van Allemarkten Thuis. Straks, de man die ooit is getrouwd, niet zo lang, 11 maanden... met een bekende actrice die in Star Wars speelde. Je hoort hem zometeen, is Jamie Lydell op Radio Noord. Dit is Another Day.

Jamie Lydell op Noord, Another Day. Mevrouw Fischer, dat was prinses Leia in Star Wars. Die was ooit getrouwd met Paul Simon. Het was niet een goed huwelijk. Tenminste, 11 maanden, dat was oké. Maar daarna zeiden ze, want het is klaar, we gaan uit elkaar. Paul Simon, ooit getrouwd geweest met prins Leia. Als je ooit weer Star Wars kijkt en ze komt voorbij, denk er nog eens aan.

0: Avicii op Radio Noord, Addicted to You. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin gaat ons bijpraten zometeen. Wat zit er allemaal in?
1: Zo. Even alles onder kliederen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Het is 3:30. Tijd om te worden bijgepraat. Wat gebeurt er in Groningen? Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. In het pand van het wijteam Oosterpark in Groningen is ingebroken. Medewerkers ontdekten dat gisterochtend. 6 elektrische fietsen, een elektrische bakfiets en bijna alle tuingereedschap van het tuinteam zijn gestolen.
8: We gebruiken die fiets bijna dagelijks. Dus dit is voor ons gewoon een ontzettend groot gemis. Plus de elektrische fietsen worden door collega's ook gebruikt. Zijn ook privé-eigendommen die weg zijn. Dus het is gewoon iemand wie heeft er wat gezien. Bel ons, mail ons. We zijn bereikbaar via Instagram, Facebook. Laat het alsjeblieft weten.
7: Zei Jeroen Kuilman van het wijteam. Er komen trouwens inmiddels wel veel tips binnen, meldt datzelfde wijteam. Een 44-jarige stad Groningen die vorig jaar zijn toen 15-jarige zoon volgens het Openbaar Ministerie over de rand van het balkon heeft laten bungelen, blijft langer vastzitten. De rechtbank wil er zeker van zijn dat de man op het goede pad blijft en niet opnieuw drugs gebruikt en in een psychose raakt. Eigenlijk zou de zaak vandaag inhoudelijk behandeld worden, maar de reclassering heeft geen rapport van de man opgemaakt. Zijn zaak is ergens onderaan de stapel beland en daar blijven liggen. De officier van justitie en de advocaat van de verdachte hebben er geen goed woord voor over. De inhoudelijke behandeling van de zaak is nu op 10 november. Een maand lang alleen maar wildplukvoedsel eten. Die uitdaging gaat Ilse Donker uit Groningen volgende maand aan. Voor wetenschappelijk onderzoek laat ze alle supermarktproducten staan en leeft ze alleen van de natuur. Van bramen tot aan de Japanse duizendknoop.
9: Eigenlijk is het een onderzoek om te kijken wat natuurlijke voeding doet met het lichaam van de mens. Want wij hebben al zoveel generaties alleen maar industrieel voer, supermarktvoer. Wat doet dat met je? En vorig jaar heb ik 3 maanden gedaan en toen waren de resultaten eigenlijk al bizar. Gewoon in 3 maanden dat ik zoveel gezonder was. Op de PFAS na dan.
7: De eerste kunstwerken op industrieterrein De Rensel in Winschoten beginnen langzaam zichtbaar te worden. Op een muur van 75 bij 5 meter werken verschillende generaties graffiti-kunstenaars daar aan een enorm muurkunstwerk. Een van de artiesten is Peter Bijshuizen, die zijn spuitbus jaren geleden al opborg, maar speciaal voor dit project het spuiten weer oppakte. Helemaal legaal, dus achtervolgd worden door de politie zoals vroeger gaat nu niet gebeuren.
10: Een van de eerste keren, ik denk 1985 was, hadden we een piste gezet op de vennen. En we zijn s'nachts bezig met 3 man, staan we daar. Opeens komt er een grote Mercedes de hoek om. Die stopt, er staan 2 politieagenten uit. Zware broeken, zware schoenen, zware leren jassen. En wij waren natuurlijk heel fit. Dus wij wegrennen. En ja, de adrenaline zit boven je keel. Maar vanaf dat moment ben je verkocht.
7: Meer spannends van dit verhaal op rtvnoord.nl.
6: Ik weet niet of ik durf te kijken hoor. Straks toch maar even proberen. Maar eerst dat weer.
11: Geleidelijk gaan de stapelwolken verdwijnen en gaat de zon overheersen. We krijgen in de namiddag zonnige condities, een matige noordoostenwind en 20 tot 21 graden. Komende avond gaan de temperaturen naar beneden. Komende nacht een frisse nacht, 10 tot 11 graden. En morgen 24 tot 25 graden. Strak blauwe lucht, veel zon en een matige oostelijke wind.
6: Muziek zometeen van Rondé, Love of My Life. En muziek van een band waar de zanger ooit klinisch dood van was. Die is een paar minuten naar geen zijde gegaan. Maar hij kwam weer terug. Je hoort ze zo.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
15: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

Pejarines. Schiemon ik oog op Radio Noord. Dit jaar hebben ze één concert gegeven en dat deden ze afgelopen weekend. Ik had een kaartje, ik was erbij. Dat was heel tof. Klein groepje, 130 man, genieten van de beste liedjes van Pejarines. Deze is van Robert Cray. Don't be afraid of the dark.

0: wel zeggen dat hij me heeft gezien. Jimi Hendrix op zijn 16e, 17e is hij naar een concert geweest. En dat concert heeft zijn leven veranderd. Verkeersinformatie, Edwin, het staat vast.
1: Jazeker, want op de rotonde N3C72 bij PNR Hoogkerk is een trailer gekanteld met een bitumenlading, asfalt. Rotonde is grotendeels gestremd, wat zorgt voor lange files. Op het asfalt ligt dus nu ook nog een laag bitumen. Er raakte niemand gewond, maar de oprit naar de N7 richting Groningen is afgesloten. Alswel ook de afrit in de A7 richting Hoogkerk.
0: Edwin, dank je. Zie je iets onderweg wat daar niet hoort te liggen of sta je in de file? Is je niet gemeld, geef het door op 050-3188-288. Zometeen, Studio Grun, Maartje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren zometeen?
2: Nou, nog meer verkeersinformatie, waarschijnlijk. Dat doen we altijd.
0: Ja?
2: Beetje over het weer gaan we het hebben. Maar natuurlijk ook topo en de lachlijn. We gaan het nog hebben over... wat is het nou? Oh ja, cadeaus.
0: Cadeaus?
2: Cadeaus.
0: Wat is er met cadeaus?
2: Ja, dat moet je even voor luisteren.
0: Heb je iets gekregen?
2: Nee. Nee, helaas. Tenzij jij nu nog met iets moois komt, toevallig. Staat er iets?
0: Nee, ik heb niet het pakketje voor je.
2: Nee, jammer.
0: Helaas. Cadeaus, lachlijn, topo. Het wordt een mooie middag.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: En Edwin is hier weer voor het Groningse nieuws. Wat zijn de hoofdlijnen?
10: Nou, op de rotonde in de N372 bij PNR Hoogkerk is een trailer gekanteld met een lading bitumen. De rotonde is grotendeels gestremd, zorgt voor lange files, vooral vanuit Pijzen richting Hoogkerk. De afrit in de A7 naar Hoogkerk toe is afgesloten. Bij die steekpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 24-jarige man uit Ter Apel gewond geraakt. De politie heeft een 21-jarige verdachte aangehouden. En Imke Klevering van Gias is met de vrouwen 4 zonder stuurman door naar de halve finale op het WK roeien in Amsterdam.
11: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
12: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad.
13: Hotel Faber in Hoge Zam natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: De deuren van Leijenberg, vallen op
15: Blijenberg.nl.
16: Oh, die van die deuren.
15: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
20: Radio Noord.
0: Studio Grun.
16: Met Maartje Ettema.
9: Het is een prachtige dinsdagmiddag. Onderweg naar huis van je werk of was je al lekker vrij vandaag? Wij praten hier de komende 2 uur bij met nieuws uit Groningen en zomerse muziek.

0: Havana van Camila Cabello. En vanuit Havana gaan we zo door naar de verkeerssituatie hier in Groningen. Ja, de A7 Heerenveen richting Groningen bij Hoogkerk is een gekantelde vrachtwagen. De afrit is daar dicht. Keren kan bij Groningen-West. Daardoor is ook de N372 tussen Pijzen en Hoogkerk dicht. Komt dus allemaal door die gekantelde vrachtwagen in beide richtingen. Dan nog de N34 tussen Gieten en de aansluiting met de A28. Ook deze weg is aan beide kanten dicht. Werkzaamheden duren waarschijnlijk tot 27 augustus, 5 uur 's ochtends.
1: Oh, dat is...
0: Ja, dat is overmorgen. Ja.
1: We zijn er bijna.
0: We zijn er bijna.
1: Gaat het halen. Roland, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het was echt aangenaam warm vandaag. Een beetje nazomer.
2: Ja, ja. Het is 24,5 graad geworden. Net geen 25 graden. Geen zomerse dag in Nieuw-Beerta. En aan de kust ietsje minder warm. Er zijn een paar vriendelijke stapelwolken geweest. Die zijn al verdwenen. Wat hoge wolkensluis. Op de satellietbeelden zie ik buien boven zuiden van Duitsland, Frankrijk. En langzaamaan ook boven het Verenigd Koninkrijk. En het lage drukgebied dat gaat de komende dagen meer invloed uitoefenen. Maar voorlopig houden wij die oostelijke wind. Dus vanavond aangenaam, zonnig. Komende nacht een graad of 12. Morgen weer 24 graden als maximum ongeveer bij een matige oostenwind. Flink wat zon, maar zeker ook bewolking. Het is verder wel droog. En de eerste buien die verwacht ik pas donderdagavond.
1: Oh, helemaal goed. Dankjewel. Tot zo.
2: Tot zo.
1: We hadden hier net een dingetje. Een dingetje. Ja, zo kan je het wel noemen, hè? Ik ben uitgescholden voor millennial. Nou, dat hoor je natuurlijk vaak van boomers. Uitgescholden niet echt, maar het werd er gewoon even weer pijnlijk duidelijk dat wij toch allebei van een andere generatie zijn. Ja, nou dat weten we op zich ook wel. Alleen, ik wilde dus iets boeken. En toen zei ik, ga dat heel veel op de grote computer bekijken.
0: Ja, ook de grote computer, niet gewoon de computer.
1: Nou, dat was wel een beetje grappend bedoeld. Maar dan vind ik het toch lekker als we dan... Dan wil ik even zo'n huisje, even op de goede foto's en zo... Even allemaal zien en zo. Ja, Edwin, ook even. Jij doet dit toch ook? Want Nadesh is dus een Gen Z'er. Die zegt, dat doe je gewoon op je telefoon. Maar je wilt toch even...
0: Ja, grote uitgaves. Dus een vakantiehuis boeken. Een vliegticket boeken.
3: Ja, dan sla ik de laptop open.
1: Ja!
0: Ja, ja. Ja, dat doet Gen Z.
3: En dan ben ik niet deze boomer in. Dan ben ik van generatie X.
1: Ja, maar dat is dus tot en met mijn generatie gaan we dus allemaal nog een laptop of een computer pakken. En dan vanaf jouw generatie doe je dus op de telefoon.
0: Ja, gewoon vliegtickets of gewoon vakantiehuis. Ga allemaal op de telefoon.
3: Ik zal het nog erger vertellen. Ik heb die laptop aangesloten op een nog groter beeldscherm.
0: Zodat je het beter kan zien. Ja. Nou, zeg maar, de tablet is mijn grootste. Waar ik dan zal zeggen, nou, kijk het even op de tablet. Maar dan ga ik helemaal mijn laptop... Ja, echt in uiterste nood. Als ik wat wil laten zien aan iemand.
1: Oh, oké, om het aan iemand anders te laten zien. Ja, ik vind het toch fijn. Ik heb nu even goed door die foto's heen gescrollt. En denk ik, ja, deze. En dan ga ik wel boeken op mijn telefoon trouwens. Want daar ben ik ingelogd.
0: Oh ja.
1: Want ik ben natuurlijk zeker op deze computer. Dus niet op Airbnb bijvoorbeeld ingelogd. Dat vind ik dan weer veel te veel gedoe. Dus dan kijk ik even op de grote computer. En dan ga ik wel boeken op mijn telefoon. Dus dan zit ik een beetje in het midden.
0: Dus jij zit vakantiehuisjes te boeken onder werktijd.
1: Oeps!

Ella Langley heet ze. Houston, Texas. Ja, ook leuk persoonlijk vind ik dat er zo ongelooflijk veel goede country muziek gemaakt wordt. En deze dame doet het extreem goed. Ze is de eerste vrouw die met Houston, Texas een triple scoort. En dat betekent alle drie de grote hitlijsten op één. Zoals de Hot 100 in de Verenigde Staten. Nederland staat ze trouwens nog niet op één. Maar wel al op 12.

0: hele week mee op pad. Ze vertelt ons van alles over één specifieke topografische plaats in onze provincie. En vandaag is dat.
1: Wedden dat jij weet welke het is?
0: Ja, Wedden.
1: Heel goed.
0: Punt.
1: Punt.
0: Het is Wedden.
1: Het is Wedden. Ja, een dorp in de gemeente Westerwolde. En ik ken het toevallig persoonlijk ook heel goed. Want mijn schoonouders hadden daar altijd een staakerving op een camping in de buurt. Dus daar gingen we heel vaak naar Wedden toe.
0: Wat toevallig.
1: Ja, vond ik gewoon een leuk feitje tussendoor.
0: En ik heb hem aangedragen, want ik wandel daar nu heel veel.
1: Ja, klopt.
0: Wedden, Smeerling.
1: Wonen ruim 1200 mensen. Dus ruim 1200 inwoners. Nou, je hebt Wedden ligt zelf op een zandrug. Rand langs de rivier de Westerwoldse A. Ten noorden van Wedden ligt een recreatiegebied, de Weddenbergen. En in het dorp zijn zelf nog winkels en bedrijven. Ja, en de weg, de N368, die loopt langs Wedden.
0: Nou, kijk eens even aan. Dat weten we nu alvast. Er komt natuurlijk nog veel meer informatie. En jij kan daarbij helpen. Je kent ons telefoonnummer, hè? 050-3188-288. De Grunnipedia-pagina is open voor Wedden.

0: ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hey!
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Het is 16:30, we gaan naar Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag, op de rotonde in de N372 bij PNR Hoogkerk is een trailer gekanteld met een lading bitumen. Een belangrijk bestanddeel van asfalt. Op het asfalt ligt nu een laag bitumen. De rotonde is grotendeels gestremd, wat zorgt voor lange files, vooral vanuit Pijzen richting Hoogkerk. Niemand raakte gewond. De oprit naar de N7 richting Groningen is afgesloten. De afrit in de A7 naar Hoogkerk ook. Bij de steekpartij vannacht bij het aanmeldcentrum in Trapel is een 24-jarige man uit Trapel gewond geraakt, meldt de politie nu. De politie heeft een 21-jarige verdachte uit Trapel aangehouden. Rond 16:30 vannacht werd bij de hulpdiensten melding gemaakt van het incident. Hoe het met de gewonden precies is, is nog onbekend. Werknemers van callcenter Transcom in Groningen gaan donderdag staken als de directie niet voor morgenmiddag 12 uur akkoord gaat met de eisen van de vakbonden. De vestiging in Groningen gaat 1 november dicht, waardoor ongeveer 150 medewerkers hun baan verliezen. De medewerkers zijn het niet eens met het eindbod van het bedrijf voor een sociaal plan. Met de aangekondigde staking hopen de werknemers Transcom terug naar de onderhandelingstafel te krijgen. En Imke Klevering van Gias is met de vrouwen 4 zonder stuurman door naar de halve finale op het WK roeien in Amsterdam. Met Nika Vos, Lind van Aanholt en Tinka Offerijns domineerden ze hun heat. Ze waren 11 seconden sneller dan Groot-Brittannië. In de andere heats noteerden alleen de boten van Australië en de Verenigde Staten een snellere tijd dan Nederland. Meer sport op rtvnoord.nl.
8: Dankjewel. Ja, zometeen gaan we de lachlijn weer spelen. We hebben 3 namen gehad, dus je kan een gokje gaan wagen zometeen. En er komt muziek aan. Een combinatie van disco, funk, house en pop. Welke dat is, hoor je over 1 minuut. Eerst Roland van der Zwaag.
10: Geleidelijk gaan de stapelwolken verdwijnen en gaat de zon overheersen. We krijgen in de namiddag zonnige condities, een matige noordoostenwind en 20 tot 21 graden. Komende avond gaan de temperaturen naar beneden. Komende nacht een frisse nacht, 10 tot 11 graden. En morgen 24 tot 25 graden. Strak blauwe lucht, veel zon en een matige oostelijke wind.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Binnenkort in Martini Plaza. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
14: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.

0: tussen Daft Punk en Pharrell Williams. Get lucky. Nou, een beetje geluk kun je wel gebruiken, want het is best een moeilijke lach.
1: Ja, dat blijkt.
0: Dat blijkt inderdaad. En mensen, die moeten we misschien een klein beetje helpen. Zeg ik heel voorzichtig.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk Mark-Marie Huijbrechts al gehad. Dat is een man. Tineke Schouten is geraden. Nou, dat is een vrouw. En gisteren kwamen er allemaal appjes binnen. Ja, normaal doen we daar niks mee, maar goed.
0: Vooruit maar weer.
1: Vooruit maar weer. Harma Boer, ook een vrouw, is het ook niet. Dus ik dacht, als we nou meegeven dat we in ieder geval een soort van richting hebben.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat het een vrouw is. Zal dat al helpen, denk je?
0: Klinkt toch ook wel echt als een vrouw? Dus dit, ik vind, dit kunnen we wel weggeven.
1: Oké. Okay. Nou, het is een vrouw.
0: Het is een vrouw. Ze klinkt zo. En als jij weet wie er zo lacht, dan kun je nu bellen. 050-3188-288. En dan win je misschien wel de RTV Noord Fanny Pack. Ik hoorde beperkte oplagen.
1: Ja, hij is niet tot in de eeuwigheid beschikbaar.
0: Nee, dus ik dacht, dat kunnen we nog heel lang weggeven. Maar dat is niet zo. Dus wees er snel bij als jij weet wie er zo... Zal ik hem nog één keertje doen? Nu bellen.

0: zong dit vroeger altijd mee, omdat het in een videospelletje zat dat ik speelde. En ik dacht altijd dat hij zong Dance All Days. Maar dat is totaal niet de titel. Het gaat over de Dance Hall Days. Bijna. Van Wang Chung. Nou ja. Zo kun je dat zomaar als kind verkeer begrijpen, hè?
1: Ja, dat doe je het allemaal op intonatie, hè?
0: Ja, en ik vond het ook wel logisch. Dance all day.
1: Echt zo vrolijk.
0: Zag ik al die mensen zo lekker dansen. We zijn bezig met de lachlijn en inmiddels ongelooflijk veel bellers. Dus we gaan gewoon meteen beginnen. Ja?
1: Ja, dan moet.

0: je had het ook weer een goed voorgevoeld. Dus dat doe je dan wel weer goed. Sterker nog, hij is al een keer genoemd. Tineke Schout, Tineke Schout is al een keer genoemd.
1: Oh ja?
0: Ja, vrijdag.
1: Oh, die heb ik gemist. Dat komt goed, die heb ik gemist, ja.
0: Nou, deur helemaal niks.
1: Dat was ik er niet. Deur niks, ik ga gewoon weer de...
0: Goud.
1: Komt nog wel.
0: Mooi uit. Yo, mooi. Moeten we nog wel even een nieuwe naam bij optellen, denk ik.
2: Oh, nieuwe naam bij optellen?
0: Ja, omdat Eld heel kort is. Oh, en al een naam had die al gezegd was.
2: Ja, dat snap ik. Even
0: een, nog een lijn?
2: Ja, doe maar.
0: Even kijken hoor. Wie is op lijn 2? Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hey, hallo. Wie zit hier?
3: Hallo.
0: Hallo, wat is je naam?
3: Ik dacht Ankie van Gunsbeek.
0: Oh, is dat jouw eigen naam? Heet jij Ankie van... Ik denk dat het antwoord is, gok ik zomaar hoor.
3: Ja, het is het antwoord. Ja, het is een hele grote gok hoor, maar ik twijfel heel erg.
0: Een gok mag altijd. En met wie heb ik het genoegen? Wie geeft dit antwoord?
3: Henny.
0: Henny! Goedemiddag, Henny. Ik vind dat wel een ongelooflijk leuke lach. En zij heeft natuurlijk een uitbundig lach. Als ik even zo Ankie voor mij zie. Ja. Nou. Zou het dan, Ankie, zou het dan... Het is ook niet Ankie, Henny. Nee, sorry. Maar
3: de volgende meer succes,
0: dan,
3: hoor.
0: Dan doen we morgen weer de volgende. En zetten we jouw foute antwoord ertussen.
3: Oké, doei.
0: Dankjewel, hè. Doei. Ankie van Grunsven is het niet. Tineke Schouten is het niet. Wie wel? Morgen nieuwe kansen.

0: nog even aandachtig naar die titel te kijken. Na, nee, na. Dan denk ik, dat is toch niet wat ze de hele tijd zingen. Ze zingen de hele tijd nee, na, na, na.
1: Ja, of luister jij niet goed?
0: Nee, daar ligt het nooit aan.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Geen maar gauw met je topel. Ga ik daar ook goed naar luisteren?
1: Oh, sorry. Hé, ik sta helemaal onder druk ineens. Wat een grimmige sfeer. Ik dacht dat ik die kant van de tafel altijd had. Maar prima, we zijn in Wedde. En Wedde wordt voor het eerst genoemd in een document uit 1316. En de inwoners die vroegen toen bescherming aan de bisschop van Münster. En daarvoor moesten ze lekkere dikke belasting betalen. Die naam Wedde die komt waarschijnlijk van een oud woord voor hout. En het kan ook kreupelhout of bos betekenen. Nou, dat zou wel kunnen, want het is natuurlijk een hartstikke mooi bosrijk gebied. Wedde die lag vroeger aan een belangrijke weg naar Münsterland. Het dorp had eigen landbouwgrond. En in de 15e en 16e eeuw was bijna alle grond in handen van familie Attinga. Zij woonden in de Weddeborg, een gigantische borg, echt prachtig. De familie die kreeg het gebied in de 14e eeuw in leen. En het was een soort overeenkomst waarbij zij het land mochten gebruiken. Die familie Attinga die had veel macht en gedroeg zich volgens de inwoners ook erg streng. Een beetje zoals jij nu doet, maatje. En daarom verwoestte de stad Groningen in 1478 de Weddeborg. De borg mocht daarna alleen zonder sterke verdedigingswerken worden herbouwd. Een flinke tik op de vingers dus van de stad. In 1530 werd de Weddeborg door Beren van Hackfort ingenomen. En in 1536 gebeurde dat opnieuw. En deze keer door Georg Schenk uit Teutenburg.
0: Prachtig.
1: Ja, toch?
0: Veel Duits hoor ik.
1: Veel Duits. Ja, maar goed, het ligt ook een beetje in het grensgebied, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Dus dat is wel logisch dat er veel Duits was. Nou, in 1568 werd een tol geplaatst bij de brug over de Westerwoldse Aa. En in het jaar konden in Wedde, Hoorn en Wessinghuizen stonden daar ongeveer samen 33 huizen. Nu wonen er alleen al in Wedde zo'n 1200 mensen. Dus dat is wel een beetje omhoog gegaan. Tijdens gevechten rond de Weddeborg werden veel huizen beschadigd en verwoest. En in 1591 stonden er ook alweer 52 huizen. Nou, in 1593 werd Wedde opnieuw getroffen door oorlog. De Weddeborg werd gedeeltelijk verwoest alweer. En daarna veroverd door Willem Lodewijk van Nassau.
0: En toen kwam het goed?
1: Nou ja, in 1629 liet de stad Groningen de Weddeborg opnieuw herstellen. De borg werd daarna de plaats waar de dros van het Westerwolde werkte. De dros die bestuurde dan het gebied namens de stad Groningen. Maar goed, onderhoud aan die borg was duur. En daarom verkocht de stad Groningen die borg dan weer in 1829. Daarna heeft die borg verschillende eigenaren gehad. En in 1990 werd de Weddeborg eigendom van de gemeente.
0: Ik heb heel veel jaartallen. Duizelt mij helemaal.
1: Ja, dat snap ik.
0: En het laatste was 1990.
1: Ja, het is dus eigendom van de gemeente.
0: Maar heb jij ook iets over 1973? In Wedde?
1: Nee.
0: Nee, toevallig
1: nee.
0: niet?
1: Nee.
0: Ik heb daar een liedje over namelijk.
1: Oh, leuk.
0: James Blunt heeft dat geschreven.
1: Niet James Wedde.
0: Nee, James Blunt was het. Straks meer over Wedde, na 5 uur.

0: Theater 10-daags is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theater10daagse.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
10: Renate, dankjewel. Door met Edwin. Hij heeft het Groningse nieuws. Wat heb je voor ons?
11: Opnieuw een storing in de Dorkwerderbrug. Brug over het Van Starkenborghkanaal is dus niet begaanbaar voor verkeer. Zowel over de weg als het watermonteur is daar. Op de rotonde in de N372 bij PNR Hoogkerk is een trailer gekanteld met een lading bitumen. Die staat nog niet helemaal weg, maar het zorgt wel voor files. Vooral vanuit Pijzen richting Hoogkerk. En zanger Henk Wijngaard uit Stadskanaal is weer thuis in Emmen.
12: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
13: De Winter Riool Service
14: lost elke verstopping en lekkage snel op.
13: De Winter Riool Service.
14: Kijk op uriool.nl.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
20: Met Maartje Ettema.
10: Goedemiddag, altijd leuk om een cadeautje te krijgen. Wat is voor jou nou het allermooiste dat je ooit van iemand kreeg? Denk er vast over na, we gaan het er zo over hebben.

0: I Just Might van Bruno Mars. Even een blik op de weg naar Dash.
1: De A7 Heerenveen richting Groningen bij Hoogkerk ligt een gekantelde vrachtwagen. De afrit is daar dicht, keren kan bij Groningen-West. Daardoor is ook de N372 Leek richting Groningen en de andere richting op Groningen richting Leek tussen Pijzen en Hoogkerk dicht. Dat alle door die gekantelde vrachtwagen dus. Dan de N7 Zuidelijke Ringweg, de Duitse grens richting Heerenveen, tussen knooppunt Julianaplein en industriegebied Westpoort. 5 kilometer file, 6 minuten is je vertraging daar. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook met die gekantelde vrachtwagen te maken heeft. Dan nog de N34 tussen Gieten en de aansluiting met de A28. De weg is in beide richtingen dicht. Werkzaamheden duren waarschijnlijk tot 27 augustus 5 uur 's ochtends.
0: Goed, sterkte als je erin staat. Hou hem op Noord, want dan hoor je straks een erg leuk onderwerp. Wij zijn al, nou, toch al goed een uur hier lekker even met z'n drieën over aan het bakkeleien. Want het is best wel moeilijk om het je te herinneren. Wat is het mooiste cadeau dat je ooit hebt gekregen?
1: Ik krijg altijd best wel veel grote cadeaus als ik jarig ben van bijvoorbeeld Dink.
0: Ik dacht, het begint al met, ik krijg altijd best wel veel.
2: Ja,
1: maar ik heb bijvoorbeeld mijn tattoo op mijn arm cadeau gekregen. Ik heb een keer een tablet cadeau gekregen. Vaak ook een kaartje voor een musical of theater.
0: Ja, maar jij en ik geven elkaar hele dure cadeaus. Want ik weet dat je die barbecue hebt gekocht. Die had ik tweedehands op Marktplaats. Die heb jij toen nieuw voor hem gekocht.
1: Ja, en een speaker heb ik ook voor hem gekocht. Zo'n hele grote, weet je wel. En ook een PlayStation.
0: Jullie love language is gewoon heel veel dure dingen geven.
1: Ja, maar we doen ook niet heel vaak met z'n tweeën echt uit eten of tussendoor iets of zo. Dus de verjaardagen en kerst zijn dan ook wel echt momenten dat ik denk, nou, dan mag je ook wel wat meer.
0: Mag je even uitpakken.
2: Ja. Nou, dat vind ik wel leuke cadeaus eigenlijk, die ik dan van mijn vrouw krijg. Bijvoorbeeld de tickets voor Paradise. Oh. Nee. Dat je ervaringen, dat je ergens heen gaat.
0: Tickets for Paradigm.
2: Dat vind ik leuk.
0: Is ook heel erg leuk. Ik dacht nog aan mijn ring.
1: Oh ja, je verloving.
0: Is dat een cadeau, een verloving?
2: Natuurlijk.
0: Was wel echt sowieso, de hele dag was echt een cadeau. Was heel goed geregeld met nog een heel luxe diner en overnachting. Dus verrast worden is natuurlijk altijd heel erg leuk. En in de categorie materiële dingen kreeg ik op mijn 16 een Vespa-scooter.
1: Oh, dat is ook leuk. Dat is ook een goed cadeau.
0: Heel vet. Ja. Oh. Dus daar kijk ik ook met veel plezier.
1: Ik heb ook een keer, heeft Nick me meegenomen naar een winkelcentrum en zei die, je shoplimit is unlimited. Toen mocht ik gewoon alles kopen waar ik zin aan had. Nou, dat vond ik ook een top cadeau.
0: Maar die Nick is ook wel, die kun je er wel bij hebben. Hè?
2: Oh.
1: Hele leuke vent.
0: Oh, ja, echt een leuke. Maar hij is al bezet, lieve mensen.
2: Ik zal hem eens bellen.
0: Ja, Nick eens eventjes bellen. Jouw lievelingscadeau, laat het ook even weten, hè, bij ons 050 318 288.

0: op Radio Noord. Ik kan het niet alleen. Nou, dat hoeft ook helemaal niet, want Roland is hier. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat krijgen we de komende dagen nog voor weer?
1: Ja, nou, na zo'n dag met net geen 25 graden, 24,7 in het oosten van de provincie, krijgen we morgen waarschijnlijk op meerdere plekken wel 25 graden. Het blijft helder vanavond, vannacht, een koele nacht, een graad of 12 gaan we hebben. Die doorstaande wind die uit het oosten komt, die blijft morgen ook waaien uit die richting. En morgen 7, 8 zonuren. We krijgen wel wat bewolking in de loop van de dag, later op de dag zeker wel even wat bewolking. En nou, die temperaturen dus ongeveer 3, 24 graden aan de kust tot 5, 26 graden elders. En donderdag zie ik eigenlijk wel dat het nog wat warmer wordt. Dan wordt het echt, dan worden zomerse temperaturen. 28 graden gaan we waarschijnlijk in een groot gedeelte van de provincie wel halen bij een matige zuidoostenwind. Er is bewolking, maar er zijn ook wel perioden met zon. En in de loop van de dag wordt de lucht vochtiger. Het wordt wat benauwder buiten en waarschijnlijk ga je dan wel merken of denken van nou, meestal gaat het wel uitmonden in een paar regen- en onweersbuien. Die komen er wel aan, alleen die komen in de vertraging. En die komen waarschijnlijk pas ergens laat op de avond en in de nacht naar vrijdag. Nou, de herhaling van zetten hebben we op vrijdag. Dan is het een graad of 23, een beetje afgekoeld. Maar ook dan, na wat zon, krijgen we weer grote stapelwolken. En in de middag en avond weer een paar plensbuien. Dus ja, met Gronings ontzet is het niet helemaal droog.
0: Nee, maar dan is het, als je nog vakantie hebt, dan is donderdag een beetje de dag om nog te gaan zwemmen, bijvoorbeeld.
1: Zeker goede temperaturen. En zeker tot begin van de avond kun je lekker buiten zijn met heerlijke temperaturen. Zeker.
0: Heerlijk. Dankjewel, Roland.
1: Joe, hoi, fijne avond.

0: Marben over zijn dromen.
1: Ja, we gaan gauw door, want straks om 6 uur is er weer Noord vandaag. Vandaag met Marcel Nieuweweg. Goedemiddag.
2: Mooi.
1: Wat heb je straks voor ons?
2: Een hele gelukkige Geert Pruiksma.
1: Oh, kijk aan. Dat is altijd goed.
2: Dat is altijd goud. Ja, directeur natuurlijk van het museum Nino, te Bleek. En ze hebben door Zeubnee portret gekregen. En Geert is er heel wies met. De andere medewerkers van het museum ook. Van oom kennen we ze even bekijken. En dan kennen we ook gelijk zijn waar ze neerhong worden. Als je door het gewoon bezuiken, dan wat je precies waar je worden. Gewoon kijken. We gaan ook nog Scheemde. In Scheemde hebben ze last van jongeren. Die karkwoord uitholen. Karkwoord is nou zo waag. Maar die begint vervelend te worden. In Beerten, Winschoten hebben ze er ook problemen met. Nou ook in Scheemde. Wat wel leuk is in Scheemde, is dat de jongere jeugd door Van Dorgen mocht trainen als een echte prof. FC Run was op bezuik. Ja, en heel veel jongens en wichters die door Van Dorgen rondlopen. En die dreum over een profcarrière. Levert hele mooie beelden op. Zeker King van oben in Noord vandaag.
1: Droomde jij daar ook van vroeger?
2: Jazeker.
1: Ja, hè? Ja. Dat dacht ik al wel.
2: Bij far niet goed genoeg.
1: Nee, maar goed, nu kun je er altijd commentaar op hebben. Dat is ook leuk.
2: En dat is ook mooi.
1: Dat is ook mooi. Goed, we gaan kijken om 6 uur. Dankjewel, Marcel.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar ook zat.
2: En dan hoor ik hem zingen en zeggen van... we hebben de helft nog niet gehad, we kunnen nog wel een deur. Ja, er komt toch echt een einde aan. Vrijdag de allerlaatste topo, maandag iets nieuws, nieuw seizoen. Erik Bats is dan ook terug.
3: Jij ook.
2: Ik ben er dan gewoon nog steeds.
3: Ja,
2: ja, maar
3: dit plekje waar ik nu lekker zit.
2: Ja, dus ik vind het extra leuk. Ik luister met nog meer aandacht dan normaal naar de topo van vandaag in Wedde.
3: Ja, en wist jij dat in Wedde ongeveer vanaf 1569 een markt gehouden werd?
2: Nee, weer een jaartal. Ik kan het allemaal niet meer bijbenen.
3: Ik zal, voor vervolg maak ik een PowerPoint voor jou.
2: Dank je wel.
3: Eerst waren er twee markten per jaar in Wedde. Een markt met Pinksteren en een herfstmarkt. En toen werden er vooral dieren verkocht, zoals dat ging in die tijd. Later werd die markt vooral een padenmarkt. En na de Twee Wereldoorlogen werd de markt nog steeds gehouden. Wel kleiner, maar uiteindelijk werd het opgeheven. En er zijn ook heel veel heksen vervolgd, hè, in Wedde. Wist jij ook niet? Ja, dat wil je niet. Ja, vroeger was er een plaats in Wedde waar dan werden mensen verhangen. Als straf, als heks zijnde. Dat is in de 16e eeuw werden ongeveer 20 vrouwen berecht tijdens een heksenvervolging. En sommige van die vrouwen werden levend in de brand gestoken. In Wedde staat dan ook een gedenksteen voor deze vrouwen. Maar dat is even een, nou ja, minder leuk feitje uit Wedde. Normaal gesproken, hè, zo'n mooie rustige omgeving, zit toch nog wel een beetje een zwart randje aan de geschiedenis daar.
2: Ja, en je kan er dus prachtig wandelen.
3: Zeker.
2: Toevallig deze week net een rondje gedaan. Ik kan me voorstellen dat jij thuis misschien ook wel eens daar hebt gewandeld of in de buurt bent geweest. Er is ook nog wat een en ander aan voorzieningen. Niet heel veel volgens mij. Ik heb toen in ieder geval 2 restaurants geteld.
3: Nou, in ieder geval niet meer de stoomtram, want die reed er ook nog langs.
2: Die hadden we ook nog.
3: Ja.
2: Is er allemaal niet meer.
3: Is er niet meer.
2: Maar we zijn nog wel op zoek naar iemand die meer kan vertellen over Wedde. 050-3188-288 is nog steeds ons nummer. En straks na 5:30, ja, dan gaan we nog even de straat op, hè. En dan gaan we het hebben over cadeaus.

0: Sociodeal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Sociodeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Het is 5:30, tijd voor Noordnieuws. Dag Edwin.
9: Mooi maatje, de storing in het Dorkwerderbrug is verholpen. Brug over het Van Starkenborgkanaal was korte tijd niet begaanbaar voor verkeer, zowel over de weg als het water. Monteur van Rijkswaterstaat is daar. Wat er precies aan de hand was, is nog niet bekendgemaakt. De rotonde in de N372 nabij PNR Hoogkerk is nog steeds gestremd vanwege een gekantelde trailer met een lading bitumen. Op het asfalt ligt nu een laag bitumen. De rotonde is grotendeels gestremd, dat zorgt voor lange files, vooral vanuit Pijzen richting Hoogkerk. Niemand raakte gewond. De oprit naar de N7 richting Groningen is afgesloten en de afrit in de A7 naar Hoogkerk ook. Bij de steekpartij vannacht bij het aanmeldcentrum in Terapel is een 24-jarige man uit Terapel gewond geraakt, meldt de politie. De politie heeft een 21-jarige verdachte uit Terapel aangehouden. Rond 3:30 vannacht werd bij de hulpdiensten melding gemaakt van de steekpartij. Hoe het met de gewonden precies is, is nog onbekend. In het pand van het Wij-team Oosterpark in Groningen is ingebroken. Medewerkers ontdekten dat gisterochtend 6 elektrische fietsen, een elektrische bakfiets en bijna alle tuingereedschap van het tuinteam zijn gestolen. Volgens Jeroen Kuilman van het Wij-team komen er inmiddels al wel veel tips binnen.
10: Er komt echt heel erg veel binnen. Van namen tot adressen. En die gaan we echt serieus onderzoeken. Ik zou er het liefste zelf direct op afgaan, maar dat kan natuurlijk niet. Dus we werken heel erg nauw samen met onze wijkagent. En het is wel weer mooi om te zien hoe het bericht ook door de gele wijk en heel breed wordt gedeeld. Op de deur zag ik zelfs iemand, mensen vanuit dorpen zelfs reageren. Dus dat is wel fijn om te zien dat mensen zo met ons meeleven.
9: En zanger Henk Weijgaard uit Stadskanaal is weer thuis in Emmen. 2 weken geleden werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen, waarna hij een hartoperatie in Zwolle onderging. Daarna moest hij nog enige tijd revalideren in het Schepenziekenhuis in Emmen. Op sociale media laat hij weten dat hij sinds gisteren thuis verder mag revalideren. En meer op rtvnoord.nl.
8: Edwin, dankjewel. Maar luister naar Roland.
11: Geleidelijk gaan de stapelwolken verdwijnen en gaat de zon overheersen. We krijgen in de namiddag zonnige condities, een matige noordoostenwind en 20 tot 21 graden. Komende avond gaan de temperatuur naar beneden. Komende nacht een frisse nacht, 10 tot 11 graden. En morgen 24 tot 25 graden. Strak blauwe lucht, veel zon en een matige oostelijke wind.
8: Als je wil weten wat de lievelingsmuziek van Adesh is uit de jaren 90, dan moet je echt even blijven luisteren. Want Klaasie Classic, hij neemt hem zo mee voor je. En muziek van Gustavo Lima, Ballada, hoor je over 1 minuut.
12: Binnenkort in Martini Plaza. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
13: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkerbijwagenborg.com.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
16: 28 augustus, Groningen zon zet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.

0: Boston en ze gaat met de trein. Stella Lefty op Radio Noord. Museum Nienoord in Leek heeft een prachtig cadeau gekregen. 7 portretten uit de 17e eeuw zijn daar nu te bekijken. Directeur Geert Pruiksma was natuurlijk ontzettend blij. En Elwin Baas ging daarom naar Zuidhoorn met de vraag: wat is het mooiste cadeau dat jij ooit hebt gekregen?
1: Wat vindt u?
2: Met Elwin Baas.
3: Vroeger, dat was al een tijdje terug, had ik een mountainbike gekregen van mijn ouders. Dat was echt vet gaaf. Ik kwam beneden, stond er een mountainbike op tafel. Ik was helemaal van: wat gebeurt hier? Het was echt hartstikke gaaf.
4: Je zag hem echt niet aankomen?
3: Nee, ik zag hem echt niet aankomen.
4: Hoe oud was je?
3: 10 of zo, denk ik. Dat was echt al, 6 of 7 jaar geleden.
4: En hoe zag die mountainbike eruit? Was je ook versierd bijvoorbeeld op tafel?
3: Er zaten allemaal slingers omheen. Dus dat was best wel gaaf. Ja.
4: Wat heb je toen gedaan?
3: Toen ging ik meteen fietsen.
4: Heb je hem lang gehad?
3: Ja, heel lang. Echt heel lang. Mijn zusjes hebben er ook nog op gefietst. En nu is hij bij de zusje van een vriendin van mijn zusjes.
4: Dus hij wordt nog steeds gebruikt?
3: Hij wordt nog steeds gebruikt.
4: Het leukste cadeau wat je ooit gekregen hebt?
5: Ik denk een scooter.
4: Zo?
5: Ja, dat is wel mooi.
4: Van wie?
5: Van mijn vader. Of van mijn ouders in dit geval.
4: Ja. En dan zomaar? Of was dat een speciale gelegenheid?
5: Ik werd toen 16, dus dat was een relatief speciale gelegenheid, zeker. Ja.
4: En zag je hem aankomen? Of wist je het al stiekem een beetje?
5: Ik wist het stiekem al een beetje.
4: Lang opgereden ook?
5: Ja, 3 maanden. Toen werd hij gestolen. En toen moest ik weer op zoek naar een nieuwe. Dus op die niet zo lang. En op de die daarna kwam, de verzekerde wel. Ja.
4: Maar dan baal je ook toch? Dan krijg je hem van je ouders en dan is hij na 3 maanden gestolen.
5: Ja, dat was een vrij vervelende gewaarwording. Maar goed, ja, zo is het al helemaal gegaan.
4: Ja, maar in ieder geval wel een mooi cadeau.
5: Het was een fantastisch cadeau.
4: Wat is het mooiste cadeau wat u ooit gekregen heeft?
6: Auto.
4: Hoe heeft u een auto gekregen?
6: Ja.
4: Zomaar of was er een speciale gelegenheid voor?
6: Ja, auto nodig. Toen.
4: Van wie heeft u hem gekregen?
6: Toen mijn man.
4: En was het een verrassing?
6: Ja, ja. Had ik niet verwacht.
4: Maar hoe ging het toen?
6: Ja, we gingen er weg en hij had gewerkt. En dan zitten we gaan even kijken. En toen zijn we naar de garage en toen hebben we mijn auto gekocht. Heel spontaan.
4: Wat dacht je toen?
6: Nou, ik ben heel gelukkig. Ja.
4: Heb je de auto nog steeds?
6: Nee, niet meer.
4: Nee?
6: Ik heb nu een andere auto.
4: Ja, ja?
6: Ja.
4: Maar het komt niet vaak voor dat je zomaar even een auto krijgt.
6: Nee, volgens mij ook niet. Nee.
4: Nee. Wat is het mooiste cadeau wat u ooit gekregen heeft?
7: Het mooiste cadeau wat ik ooit gekregen heb? Nou ja, het zijn ook 3 cadeaus. De kinderen. Ja. Nou, dat is echt een cadeau, toch?
4: Ja. Nou, u komt er ook snel op, dus het is ook echt gemeend.
7: Ja, ja. Ja. Ja, ik zat eerst te denken, welk kind? Maar dat is gewoon wild natuurlijk. Het zijn gewoon 3 kinderen.
4: Nee. Maar weet u de momenten allemaal nog, van de geboorte bijvoorbeeld?
7: Ja, zeker. Ja, ja, vooral die eerste. Dat was 24 uur oordeel, zeg maar. Dat ging allemaal niet makkelijk.
4: En dan komt de kleine eruit en dan is het, ja, dan is verkocht, hè?
7: Ja, dan is het klaar. Ja.
4: Ja, hè? Dus ja. Niet een auto of iets anders, maar kinderen, dat is toch wel wat u het meeste bijblijft?
7: Nee, dat zijn onbelangrijke dingen. Het leven is vooral belangrijk.
8: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
9: Testosteronie van

0: Dagmiddag van Earth, Wind and Fire. Let's groove op Noord. En daarmee gaan we nog even gewoon een keer terug naar Wedden.
1: Ja, ik kan er namelijk ook veel dingen zien. Ik heb wat bezienswaardigheden voor je op een rij gezet.
0: Leuk.
1: Sowieso die Weddenborg. Nou, belangrijk gebouw in Wedden. We hebben het er net al even over gehad. Vanuit daar werd Wedden en Westerwolde eigenlijk heel lang bestuurd. Ook een prachtige hervormde kerk van Wedden. Ja, die komt uit de 19e eeuw. En dan heb je ook nog een ontzettend leuk feitje over Wedden. En dat is namelijk dat in maart 2010 Wedden uitgeroepen werd tot Zwiebertjedorp.
0: Dat was deze week weer in het nieuws.
1: Oh ja?
0: Ja, ze willen het helemaal na gaan bouwen.
1: Oh.
0: Ze hebben daar rechten voor nodig. Maar het is, ja, Zwiebertje is natuurlijk wel beschermd. Dus die één zus was enthousiast en de andere zus minder.
1: Ja, nou ja, want in december 2012 werd bekend dat Wedden dat die titel niet meer zou krijgen.
0: Nee, ja, nou.
1: Nu misschien dus wel.
0: Duiken we dus nog later even in. Want nu. Woehoe! Dat is hem, hè? De tijdmachine na de jaren 90. Een hele week. Classic, classic. Dag, Klaas.
2: Ja, dat is onwaarschijnlijk dat we er een week lang zijn.
0: Ik vind het ongelooflijk leuk. We hebben gisteren afgetrapt, want het is als volgt. Maandag Maartjes, 90's favorite of all times. En dan vandaag die van Nadesh. En dan gaan we naar jouw top 3. Dus morgen is het echt weer jouw keuze. En dan gaan we ook wel echt 3 nummers draaien die ook in een top 3 thuis horen. Bij ons is het meer een beetje een eigen smaak.
2: Ja, klopt helemaal. En ook we maken ook nu een bijzondere reis vandaag. Want we gaan natuurlijk van Mariah Carey met All I Want for Christmas. Gaan we naar
1: Radiohead.
0: Ja.
2: Nou,
0: ja.
2: Daar is geen overgang voor te bedenken.
1: Ik heb er heel veel zin in, maar
0: ja, dat snap ik. Dit is wel. Kijk, Mariah Carey heeft natuurlijk echt meest verkochte platen ooit. We zitten nu echt een beetje in een niche.
1: Nou,
0: toch?
1: Nee, hoor. Nee.
2: Nou, ik zou het niet een niche willen noemen, maar het is wel een hele bijzondere plaat die we ook niet al te vaak op Radio Noord draaien. Dus misschien is het daarom juist wel leuk om hem wel een keer te laten horen.
0: Absoluut.
2: En het is een bijzondere plaat. Ja, misschien kan jij eerst uitleggen, Nadesh, waarom dit voor jou zo'n belangrijke plaat is.
1: Ja, ik vind het gewoon een heel lekker nummer. Wat hij zingt, hoe hij het zingt. Je kan jezelf erin verliezen. Dat vind ik gewoon fijn aan die plaat. En ik vind het ook leuk van die plaat. Die plaat die is in 92 uitgekomen, maar is eigenlijk in 87 al geschreven. Hij heeft heel lang op de plank gelegen. Ze waren helemaal niet bezig met dat op hun debuutalbum krijgen. Ze hadden eigenlijk 2 andere nummers in hun hoofd.
2: Pablo Honey.
1: Inderdaad. En uiteindelijk gingen ze toch op een of andere manier dat nummer opnemen in de studio. En die gitarist die dacht, nou, ik vind dit helemaal niks. En uit protest ging hij dus gewoon rammen op zijn gitaar. Wat je dus continu in dat nummer hoort. En uiteindelijk maakte dat het nummer helemaal af en ontplofte daardoor.
0: Maar het is dus geen echte muziek, geen akkoorden. Hij ramde gewoon op zijn gitaar.
1: Ja, hij vond het nummer niks, hij vond het nummer saai. En het is zelfs zo dat Radiohead het nummer ook heel lang niet gespeeld heeft. Omdat, nou ja, uiteindelijk de zanger en de gitarist, die hebben het zelfs een beetje sullig genoemd. En die vonden de tekst ineens niet meer goed. En nou ja, dat was eigenlijk allemaal, het was niks meer. Nou ja, totdat in Amsterdam iemand in de toen nog Heineken Musical Hall riep, Creep! Creep, wij willen Creep. Nou, ging die voor de grap even het beginstukje spelen. Daarna niet meer gedaan. Toen dachten ze, ja, uiteindelijk heeft dat zoveel losgemaakt in het publiek. Laten ze het maar weer op de setlijst zetten. En toen, de volgende 2 weken later in Parijs, hebben ze het op de setlijst gespeeld. En toen speelden ze eindelijk Creep weer in hun tournees.
0: Klaasje, wat vind je van jouw rubriek?
2: Ja, echt.
0: Helemaal uit handen gegeven, hè?
2: Ik had het niet beter kunnen omschrijven. Ik kan er nog wel een quizvraagje tegenaan gooien.
0: Maar ik geef mezelf weinig kans, maar is het multiple gok?
2: Ja, zeker. Okay. Altijd, hè. Want ze vonden het eigenlijk maar niks, hè. De grote landen. Amerika niet, Engeland niet. In welk land heeft er nou voor gezorgd, door het te gaan draaien op radio, dat het uiteindelijk wel een wereldwijde hit is geworden? Is dat A, Rusland? Is dat B, Cuba? Of C, Israël?
1: Oh, dat weet ik niet. Maar
0: ik dacht meteen Finland. Dus dan ga ik het buurland, ga ik Rusland.
1: Ja, ik wilde ook Rusland zeggen.
2: Ja, het is Israël.
0: Echt?
2: Ja, apart, hè?
1: Verrassend.
2: Ja, zo'n Israëlische DJ die vond het een waanzinnig nummer. Die is het gaan draaien op een landelijke zender daar. En zo is het uiteindelijk uitgedijnd naar een wereldwijde hit.
0: Mooi. Nou ja, het is in ieder geval jouw keuze uit 1992. Op onze tijdreis door de jaren 90. Een van de allerlaatste. Morgen, Klaas-Jan, ben jij hier weer? En we gaan hem helemaal draaien. Genieten van het, hè?
1: Sst.
0: En thuis ook, hè? Tot morgen. Hoi.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
10: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
15: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
16: Radio Noord.
17: Vandaag op Noord.
18: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: 8 met tot 7 uur Vandaag op Noord.
1: Ja, veel jonge garnalen, opvallend veel jonge oesters en zelfs een dolfijn die al langere tijd rondzwemt op het Oostwad. Visser Barbara Geertsema-Rodenburg zag deze zomer van alles gebeuren op het Groningenwad. Terwijl er ook veel zorgen zijn voor de toekomst van de Waddenzee, ziet zij ook volop leven. Barbara, je komt bijna dagelijks op het wad. Wat is dan het meest opvallende wat je zag veranderen deze zomer?
2: Nou, wat wij nu zien, en daar ben ik wel heel blij om, is dat we ineens echt wat grotere hoeveelheden van de dunlipharden vangen in de netten. De dikliphaarden, dat was altijd wat we vonden, maar dat was al jaren echt bijna niet meer. En dan een paar dunlipharders kwamen. De dunlipharders komen uit het zuiden, die hadden we hier eigenlijk nooit. Maar die lijken nu toch een plek gevonden te hebben op het wat. Dus het is weliswaar een andere soort, maar er zijn weer harders en daar word ik heel blij van.
1: Want waarom word je daar blij van?
2: Om een prachtige beest te zijn. Ja, ze zijn super slim, ze zijn super snel, ze zijn niet makkelijk te vangen, maar ze zijn gewoon respect.
1: Ja, ja. Runt samen met je man ook een restaurant, houd je ook vooral bezig met oesters, die leef je ook in andere restaurants. Hoe gaat het daarmee?
2: Ja, ook heel goed. Er is extreem veel weer kleine zwarte puntjes op de oesters en op allemaal dode schelpen ook. Dus en al die zwarte puntjes, dat zijn allemaal kleine oestertjes. Nou, dat wordt natuurlijk nooit allemaal groot. Maar zoveel oesterbroed hebben we al heel lang niet gezien. Dus ook daarvan denk ik van, nou, het is in ieder geval een enorme zaadval weer.
1: Ja.
2: Dus het moet ook nog groot worden natuurlijk. Maar ja, ik word daar blij van.
1: Want, heb je daar ook een verklaring voor dan?
2: Nee, de zee, dat is, die doet me wat, denk ik altijd. Of ja, er gebeurt wat er gebeurt en wij staan erbij te kijken. En dat verklaren, dat vind ik ingewikkeld. Maar we hadden wel ook een enorme planktonbloei. Meer dan gebruikelijk dit voorjaar en ook heel vroeg. Dus ja, daar zou het natuurlijk mee te maken kunnen hebben dat we zoveel kleine jonge oesterbroertjes nu zien.
1: Ja, maar zijn er dan ook dingen die jij ziet verdwijnen als je vaak op het wat bent? Of die je ziet veranderen ten nadele?
2: Ja, je kan nooit overal veel van hebben. Hè? Dus als het een toeneemt, neemt het ander af. Dat zei ik al van de dikliphaarders. En er zijn nu ook heel veel jonge mosselschelpen en alles. Dus we zien wel veel leven eerlijk gezegd nu. Dus op dit moment denk ik van ja, de Waddenzee is gewoon super productief. We zien ook heel veel blikjes. En daar duiken de visdiefjes en alles duiken daarop. De zeebaarsen eten daarvan. We zien ook trouwens heel veel zeewier. Dat is dan weer lastiger voor ons. In de visserij is het gewoon ingewikkeld, want het zeewier komt in de netten en dan vangen ze niet meer goed. Dus dat maakt ons leven wel wat ingewikkelder, al dat zeewier. Dat neemt ook enorm toe. Maar alles bij elkaar opgeteld zie ik vooral heel veel toename van dingen.
1: Ja.
2: Het enige dat kan natuurlijk ook aan de warmte liggen. En ja, veel heter dan dit moet het ook niet worden. We hebben dit seizoen geluk gehad, denk ik. Dat de hele hete dagen, dan was het hoogwater midden op de dag. Dus dan liggen de schelpen, de kokkels en alles mooi onder het water. We hebben gelukkig niet gehad deze zomer dat alles gekookt werd op de plaat. Was het nou toevallig laag water was geweest op het heetste moment. Ja, dan had het er nou wel anders bij gelegen hoor.
1: Ja, maar er zijn veel zorgen ook wel, hè, over de Waddenzee. Dat wordt ook regelmatig geuit. Maar ben je dan niet zo somber als die mensen die zorgen uiten?
2: Nee. Weet je, voor ons, er zijn andere soorten, dingen veranderen de hele tijd. Maar als je zoveel leven ziet, ja, daar word ik gewoon heel blij van. En ik denk dat vanuit natuurbeheer en natuurbescherming er ook heel vaak gekeken wordt van, gaat het goed met die soort of gaat het goed met die soort? En als je dan maar naar een paar soorten kijkt, en met name naar de soorten die het nu wat moeilijker hebben, dan word je al heel snel negatief. Maar dan zie je niet wat er allemaal wel is.
1: Ja. En jij hebt dat geconstateerd. Lezen we ook iets over op onze site en app. Dankjewel, Barbara Geertsema-Rodenburg.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Een maand lang alleen maar wildplukvoedsel eten. Die uitdaging gaat Ilse Donker uit Groningen volgende maand aan. Voor wetenschappelijk onderzoek laat ze het supermarktvoedsel staan en leeft ze een maand alleen van de natuur. Wat valt er allemaal onder wildplukvoedsel?
3: Nou, eigenlijk alles wat niet aangeplant is en door de natuur hier zelf is gekomen. Dus dat kunnen ook invasieve exoten zijn, zoals de Japanse duizendknoop.
2: Is dat lekker?
3: Ja, dat is zeker lekker. Okay, en het is super goed om die te eten, want dan komt er minder van.
2: Oh ja, maar als zelf gekweekte tomaatjes in de tuin mag bijvoorbeeld, dan hou je niet.
3: Nee, dat is allemaal gecultiveerd. Ja.
2: En is er dan genoeg wildplukvoedsel om een maand van te leven?
3: Ja, er is echt ontzettend veel wildplukvoedsel. Het is natuurlijk wel zo dat we wildplukkers regels hebben waarbij we zeggen van pluk nooit de eerste, pluk nooit de laatste. En ga echt goed om met de natuur. Pluk nooit meer dan 20%. Maar er is echt heel veel. Als ik door het park loop bijvoorbeeld, dan kan ik bijna alles wel eten. Bijna alles.
2: Ja. Wel even schoonmaken dan, denk ik, van tevoren, of niet?
3: Ja, zeker. Ja. Boven kniehoogte in elk geval.
2: Ja. Maar waarom ga je dit doen?
3: Eigenlijk is het een onderzoek om te kijken wat natuurlijke voeding doet met het lichaam van de mens. Want wij hebben al zoveel generaties alleen maar industrieel voer, supermarktvoer. Wat doet dat met je? Ik heb dit vorig jaar dit 3 maanden gedaan. En toen waren de resultaten eigenlijk al bizar, gewoon. In 3 maanden dat ik zoveel gezonder was. Op de PFAS na dan. Maar ja, dat is dus ook weer een cultureel ding, helaas.
2: Oh, ja. Want in welke opzichten was je dan veel gezonder?
3: Eigenlijk had ik helemaal geen tekorten in aan de stoffen die mijn lichaam nodig had. Dus dat is echt heel mooi. Dus ik zat goed in zink, in ijzer, in de hele shebang, zeg maar. Ja.
2: Maar moet je dan wel goed kijken dat je toch een uitgebalanceerd pakket aan voedsel tot je neemt, om dat ook allemaal op peil te houden?
3: Eigenlijk pluk je gewoon wat er is en heb je een beetje opgeslagen van wat er daarvoor was. En grappig genoeg was dat al goed genoeg. Ik heb daarbij wel gebruik gemaakt van wild vlees ook. Dat is toch wel echt nodig om je vetten en eiwitten binnen te krijgen. Het was gewoon een super tof project om dat mee te maken. En ik voelde me daarna ook gewoon veel beter.
2: Maar ga je dan zelf jagen voor wild vlees?
3: Nee. Ik heb contacten met jagers. Ik ambieer het zelf ook niet per se om een jager te worden. Dan mag ik bijvoorbeeld ganzen hebben die zij geschoten hebben, die ook vaak weggegooid worden.
2: Ja. Want je zei, ik heb dan een keer eerder 3 maanden gedaan. Waarom doe je het dan nu nog weer een keer een maand?
3: Nou, om te kijken of het in 3 maanden, dat is natuurlijk wel een tijdje. En hoe snel gaat dat? Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. En het is ook gewoon nog steeds een ding dat we heel veel data proberen te verzamelen om dit onderzoek gewoon groots te laten zijn.
2: En data waarvan dan?
3: Van onze bloedwaardes, vanuit ons microbioom, onze haren, nagels. En alles wordt eigenlijk gecontroleerd. En de eerste 3 maanden begon ik in april. En nu is het in september. Dus dan heeft de natuur natuurlijk weer een slag van het rad gehad. Waardoor we weer een seizoen verder zijn. En wat krijg je dan binnen? Ja. Dus dat is weer heel anders. Ja.
2: En dat wildplukvoedsel, voor alle duidelijkheid, mag je dat dan bijvoorbeeld ook koken? Of anders voorbereiden in een gerecht? Of?
3: Ja. Je hoeft het niet vanuit de boom te eten. Je mag er zeker gerechten van maken. Ik heb bijvoorbeeld heel graag judasoor. Dat is een paddenstoel die op de vlier groeit. Samen met een soort van pasta saus van rozenbottel. En wat zout wat ik uit de zee gekookt heb. En dat is al heel lekker.
2: Ja. Maar als je nu ook al heel veel wildplukvoedsel tot je neemt, is het beeld dan wel helemaal straks goed?
3: Ja, nou dat doe ik dus deze maand niet.
2: Oké, bewust. Jij doet bewust wat ongezonder eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus ik ben heel erg bezig met wat er nu in de supermarkt is. En gewoon heel gangbaar te eten. Ik probeer wel zoveel mogelijk biologisch te eten. Want ik vind de pesticiden op gangbaar voedsel vind ik zelf echt heel erg ongezond. Ik probeer het wel een verandering te laten zien.
2: Dankjewel en eet smakelijk alvast.
3: Ja, dankjewel.
2: Ilse Donker was dat.

0: wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Wij Groningen in de Oosterparkwijk in stad is afgelopen weekend slachtoffer geworden van een inbraak. Gisteren bleek er een schuurtje op het ommuurde plein achter het gebouw van de instelling. Dat was opengebroken en daaruit zijn 5 elektrische fietsen, een bakfiets en meerdere tuingereedschappen gestolen. De inbraak is inmiddels het gesprek van de dag op de social media accounts van Wij Groningen. En collega Dimitri van Tuil ging daar vanochtend heen om de schade op te nemen met Jeroen Kuilman van het Wij-team.
3: Er zijn een aantal fietsen hier helaas ontvreemd. Zo'n 5 à 6 elektrische fietsen. Onze fantastisch mooie bakfiets en heel erg belangrijk. Veel tuingereedschap van ons tuinteam. Een groep vrijwilligers al meer dan 10 jaar... Die heel veel tuintjes in de Oosterparkwijk onderhouden. Zelfs niet eens alle tuinen kunnen doen. Zoveel aanvragen komen er en blijven er binnenkomen. En bijna al hun gereedschap is gewoon weg. We gebruiken die fiets bijna dagelijks. Dus dit is voor ons gewoon een ontzettend groot gemis. Plus de elektrische fietsen worden door collega's ook gebruikt. Zijn ook privé-eigendommen die weg zijn. Dus het is gewoon iemand wie heeft er wat gezien. Bel ons, mail ons. We zijn bereikbaar via Instagram, Facebook. Laat het alsjeblieft weten.
4: Nou, of de politie uiteraard.
3: Ja, uiteraard.
4: Nou, het Wij-team is er natuurlijk ook voor mensen hier in de wijk. Ja, des te vervelend dat ook jullie spullen. Natuurlijk, elke inbraak is verschrikkelijk. Maar ja, jullie zijn er ook echt voor de mensen hier.
3: Juist, dat zeg je goed.
4: En de stand van zaken, wat kun je erover zeggen? Wat is er momenteel bekend? Hoe loopt het nu?
3: Er zijn ontwikkelingen op dit moment. Daar kunnen we op dit moment nog niet zoveel over zeggen. En die gaan we deze ochtend, deze middag verder onderzoeken. Samen met de politie.
4: Samen met de politie, inderdaad. Want zijn er ook in die reacties tips binnengekomen van mogelijke mensen? Hebben jullie misschien mensen op het oog? Is daar iets over bekend?
3: Er komt echt heel erg veel binnen. Van namen tot adressen. En die gaan we echt serieus onderzoeken. Ik zou er het liefste zelf direct op afgaan. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus we werken heel erg nauw samen met onze wijkagent. En het is wel weer mooi om te zien hoe het bericht ook door de gehele wijk en heel breed wordt gedeeld. Op de duur zag ik zelfs iemand, mensen vanuit dorpen zelfs reageren. Dus dat is wel fijn om te zien dat mensen zo met ons meeleven.
2: Zei Jeroen Kuilman van het Wij-team tegen collega Dimitri van Tuil.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Kijk, iedereen kent de 4-mijl natuurlijk, maar onderschat zeker die run van Winschoten niet. 12 september, dan is het zover. Gisteren werd vanwege die 50ste verjaardag een plaquette onthuld op de plek waar ooit de finishstreep lag. Een eerbetoon was dat aan Theo de Winter. Hij was in 1976 voorzitter van de atletieke vereniging Aquilo in Winschoten. En de zoon van Theo, Jaap, en dochter Odette onthulden die plaquette gisteren. En Jaap, ja, die was diep onder de indruk.
3: Natuurlijk blijven rasten. Som met mijn gezin ben we hier met veel plezier. En het gaat gewoon allemaal hartstikke leuk. En elke keer zorg je kan weer bekend zijn. En ja, dat doet je toch wel wat, ja.
4: Ding Voorde was erevoorzitter van Aquilo, de atletiekvereniging. Ja. En ja, daar is er eigenlijk een beetje mee begonnen. Hè, van hoe gaan we dat aanpakken? Dat we na je atletiekbonen kregen. En toen ontstond ineens de run. Ja. Is dat toen volk met hem over gehad?
3: Nou, nee, maar ik heb er natuurlijk wel over meegekregen. Ik was toen, denk ik, Joris

0: ik vind
1: 50 jaar later.
0: Ja, nou ja, ik ga elk jaar natuurlijk even hier in te kijken. En dan kom ik weer heel veel mensen tegen. En ja, ik vind het nog altijd leuk. Prima.
1: En wat voor mensen ben dat in deze toekomst? Ook mensen die nog altijd ja, een beetje in gedachten zijn met de allereerste run in 1976?
0: Ja, ja, nou ja, allerlei mensen. Kom steek maar ook lopers die al jongen middown en door de jongen in. En dan start ze een parcours en dan gaan ze kijken en dan klapsteen. Mijn kinderen die lopen wel eens met de 10x10 en dan start ze langs de weg. En dat is allemaal gewoon hartstikke leuk.
1: Ja. En wat vind je ervan dat er zo'n mooi... Ja, monument zeg ik, heb me onthuld is.
0: Ja, nou, dat vind ik dus geweldig. Hè. Kijk, Wiebe die belde me van een paar weken geleden op.
1: Wiebe Kleinstra, hè, van de jubileumcommissie.
0: Ja, precies. De Wiebe Kleinstra, die belde me op. Hij zegt, ja, Wout, straks doe erin even een plaquette down. Van die pa, met een gedicht erop. Hij zegt, dan wil ik down zeggen, dat bied de klinken. Ik zeg, nou jongen, dit is geweldig. Maar ik zeg, mooi staat. Ja, zeker, zeggen, dat mooi niet. Hij zegt, ik ga ik down zeggen, het gaat gebeuren zeggen. Hij zegt, ik heb die pa zo hoog. Hij zegt... Nee, en dat er geen bonen door hem vernuimd is. En dat er allemaal niks meer gebeurd is met CO de Winternoom. Hij zegt, ik wil een plaket hebben op de biedenklinker waar de run ooit begonnen is. Hij zegt, dat liep me geweldig mooi. En hij zegt, ook al mag ik het zelf betonen zetten. Hij zegt, maar mag de gemeente ook doorverin liggen? Ik zeg, dat word ik niet, kerel. Hij zegt, ja, zeg, dan loop het maar wel down zetten. Maar ik kan het ook zo down zetten. Want dan zeg maar gewoon tegen de gemeente, als het niet maakt, dan doen we gewoon nooit weer zetten. Yes. Maar nou, zo langzaam hebben we een beetje contact gehad nog. En nou ja, dat ging gewoon geweldig. En nou is de dag er. En nou, dat kan ik kapot.
1: Nee. Samen met mijn zus is dat doen,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, samen met mijn zus. Mijn zus is, die woont in Dieden en die is pas voorover gekomen. En die geniet ook volop.
1: Ja. En dan is het ook nog ja, de stem van die voorder, hè? Want er stond een geluidsbox bij.
2: Ja. Kan hier in de oorzaak schuilen. De sleur van elke dag te ruilen met een draf door de natuur. Waarom dat zelfgezochte lijden, dat martelende zelfkastijden en zweet des aanschijns uur na uur.
0: Dat is wel hoofdvreemd hoor. Dat is wel hoofdvreemd. Ik herken het eigenlijk nooit, die stem. Maar het is toch zo. Ja, heel leuk.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
12: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
15: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
14: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Noord. De avond van Noord.
17: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
3: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
2: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Lopen ze alle kanten van het veld zo mooi.
1: Ja, gooi die vlag gerust eens wat volker omhoog mee om. Die grens van hun is ja ook gemaakt.
0: Precies, gewoon een beetje ting op het minveld. En achterin man tegen man. En in appel een beetje feller de ting aan jongens. En in pak met die dingen, vieze, vuile, greven. Joscheids, we komen eraan. Ooit van de wissels even vlak, jongens, wel.
2: Ja, ik moet eerst nog wel een douchen.
0: Oké, snel. Scheids, die speelt nu steeds zijn grens. Hij komt eraan.
2: Was dat scheids?
0: Vrije trap,
2: muurtje.
0: Vrij man.
3: Ik kom eraan.
4: Al met al aan we dissen zondag met mij.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
3: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
2: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers, het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Je hoort de grootste hits en het beste van nu.
2: De Avond van Noord.
1: Bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen... en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton... in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
4: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's... En zij brengt die werelden gewoon samen.
3: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden... op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs... maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is... zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil... mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file... die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was... of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.